0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: 1976.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerke.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer. Ach. Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
3: Nou, dan denk ik aan een Duits.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.

0: Het is 5:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo en ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: De ontbijttafel.

0: Steve Miller Band, Abracadabra. Ja, Abracadabra. En voor je het weet is het opeens weer maandag. Goedemorgen. Ja, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, hè? Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuten over 6 op die vroege maandagochtend. We gaan er een vrolijke maandag van maken. Het is vandaag 20 juli. En de start van een mooie week, want Pieter, Anne en Frank zijn aan het genieten van een welverdiende vakantie. Ja, dat is misschien wel heel leuk en aardig voor hun. Voor ons iets minder, maar ons is wel heel gezellig volgens mij. Suus zit tegenover mij voor redactie en productie. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En Barbara is erbij voor het nieuws. Barbara, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Kleine oogjes.
1: Ja, volgens mij heb je tegen mij?
0: Ik heb het tegen jou, ik heb het tegen Suus iets minder. Ik
1: wat? Suus zit heel fit thuis.
0: Ja, we moeten het er wel over hebben, jongens, want Spanje heeft gewonnen!
1: Ja!
0: Viva Spanje!
1: Viva Spanje!
0: Heb je gekeken? Wie van jullie heeft gekeken?
2: Ja hoor.
0: Helemaal? Ja. De hele wedstrijd?
2: Ja.
0: Oh, bikkel.
1: En nee, ik alleen de eerste helft, maar vond ik wel ontzettend jammer. Ik dacht, ik moet slapen.
0: Ja, ja, want dit wordt jouw eerste van deze week, dat je er vroeg bij bent. Maar wel gekeken dus, de eerste helft.
1: Ja, de eerste helft. Maar ja, goed, dan weet je niet hoe het afloopt.
2: Kijk, ik dacht dus na de eerste helft, ik kan wel naar bed gaan. Maar dan was de eerste helft ook voor niks.
1: Dan dat dacht ik eigenlijk ook, maar goed.
0: Ik snap helemaal wat je zegt. Ja,
2: en dan wordt het verlengen.
0: Ja.
2: En denk je, ja, kan nu wel naar bed gaan. Ja, kan nu beter blijven zitten. Maar ik had wel echt de overtuiging dat ze het nog gingen winnen.
0: Argentinië, winnen.
2: Nee, Spanje.
0: Ja, nee, precies.
2: Dat in de verlenging dat er niet nog penalties zouden komen.
0: Nee, nou, ik
2: dan
0: zag
2: was ik wel echt tijdens de penalties naar bed.
0: Want heel eerlijk, ik ben...
1: tijdens de penalties?
0: Tijdens de penalties in de bed, echt waar? Nee,
1: dat kan toch niet.
0: Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, ik heb gekeken de eerste 10 minuten. En toen dacht ik, oh, dit is echt de hel. Ik moet naar bed, dat heb ik toen gedaan. Toen werd ik om 11:30 wakker. Toen hoorde ik, hey. Ik moet toch echt even kijken. De telefoon aan, kijken, laptopie. En toen was het inderdaad 1-0 Spanje.
2: Ja.
0: En toen dacht ik, nu kan ik niet meer slapen. Dus want ik denk, het wordt zo dadelijk, worden toch gewoon weer verlengen. En want die Argentijnen waren bezig om het spel zo te...
2: Nou, vertel,
0: want jij weet heel veel
2: ik
0: sport.
2: Heb dus wel een paar keer een beeld gezien. Spanje, aantal doelpogingen 16, Argentinië 0. Toen dacht ik, het wordt wel heel treurig als die nou toch nog... Maar ja, ik dacht, het kan wel, want ze deden het eerder.
0: En dat is zeker
2: Argentinië
0: waar.
2: Heeft hiervoor 4 keer onterecht gewonnen. Dus een 5e keer had prima nog gekund.
0: Dat is het. En het drama en het op de grond vallen. En aan het einde dat vechten ook. Dat ik denk, jongens, neem nou gewoon je verlies.
2: Dit heb je allemaal wel gezien?
0: Ja, want ik ben toch echt op het einde. Ik ben het wakker geworden. Toen hebben we dus na het doelpunt van Fernandes Torres, was het volgens mij?
2: Ferran Torres. Torres is iemand anders.
0: Oh, sorry. Maar ik weet nog van sport. Maar het is al vroeg. Nee, en toen ben ik tot het einde blijven kijken.
2: Maar je hebt dus de halftime show gemist.
0: Die heb ik gemist.
2: Oh, hey.
0: Hoe was die? Met Madonna, met Shakira, met Justin Bieber.
2: Ja, Justin Bieber bleef wel bij. En BTS.
0: Uit Korea.
2: Ja, en? Dat had ik eigenlijk nog nooit soort van niet echt zo gezien. Wel, dat ene liedje van de radio of zo. Maar ja. Wauw, ik vond dat wel vet.
0: Echt waar? Maar ben jij als
2: ik wil graag even bijzeggen.
0: Liefhebber?
2: Het hele spektakel in de pauze en zo ging wel over world peace. En oh, wat hebben we het liefdevol gezellig met elkaar. Dat is natuurlijk op dit moment is het helemaal niet zo. Je zult er maar naar zitten kijken terwijl je in een land of op een plek woont waar het helemaal niet...
0: Ja, en waar heel veel Amerikanen denken we vertrekken uit Amerika weer terug. Of waar we
2: al die dingen. Dus dat was wel een beetje raar ook. Maar BTS en Justin Bieber vond ik geweldig.
0: Maar Madonna dan? Die heeft...
2: Ja, maar die deed gewoon wat ik al heel vaak van haar heb gezien. Dus dan was het minder bijzonder.
0: Oké.
2: Okay.
0: En is dit nou waar we naartoe gaan met voetbal? Dat we altijd een halftime show willen? Net als tijdens het American Football?
2: Nou, we hebben thuis hele discussie zitten voeren over als Nederland dit zou organiseren. Wie zou er dan in de halftime show staan?
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Nou, Yves Behrens of zo.
0: Oh ja.
2: Dat is wel wat anders.
0: En snorrebolken.
2: Ja, snorrebolkes.
0: Oh ja, snorrebolkes. Van links naar rechts. Ik ben ervoor. Goedemorgen. Zo. Ik moet nog wel even wakker worden.
2: Je moet dat even terugkijken ook, jij.
0: Die halftime show. Ja, die ga ik zeker even doen. Ik ben heel benieuwd. Nou ja, zo. Dus Bar.
1: Ja.
0: Die kleine oogjes, je bent helemaal stil.
1: Wakker. Ik ben al vroeg slapen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Nou ja, dus nog steeds kleine oogjes. Nee, vooral van de spanning.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezegd.
0: Weet ik niet.
3: Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen de krantenkopquiz, bellen we met de vroege vol van de dag. Maar eerst Shanna Spyro.

0: Zo'n plaat die eindeloos mag blijven doorduren wat mij betreft. Roxy Music. And Dance Away.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: 17 minuten over 6, hoogtijd voor de krantenkopquiz. Want het is heel belangrijk. Het is namelijk voor de eer van de ontbijttafel. Makkelijk quizje, krijg van mij namelijk 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is dus helemaal niet waar. En aan jou de vraag, welke? Welke is er dus niet waar? Mag je doorgeven? 088-850-51-52. Dus als je net wakker bent, lekker appen. Welke van deze krantenkoppen is niet waar? Komt-ie.
1: Kop 1.
0: 2 Amerikanen beschuldigen ziekenhuis van afzetting verkeerde lichaamsdeel. Of is het...
1: Kop 2.
0: Carlo Boszhard treurt om einde Moulin Rouge. Mijn hart is gebroken. Of is het...
1: Kop 3.
0: Opvallende ronde wasbeer uit Seattle groeit uit tot internetsensatie. Een ronde wasbeer uit Seattle? Nou goed, welke van deze 3 krantenkoppen is dus niet waar? Mag je laten weten, 088-850-51-52. Is dat...
1: Kop 1.
0: 2 Amerikanen beschuldigen ziekenhuis van afzetting verkeerde lichaamsdeel. Of is het...
1: Kop 2.
0: Die niet waar is. Carlo Boszhard treurt om einde Moulin Rouge. Mijn hart is gebroken, roept hij. Of is kop 3 niet waar? Inderdaad, opvallende

0: blonde wasbeer uit Seattle groeit uit tot internetsensatie. Ja, heeft hij een eigen meme en dat soort dingen. Geen idee, welke is het dus niet waar? Je kan het laten weten. Zo simpel is het spelletje. 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Laat het me weten. Welke is het dus niet waar? Kop 1, kop 2 of kop 3?
1: De krantenkopquiz.

0: vind het zo wonderlijk. Het nummer gaat over zijn dochter Aisha. En hij zegt dan, isn't she lovely? Maar had hij niet kunnen zingen, is het geen wonder? Weet ik niet. Is niet aan mij. Het is aan de grote Stevie Wonder.
1: De krantenkopquiz.
0: Ja, ik heb je net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld, welke is er niet waar? Je mag nog razendsnel reageren door een berichtje te sturen 088 850 51 52. Want ik ga ze nog 1 keer voor je oplepelen. Welke is er dus niet waar?
1: Kop 1.
0: 2 Amerikanen beschuldigen ziekenhuis van afzetting verkeerd lichaamsdeel.
1: Oh. Kop 2.
0: Carlo Bossart treurt om einde Moulin Rouge. Mijn 8 is gebroken.
1: Kop 3.
0: Opvallende ronde wasbeer uit Seattle groeit uit tot internetsensatie. Ja, welke van deze 3 was dus niet waar? Ik begin met welke wel waar was of is. Carlo Bossart treurt om einde Moulin Rouge. Mijn 8 is gebroken. Ja, hartverscheurend noemt hij het. Het nieuws dat de musical Moulin Rouge niet meer kan worden opgevoerd. Ik heb nog nooit in een productie gespeeld waar zoveel liefde en respect was. We stonden er allemaal op ons kwetsbaarst en op ons mooist. Ja, dat is theater. Dat is gewoon een hele... Zei hij dat echt? Hele geile show in het Beatrix Theater?
2: Dat zegt hij echt, ja.
0: Oké, nou, dat vond hij dus. Maar helaas is er iets misgegaan. Sprinklerinstallatie ging af.
2: Ja. Och, alles kapot.
0: Alles kapot. Nee, het is heel zielig.
2: Ze zouden ook al wel stoppen, hè?
0: Nee, dat is het.
2: Maar goed, pas over 2 weken.
0: Zoiets. Dus hij was al aan het afbouwen. En toen vervolgens ging het dus helemaal mis daar in het Beatrix.
2: Dan kunnen ze voor die 2 weken in ieder geval niet meer fixen.
0: Nee.
2: Dus zijn ze nu meteen gestopt.
0: Ja, het is wel echt verdrietig. In ieder geval, dat betekent dat de eer van de ontbijttafel niet gaat naar Agnes, Maarten, Kees en Ramon. Helaas jongens, kop 3 daarentegen. Opvallend ronde wasbeer uit Seattle groeit uit tot internetsensatie. Is ook waar. Een opvallend uitziende wasbeer uit de Amerikaanse stad. Seattle is in korte tijd uitgegroeid tot een internetsensatie. Filmpjes van het dier dat ernaar... Jimothy heeft gekregen, gaat de wereld over. Het eerste filmpje dat viraal ging, werd vorige week gemaakt. Tijdens een wandeling zag ze het dier onder een geparkeerde auto zitten. Eerst dacht ze dat het een kat was. Ik was er erg van in de war, zegt ze tegen Seattle Times. Ik had nog nooit zo'n dier gezien. Op de beelden is een klein grijs wasbeertje te zien met een opvallend ronde lichaamsvorm. Lange poten. Jimothy. Waarom Jimothy? Nou, omdat hij eruit zag als een Jimothy. Goed, Jimothy. Ja, het is echt
2: dan
0: zo.
2: Dan weten we nu ook hoe dat eruit ziet.
0: Ja, een Jimothy is dus altijd rond met lange poten. Een beetje ik.
2: Kennelijk.
0: Nou goed, betekent in ieder geval dat Els, Marten, Dirk en Richard ook niet de eer hebben van de ontbijttafel. Dan ga ik ondertussen even kijken naar welke dan wel niet waar is. En dus goed, 2 Amerikanen beschuldigen ziekenhuis van afzetting verkeerd lichaamsdeel. Is dus niet waar, want ze beschuldigen het ziekenhuis van een babywissel bij hun geboorte. Ja, dat is toch ook echt wat, hè? Die zijn dus verwisseld bij geboorte, per ongeluk. Het zijn 2 mannen, volgens mij.
2: Ja, ja.
0: En die hebben dus voor zijn verjaardag kreeg er 1.
2: Nee, voor kerst kreeg 1 een DNA-test.
0: En toen vervolgens...
2: Wat ik ook wel weer grappig vond, want kennelijk was er dus binnen de familie... Ja, dat moet haast wel. Je geeft toch iemand niet zomaar een DNA-test? Nee. Stel nou dat er in die familie al de hele tijd gezegd wordt... Nou, jij lijkt niet echt op ons, of zo. Haha, grappig, we geven je een DNA-test voor kerst.
0: Nou, hoe dan ook, Arnold, Joke, andere Els, Nataralda, Gerrit, Frederik, Gea, Marijke, Dien, Vera, Rodi en Karin. De eer van de ontbijttafel is voor jullie.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Aurora en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
2: Ik ben Robin en ik woon in het Rode Dorp.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: 6:58 in Herengewaard is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Politie is op zoek naar getuigen van een ernstige en opvallende mishandeling in Krommenie afgelopen vrijdagavond. Het slachtoffer kwam in het Rosariumpark een groep van ongeveer 30 mensen tegen en werd door 4 van hen ernstig toegetakeld. Opmerkelijk, de politie meldt dat de mensen allemaal in zwart waren gekleed en gezichtsbedekkende kleding droegen. Een van de verdachten had een opvallende snor en een zwarte baard. Politie hoopt nog op getuigen. Langs de Badweg in IJmuiden woedde gisteravond een duinbrand. Vanwege de droogte en de kwetsbaarheid van het duingebied schaalde de brandweer meteen op naar een grote brand. Maar het vuur was gelukkig door kordaat handelen snel onder controle. Veel brandweereenheden werden ingezet om te voorkomen dat het vuur zich zou verspreiden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend en niemand raakte gewond. In Naarden worden belangrijke reddingshonden getraind. Deze honden van het Global Search and Rescue Dog Team kunnen levende of al overleden slachtoffers in puin traceren. Dat gebeurt bijvoorbeeld na aardbevingen. Saad Atea is trainingscoördinator en heeft veel ervaring met reddingshonden. Bijvoorbeeld na een aardbeving in Turkije. Hij vertelt.
6: In Turkije was het heel heftig. Heftige ervaring ook. Wij hebben geholpen met de honden. Dus mijn ervaring daar in Turkije hebben we 4 dagen gewerkt. Na de aardbeving. Daar hebben we iets geregistreerd. Iets van 10 mensen kunnen vinden, levend.
5: Ja, hebben ze dus levens kunnen redden. Nou, dat team bestaat uit vrijwilligers en is nog op zoek naar donaties en trainingslocaties. Nu trainen ze dus tijdelijk in Naarden in een leegstaand verpleeghuis. Maar daar moeten ze op een gegeven moment ook weer weg. Het bijna complete zuidstrand van Zandvoort staat te koop. Tenminste, dat meldt de Telegraaf. Voor 3,5 miljoen euro ben je dan de nieuwe eigenaar van 4 paviljoens. Ze liggen op het meest afgelegen stuk strand van Zandvoort, ook wel bekend als het Naaktstrand. Zijn het eigendom van bevriende ondernemers? Waarom ze weg willen gaan, dat is niet bekend. Ja, de 4 paviljoens zijn seizoengebonden. Vanaf februari kan er worden opgebouwd en per 1 november moet dan alles weer weg zijn. Laatste berichtje, ook Weesp heeft nu een Pride botenparade. Een kleintje weliswaar, maar wel een mooie. 2 boten en 3 roeiboten. Nou, dit weekend was de eerste keer dat de stichting Rainbow Weesp dat organiseerde. En deze bezoeker vindt het wel echt een verrijking.
7: In de jaren 90 was ik voor mijn gevoel, voelde ik me een beetje als de only gay in the village in Weesp. Dus ja, dat is natuurlijk wel superleuk dat je nu 30 jaar later tijden veranderd zijn. En dat er veel meer acceptatie en openheid is. En dan is dit echt weer een volgende stap. Dus dit is een heel ander Weesp dan dat ik me herinner uit mijn jeugd.
5: Nou, klinkt vrolijk, toch?
8: Ja, ik vind het fantastisch. 2 boten en een roeiboot?
5: Wat zei ik?
8: Ja, nee, dat zei
5: ik. Ja, 2 boten en 3 roeiboten.
8: 3 roeiboten, ja. Maar dat is toch heerlijk. Je moet klein beginnen.
5: Zo is dat.
8: Diversiteit moet je vieren.
5: Is zo. Als je de complete reportage nog wil zien, dan kan je ook even kijken in de app trouwens. Of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel, Bar. En heb je ook nog het weer?
5: Moet ik ook nog het weer doen? Serieus. Oké, heb ik dat? Nee, dat heb ik eigenlijk niet.
8: Nou, als je naar buiten kijkt, ik zie dat het licht begint te worden. En je zei net al dat het 14 graden ergens is. En we straks vragen het gewoon even echt aan Jan Visser, toch?
5: Ja, lijkt me een goed plan. Ik heb mijn nieuwe takenpakket nog niet helemaal onder controle.
8: Nee, dat geeft ook helemaal niks, Bar. We gaan lekker luisteren naar Michael Bolton. Wat vind je daarvan?
5: Goeie.

0: One of These Nights, terwijl je langzaam aan het wakker worden bent op deze maandagochtend. De Eagles hoorde je bij NH.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op die vroege maandagochtend. Je kunt je net als onze eigen Frank even omdraaien. Lekker soezen onder de dekens, gewoon doen. Radio aan, heerlijk. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Hè? De bakker, de krantenbezorger, de akkerbouwer, de vrachtwagenchauffeur, de timmerman. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En ik ga je meenemen vandaag naar Lutjebroek. Naar Anita. Goedemorgen, Anita.
2: Goedemorgen.
0: Ja, op de schapenboerderij, hè, daar.
2: Ja, zeker.
0: Hoe sta je erbij? Nog voetbal gekeken, kleine oogjes? Of was het toch lekker op tijd erin?
2: Nou, ik heb de verlenging niet meer gekeken, maar ik kon het wel meekrijgen of het goed ging of niet.
0: Ja, wat hoorde je dan? Hoorde je de schapen meegaan?
2: Ik hoorde mijn man Mark juichen.
0: Duidelijk voor Spanje. En de schapen, die werden er wakker van?
2: Ja? Nou, nee, die reageren niet zo snel op geluid.
0: Oh nee.
2: Ja, heel even. Met onweer en met oud en nieuw en zo, dan reageren ze even. En dan denken ze, gebeurt niks.
0: Nee, dan tukken ze gewoon weer lekker door.
2: Gaan ze door met waar ze mee bezig waren.
0: Namelijk een beetje herkauwen en slapen.
2: Ja.
0: Je hebt een druk weekend gehad, begreep ik. Wat heb je gedaan?
2: Nou ja, ik heb redelijk wat ijs gemaakt, ja.
0: Oh,
2: niet zo heel druk met verkoop, maar dat kwam goed uit, want dan kon ik mooi meer maken.
0: Oh, want je maakt van de schapenmelk, maak jij ijs?
2: Onder andere, ja.
0: Onder andere? Maar
2: vooral.
0: Je hebt nu... Oké, okay, vooral. En aan welke smaken moet ik denken, Anita?
2: Ik heb een fritrine met 24 smaken en ik maak er nog meer.
0: Jemig.
2: Dus, ja.
0: Wat zijn de smaken dan die goed passen bij schapenmelk? Want het heeft natuurlijk wel een eigen smaak, hè?
2: Nee, dus. Schapenmelk is niet geit of erger, maar is koe maar voller.
0: Oh, het is koe maar voller.
2: Voller.
0: Oh,
2: ja,
0: wat
2: qua smaak, ja.
0: Oké.
2: Okay. Dus ja, eigenlijk alles.
0: Oké, okay, dus en wat is je meest goed lopende smaak?
2: Ja, de gewone, best lopende zat, de gewone, de vanille en de aardbei. En dan als derde de konkeltoids.
0: Sorry, wat nog één keer?
2: Konkeltoids.
0: Koffieta.
2: Koffietijd.
0: Okay,
2: op zijn West-Fries.
0: Oh.
2: Ik heb wel een zachte G, maar die konkeltoid die gaat er nooit meer uit.
0: Koffietijd, konkeltoid. Ja. Oh, wat goed zeg, een koffiesmaak, wat heerlijk.
2: Ja, koffiekaramel.
0: En heb je dan ook een speciale... Oh ja, inderdaad, echt heerlijk. Is dat een, heb je ook een smaak speciaal voor kinderen? Iets met heel veel glitters en glamour?
2: Nee.
0: Ze leren maar gewoon normaal ijs eten.
2: We hebben nog een heleboel smaken, maar soms zit er iets in met kleurstof. Als ik pandanijs maak.
0: Oeh ja, dat is lekker.
2: Ja, ja, dan ga ik eventjes over mijn dingen heen. Van oké, dan mag het kleurstof zijn. Ja. Maar geen blauwe.
0: Liefst zo natuurlijk mogelijk, begrijp ik.
2: Ja, zo natuurlijk mogelijk.
0: Op de schapenboerderij ben je natuurlijk ook heel druk met scholen en zo, hè? Ben je daar, nu is het vakantie, een beetje van aan het bijkomen?
2: Ja. Oh man, ja. Ik had geen tijd om ijs te maken met al die scholen. Nou, ik ging naar scholen met de ijsbus. Want met de schapen zelf hebben we niet zo heel veel scholen meer.
0: Oké.
2: Hebben we wel gedaan. Maar ook dit jaar moest ik alleen de lammertijd doen. Omdat Mark zijn schouder in de poeier had.
0: Ach, jemig.
2: En als je dan ook nog scholen daarbij hebt, dan is dat gaat gewoon bijna niet.
0: Het is wel echt heel druk. Is inmiddels dan met zijn schouder wel wat beter?
2: Ja hoor, okay. Hij is net weer klaar met melken nu. Dus hij mag weer alles. Kan weer bijna alles.
0: Oh, dat is fijn. Ik vergeet eigenlijk ook het belangrijkste natuurlijk. We hebben het heel erg over het ijs. Maar hoe is het met de schaapjes?
2: Ja, prima. Die vinden het helemaal goed dat het zo warm geweest is en zo. Ja. Dus die hebben geen last ergens van. Die hebben meer last als het gaat regenen.
0: Oké, want dan zuigt de wol zuigt zich vol. Dan worden ze topzwaar.
2: Ja, dat vinden ze niet leuk.
0: Nee, maar je hebt
2: dan gaan ze niet eten. Dan gaan ze de hele dag alleen maar een beetje van het is slecht weer.
0: Oh.
2: En dan geven ze geen melk.
0: Het heeft dus echt grote invloed op ze slecht weer.
2: Ja.
0: Oh, nooit geweten. Jemig.
2: Ja, onze schapen, dat zien we ook in de... Als wij de rammer bijdeden al in rond deze tijd.
0: Ja.
2: Nou, met goed weer dan, dan was hij leuk bezig. Okay. En met slecht weer dan gebeurt het er heel weinig.
0: Hij is wel echt gevoelig voor het weer. Dan kun je er nog een fijne schaap voor zetten. Maar dan denkt die ram, zoek het maar uit.
2: Dan hebben de schapen ook geen zin. Dan worden die ook niet rond, zeg. Ja.
0: Het is, het is leven met natuur, hè, Anita? Dat is toch wel zo. Ja, ik vroeg me even af. Zijn jullie ook de leverancier van de wol voor de sjaals van de ontbijttafel?
2: Nee, ik weet niet waar jullie die van hebben, maar onze wol gaat naar schaapjeswol in Driebergen.
0: Oké, wat is dat?
2: Doen dat al. Nou, ik denk al bijna 10 jaar dat zij onze wol verwerken tot... Okay. Breiwol.
0: Oké, okay. Nou goed dan. Ja. Ik dacht, ik check het heel even. Maar wat goed dat jij al een bestemming hebt voor de wol.
2: Ja, al heel lang. Al voordat het wol zo dramatisch goedkoop werd.
0: Ja, och, dat is ook nog een ding, inderdaad. Nou, Anita, ik laat je lekker verder met het ijs en met de schaapjes. Gefeliciteerd. Jij bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè. Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vogel van de dag.

Jessica Folker, How Will I Know. En zo zingen we samen mee in de vroege ochtend op deze maandag hier aan de ontbijttafel. Het is 5 minuten voor 7 en dit is Mr. Big en Wild World.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
6: Mijn naam is Erwin Klee uit Geest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
7: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 7:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Vier mannen die in zwart gekleed waren en onderdeel uitmaakten van een grote groep hebben in Krommenie iemand mishandeld vrijdagavond. Politie is op zoek naar getuigen. In Naarden worden belangrijke reddingshonden getraind. De honden van het Global Search and Rescue Dog Team kunnen levende of overleden slachtoffers in puin traceren, bijvoorbeeld na aardbevingen. En langs de Badweg in IJmuiden woedde gisteravond een duinbrand. Vanwege de droogte en de kwetsbaarheid van het duingebied schaalde de brandweer meteen op naar een grote brand. Het was snel geblust. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
12: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
11: En dus was het feest in Madrid.
13: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
11: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer.
15: kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
23: De ontbijttafel.
24: Met

0: ook toch van zijn stem. Dat was een gitaarspel. John Mayer en Maren Morris liet ik me net influisteren door Suus. Dat is echt gek dat ik dan weer wat leer. Last Train Home hierbij. NH. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is dus de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege dinsdag, maandagmorgen. Ik ben al een dag verder, sorry. Ik zit in de jetlag. Het is 20 juli. Ja, Pieter, Anne en Frank op vakantie. En wij zijn er voor jou om die ontbijttafel goed gevuld te houden. En wij zijn Suus voor redactie en productie. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En Barbara is erbij voor het nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zit al in mijn jetlag. Ik was al een dag verder, maar ik moet nog even afschalen.
1: Bijna weekend.
0: Het is maandagochtend. Jongens, we hadden net over het WK. Viva España. Toch heel mooi.
1: Olé.
0: Maar WK was dus heel bijzonder met een halftime show. Daar hadden we het nog niet over gehad.
1: Heel Amerikaans.
0: Bizar.
1: Halftime show.
0: Dus halverwege wordt gewoon alles stilgelegd tijdens... Dat sowieso.
1: Dat is altijd, ja.
0: Nee, dat is ook wel zo, ja. Suus, ik weet. Maar dit keer
1: het duurde
0: dus
1: heel lang.
0: Muziek. Ja, langer dan normaal. Is dat goed voor spelers? Er werd nog over gepraat.
1: Waarschijnlijk niet.
0: Een half uur lang niks hoefde te doen.
1: Nee, waarschijnlijk niet.
0: En dan heb
1: je helemaal af en zo gedoe.
2: Ik denk niet dat dat goed is, nee.
0: Ik denk
2: moet je gewoon
0: niet.
2: Een soort extra warming-up doen.
1: En het is natuurlijk raar, want er staat in de regels dat het maximaal een kwartier moet. En dan, gaat de FIFA daar zelf van afwijken. Dat is eigenlijk gek. Maar het kon niet anders, want dat hele... podium. Ja, het was niet het podium, maar het hele spektakel, dat had dus kennelijk 7 minuten nodig om op te bouwen.
0: Zie.
1: Daarin zagen wij dus reclame en analyse.
0: Oké.
1: Dan begint het.
0: Ja,
1: en dan heb je ook weer 7 minuten nodig om het af te bouwen.
0: Ja, 7.
1: Dus dan kreeg je weer studio en reclame.
0: Dus ja. 7 minuten keer 2 is 14 en dan 11.11.
1: Zoiets.
0: Was het. Half uur. Wie hebben we gezien? Madonna.
1: Madonna.
0: Hoe was het met Madonna?
1: En Madonna had natuurlijk 2 beroemde voetballers in haar buggy.
0: Oh, vertel.
1: Ronaldo en Ronaldinho.
0: Oh, ze schaarden zich aan wereldsterren.
1: Ja.
0: Op het voetbalgebied.
1: Die ook. Nog voor 2 Brazilianen, dacht ik wel. Ze zitten niet zo soepel in de heupjes.
0: Oh, nee,
1: stonden een beetje zo stijfjes naast haar. Ja, dat was wel een beetje gek.
0: Maar er was een heel spektakel. Maar ik zag een korte terugblik met een DJ. En dan schaatsende mensen. Klopt dat?
1: Wat?
0: Ja, dat was
1: schaatsende mensen?
0: Ja, rollerskatende mensen. Dat was dus bij de
1: NOS. Ja.
0: Oh, dat klopte wel. Ja. Oh, gelukkig.
1: Oh, sorry.
0: En dan hebben we dus Shakira van Die Die.
1: Met fantastische dansers.
0: Oh ja, en Burna Boy was erbij.
1: Ja. Die trouwens heel lang bleek te zijn. Of Shakira is heel klein.
0: Ja, maar dat is dus heel grappig. Want Messi is dus ook, zeggen ze, heel klein. 1,70 meter. Ik ben 1,77. Dat scheelt maar 7 centimeter.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Is ook zo.
1: We hebben het meer gezien. BTS.
0: Ja, dat moet je even uitleggen.
1: Een Zuid-Koreaanse band. Waarvan ik dacht eigenlijk dat zij in militaire dienst waren. Maar kennelijk treden ze weer op.
0: Dat waren heel veel geld. Oh nee, ze kregen geen geld. Dat is het hele ding. Deze hele halftime show. Dan denk je, die gasten verdienen heel veel geld. Is niet waar.
1: Komen dit toch niet gratis doen?
0: Serieus waar. Madonna heeft het gratis gedaan, want ze heeft een nieuw album Confessions 2.
1: BTS heeft denk ik dus de comeback na de militaire dienst. Dus die moeten weer even in de aandacht.
0: Justin Bieber.
1: Lijkt me niet nodig voor hun, maar goed. Dus even voor iedereen die denkt BTS.
0: Ja,
1: denk ik dat een soort Spice Girls,
0: ja.
1: Maar dan vetter.
0: Maar jij houdt daarvan, hè?
1: Ik
0: is niet erg.
1: Ik wist dat eigenlijk niet, maar gisteren was ik ineens overtuigd.
0: En dan Justin Bieber met... Ted Lasso.
1: En Justin Bieber ook nog even voor de nerds.
0: Ja, graag.
1: Als je dat terug gaat kijken, ook voor jou. Want jij bent ook een nerd.
0: Is ook.
1: Moet je even letten op de camerapositie.
0: Ja.
1: Want je ziet de hele tijd Justin Bieber met zijn gitaar net een beetje zo half van onder. En het stadion zo, zeg maar, alle mensen zo boven hem, zo achter hem. En je ziet geen enkel moment de grond.
0: Waarom is dat?
1: En dat is dus omdat daarna kwam het hele Coldplay-spektakel met een soort... Ja, allemaal doeken en dansers en dingen. Die moesten toen klaargezet worden.
0: Oh,
1: dus Justin Bieber lijkt heel gefocust met zijn gitaar. En heel mooi.
0: Maar ze waren ondertussen
1: gebeurde er van alles rond hem.
0: Oh, dat is fantastisch. En dat hele ding was dus van...
1: Coldplay en een soort kinderen voor kinderachtige band.
0: Met de Muppets.
1: En de Muppets waren ook nog.
0: Ik ga het echt helemaal terugkijken.
1: Ja,
0: maar
1: Miss Piggy.
0: Ja, Miss Piggy.
1: Ja, en Kermit. En Tom Cruise was er.
0: Oh, mijn god, Tom Cruise heb ik wel gezien.
1: Dat was niet de opening.
0: Dat was echt ongelooflijk. Nou goed, het is het WK leeft nog steeds. Oh, het is zo heerlijk. Nou, een stukje Madonna, maar dan origineel. Long.

0: Don McLean, American Pie.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het is voor veel ouders een hele opgave, hè, om kinderen van het beeldscherm af te krijgen. Nou ja, ook om mezelf van een beeldscherm af te krijgen, dat geheel terzijde. En dat helemaal in de zomervakantie met wekenlange vrije dagen te vullen. Terwijl lezen, en dat is ook echt zo, een fijn alternatief is. Hoe alleen krijg je kinderen zover dat ze een boek pakken? Hele simpele vraag, maar zo moeilijk. Ik vraag het aan de lees- en mediaconsulent bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Tim de Goede. Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Tim, je hebt een nobele taak. Hè? Jij geeft advies op scholen over leesplezier. Hoe doe je dat?
3: Exact.
0: Hoe doe je dat?
3: Ik heb 8 scholen onder mij. En die zitten in Amsterdam Nieuw-West. Mm-hmm. Amsterdam West. En ik help eigenlijk de scholen met het uitzoeken van de juiste boeken. En dat doe ik eigenlijk via de leerkrachten en de leraren. Bouwen mooie schoolbibliotheken. En vanuit daar gaan we de boeken de school inbrengen. Dat hoe we dat doen. Met mooie klassiekers die we nog wel kennen van vroeger. Van Roald Dahl bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Maar ook met nieuwe boeken zoals Lampje bijvoorbeeld.
0: Oh, van Annette Schaap. Ja, dat is een prachtig boek.
3: Ja, dat is mooi, hè? Heb je hem gelezen?
0: Ja, zeker. Ja, nee, ik ben een groot fan van lezen. En als kind las ik ook heel veel. Ik werd door mijn moeder echt op 6-jarige leeftijd naar de bibliotheek meegenomen. En ga maar zitten en ga maar lezen. Ik heb echt dat hele, die hele schoolbibliotheek daar leeg gelezen. Maar mijn vraag dan aan jou is, ja, hoe hou je het dan spannend voor kinderen? Hoe zorg je ervoor dat die fantasie wordt geprikkeld? Wat is daar jouw truc voor, los van het feit dat je natuurlijk het met die docenten doet? Maar je hebt daar vast wel iets voor waarvan je zegt, nou, Frans, is moet je luisteren.
3: Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, helaas. Er is geen één antwoord, want anders zou mijn beroep ook niet bestaan. Dus het is natuurlijk nooit makkelijk. En zeker natuurlijk in deze tijd, met alle afleidingen die natuurlijk in jouw tijd niet waren, zoals bijvoorbeeld de smartphones en de schermen.
0: True.
3: Het is ook wel moeilijker geworden. Je kan het op verschillende manieren doen. In dit geval gaat het over vakantie. Dus ik zou zeggen, je hebt die hele mooie rit naar je vakantie toe vaak, in de auto. Hoe mooi is het dan al om een luisterboek op te zetten? En, en zo'n verhaal al te laten leven. En misschien ook het boek mee te nemen. En dan kan je mooi op de camping door waar het luisterboek bijvoorbeeld gebleven is. Dat zijn hele leuke trucjes om mee te zetten al.
0: En die trucjes die zet je ook in

0: bij scholen. Dus je gaat echt met een stapel boeken onder je arm naar een school en je zegt, joh, moet je luisteren, dit is een boek, dit is het luisterboek. Want je moet dan ook de ouders erbij betrekken, lijkt mij.
1: Ja, klopt. Ouders zijn ook heel erg belangrijk. Ouders zijn wel met name belangrijk in het voorlezen, zeggen we altijd. Ah, ja. Dus die hebben echt een hele belangrijke taak in het voorlezen. Die moeten eigenlijk samen daarin met de school optrekken. Ja. Om dat ook als iets vanzelfsprekends van de dag te laten zijn. Dus ik zou ook zeggen, lees je thuis voor. Ga daar vooral ook op vakantie mee door. En stop daar niet mee.
0: Vind ik wel een mooie slogan. Lees je thuis voor, ga dan daar op vakantie mee door.
1: Dat heb je goed. Ook nog, hè?
0: Meenemen deze. Je kwam er zelf mee. En als een kind dan zegt, oh nee, maar ik heb echt een hekel aan lezen. Ik wil niet lezen. Wat dan?
1: Dat is natuurlijk een van de meest gestelde vragen. Okay. En dan, wat je dan zou kunnen doen, is dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van, laat het kind lezen, samen lezen met een broertje of een zusje. Wat ik wel heel leuk vind om te lezen.
0: Okay.
1: En wat ook wel enorm zou kunnen helpen, is als je bijvoorbeeld met het kind in gesprek gaat over wat hij nou echt leuk vindt. Hè? En vaak weet je dat ook wel van je eigen kind, maar hoe makkelijk is het als je kind voetbal hartstikke leuk vindt om dus te beginnen met voetbalboeken. Ja. En daar gewoon op aan te sluiten. Dus sluit aan op de interesse van het kind dat je hebt, zou ik zeggen.
0: Super slim. Ja, mijn moeder die las vroeger ook wel eens, als ze dan geen zin had om een heel boek erbij te pakken, gewoon een stripboek voor. Ja. Is dat ook een idee?
1: Ja hoor, ik kan ook zeker. Werd vroeger trouwens in onze tijd denk ik anders over gedacht. Tegenwoordig wordt strip juist als verrijking ook gezien. Ja. Bijvoorbeeld met uitbreiding van de woordenschat. Hè. Een kind kent een bepaald woord niet, maar ziet wel dat er iets uitgebeeld wordt op een plaatje. Dus dat kan juist heel erg helpen om de woordenschat te vergroten.
0: Ja. Nee, dat is
1: ook die Donald Ducks mee. Dat is helemaal prima.
0: Donald Ducks mee. En ik weet ook dat bijvoorbeeld Dick Maarten, hij heeft natuurlijk de avonden van Reven. Nou goed, misschien is dat iets te ver. Maar het is wel. Of verhaal van Anne Frank bijvoorbeeld zou kunnen.
1: Nou, je hebt ook hele mooie strips tegenwoordig van klassiekers van vroeger. Dus bijvoorbeeld de Griezelbus van Paul van Loon. Heeft een graphic novel versie Spijt van Carrie Slee. En zo zijn er nog wel wat boeken die tegenwoordig ook gewoon een stripvorm beschikbaar zijn. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: En je absolute tip aan een ouder die zit te luisteren en zegt, oké, dit boek, dit moet je gaan lezen. Wat zou een goede zijn?
1: Ja, ik hou er nooit zo van om dan één schrijver te noemen.
0: Okay.
1: maar wat ik wel kan doen is een serie noemen. Dat is de Tijgerlezen serie. En dan gaat het eigenlijk heel erg om spannende en om boeken met humor. En die zijn van verschillende goede schrijvers. Zoals bijvoorbeeld Edward van der Vendel en Anna Wolfs. Dus ik zou die echt aanraden.
0: Tijgerlezen.
1: En je kunt ook zelf kijken van hoe ver ben ik al. Dus dat staat ook los van de AVI.
0: Ja.
1: En dat stimuleert natuurlijk ook het leesplezier heel erg. Dus als ik dan eentje zou mogen tippen, dan tip ik ook meteen meerdere schrijvers. En dan lekker die serie lezen.
0: En dat is dus de serie Tijgerlezen. Tim de Goede, lezer, mediaconsulent van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Dank je wel, hè.
1: Graag gedaan.

optie aan de ontbijttafel met Bruno Mars, On My Soul. Och, als je deze akkoorden hoort, dan weet je, dat kan maar één man zijn die dit geschreven heeft. Prince, voor de Bengals. Het is 7:55, zometeen het nieuws. En krijg je van Jan Visser hoe het weer zal zijn vandaag op deze Manic Monday. De Bengals!

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ik ben Harry en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Tineke en ik woon in de zonnigste stad van Nederland, Den Helder.
10: Ik ben Vins en ik kom uit Assen-Delft.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7:30, in Abbenes is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling in Krommenie afgelopen vrijdagavond. Het slachtoffer kwam in het Rosariumpark een groep van ongeveer 30 mensen tegen en werd door 4 van hen mishandeld. Opmerkelijk, de politie meldt dat de mensen van de groep allemaal in zwart gekleed en gezichtsbedekkende kleding droegen. Een van de verdachten had een opvallende snor en een zwarte baard. Politie hoopt dat er getuigen zijn. In IJmuiden aan de Badweg woedde gisteravond een duinbrand. Vanwege de droogte en ook de kwetsbaarheid van het duingebied schaalde de brand weer meteen op naar een grote brand. Maar het vuur was door snel handelen snel onder controle. Veel brandweereenheden werden ingezet om te voorkomen dat het vuur zich zou verspreiden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Niemand raakte gewond. In Naarden worden belangrijke reddingshonden getraind. De honden van het Global Search and Rescue Dog Team kunnen levende of al overleden slachtoffers in puin traceren. En dat gebeurt bijvoorbeeld na aardbevingen. Saad Atia is trainingscoördinator en heeft veel ervaring met reddingshonden. Bijvoorbeeld na een aardbeving in Turkije.
14: In Turkije was het heel heftig. Heftige ervaring ook. Wij hebben geholpen met de honden. Dus mijn ervaring daar in Turkije hebben we 4 dagen gewerkt. Na de aardbeving. Daar hebben we iets geregistreerd. Iets van 10 mensen kunnen vinden, levend.
13: Ja, ze hebben dus mensen kunnen redden, gelukkig. Nou, dat team bestaat volledig uit vrijwilligers en is altijd op zoek naar donaties en vooral ook trainingslocaties. Ze kunnen nu tijdelijk oefenen in een leeg verpleeghuis in Naarden, maar daar moeten ze binnenkort weer weg. Bijna complete zuidstrand van Zandvoort staat te koop. Dat meldt de Telegraaf. Voor 3,5 miljoen euro ben je dan de nieuwe eigenaar van 4 paviljoens. Ze liggen op het meest afgelegen stuk strand van Zandvoort, ook wel bekend als het Naaktstrand. De 4 paviljoens zijn het gezamenlijk eigendom van bevriende ondernemers. Waarom ze willen verkopen, ja, dat is niet bekend. Die 4 paviljoens zijn wel seizoensgebonden. Dus je kan opbouwen in februari en moet weer weg in november. Laatste berichtje, de loslopende wallaby. Dat is een kleine kangoeroe waar gisteren in Middenmeer met man en macht naar werd gezocht. Ja, die is gevangen en weer veilig thuis. Nou, het dier zorgt voor allerlei commotie in Middenmeer. Werd 's ochtends gespot en de hele dag werd er gezocht en geprobeerd hem te vangen. En uiteindelijk lukte dat pas 's avonds laat. Werd gevonden bij de voetbalvelden. Een dierenarts probeerde het dier vervolgens op afstand te verdoven. Kangoeroe gaf zich niet zomaar op. Nou goed, uiteindelijk is hij weer ontsnapt en En uiteindelijk gepakt. Het is misschien een beetje raar.
12: Nee, maar
13: hij heeft niks verkeerds gedaan.
12: Nee, hij wilde gewoon freedom.
13: Vrijheid. Ja, dus.
12: Maar zie je zo'n heel klein, zo'n bollig wallebietje. Zo, ik wil vrij zijn. En ja. Dan vong is hij weg.
13: Iedereen erachteraan.
12: Oh, fantastisch. Maar was hij uit een dierentuin ontsnapt of zo?
13: Nee, volgens mij woonde hij eigenlijk gewoon bij iemand thuis.
12: Oh, wat gezellig.
13: Dat doen mensen ook wel eens. Ja.
12: Een wallaby op de koffie.
13: Ja, dat kan.
12: Heerlijk.
13: Sommige hartstikke mensen hebben ook een python of zo.
12: Ja, die verstoppen ze dan in hun BH. Heel gek.
13: Oh ja, dan wordt dan een balletje.
12: Ja. Klopt, nee, hè? Dat is echt. Ja, dat is,
13: ja, maar als die stress heeft, dan rolt hij zich op tot een balletje. Dus
12: een wallaby of een python?
13: Die koningspython die in die BH zat op Schiphol.
12: Oh ja, precies.
13: Ja, de wallaby weet ik niet of die ook een balletje kan worden.
12: Het is wel een heel klein, zacht, pluizig balletje. Gezellig.
13: Wordt vervolgd.
12: Dankjewel.
13: Nou, dit verhaal en andere verhalen vind je natuurlijk ook in de app en ook op nanieuws.nl.
12: Barbara, dankjewel. En voor het weer ga ik naar the one, the only Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Francis.
12: Fijn dat je er bent. Ja, het was wat koeler dit weekend. Ik moet je daar heel erg voor bedanken.
4: Ja, het is wat afgekoeld, hè, de laatste dagen.
12: Ja, fijn,
4: gisteren
12: hoor.
4: Met name was dat goed te merken. Hè?
12: Ja, dat was wel prettig. Opeens dacht ik ook, ik moet echt wat lange mouwen aan en zo en alles. Ik was helemaal gewend aan die zonnesteekbrand en zo, heet dat, zonnekracht. Ja. Maar goed, dat is allemaal dit weekend. Hoe gaat het maandag vandaag er dus uitzien?
4: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Er staat alleen duidelijk minder wind. Gisteren speelde de wind toch wel een rol. Die was af en toe vrij krachtig, toch wel, ook boven land. Nou, dat is vandaag niet aan de orde. Er staat een meest matige wind uit het noorden tot noordwesten. Verder hebben we vanmorgen te maken met wolkenvelden, maar zo af en toe breekt het ook open. He, dus dat de zon even enige tijd tevoorschijn komt. Een beetje een mix van bewolking en zon dus. En misschien lokaal een buitje, maar dat is net als de laatste dag gesteld dat weinig voor. Het enige verschil is met zaterdagavond toe waren er nog wel een aantal buien van wat iets meer kaliber. En dan heb ik niet over grote hoeveelheden neerslag, maar toch plaatselijk toen zo'n 3 tot 4 millimeter. Maar dat is niet aan de orde, nauwelijks meetbaar. En vanmiddag trouwens blijft het vrijwel overal droog. Zijn er perioden met zon en loopt de temperatuur op naar 20 tot 21 graden.
12: Okay.
4: En de wind hebben we al gehad, die is noord tot noordwest. Nou, morgen, want we zien het weerbeeld wordt bepaald door een noordwestelijke stroming aan de oostflank van een krachtig hoge drukgebied op de oceaan. Dat hoge drukgebied wordt morgen nog wat sterker, maar rond het hoge drukgebied trekken via IJsland eerst naar het oosten, later naar het zuidoosten met de noordwestelijke stroming verschillende fronten. En daar gaan we morgen wel wat van merken. Morgenochtend zal het waarschijnlijk wat meer bewolkt zijn. In de middag zien we een afwisseling van zon en wolken. Maar morgenavond komt een front van het noordwesten uit binnen. En dan neemt de bewolking toe. En later op de avond is er dan kans op wat motregen. Temperatuur morgen 19 tot 20 graden. Misschien in het zuiden van de provincie net 21. En een matige wind uit het noordwesten.
12: Oké, Jan, dat is hartstikke helder. Hoe het verder de rest van de week gaat, dat horen we strakjes.
4: Ja.
12: Dankjewel.
4: Tot zo.
12: Tot zo, inderdaad. En voor de verkeerssituatie op de Noord-Hollandse wegen ga ik even naar Suus. Hoe staat het erbij?
5: Het heeft allemaal weer te maken met de Wijkertunnel die afgesloten is. Ja, zeker. De A9 dus, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost heb je nu een kleine 10 minuten vertraging. De andere kant op ook, maar dan is hij ietsje korter. En ja, dan kom je dus, als je niet door de Wijkertunnel kunt, dan ga je door de Velsertunnel. En daar is nu ook druk. De A22, Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk een klein kwartier vertraging.
12: Oké, nou. Succes als je erin staat. Dadelijk maak je kans op kaartjes voor de Museumstoomtram Hoorn Medeblik. Bij Dingen met Dario na Hot Chocolate.

0: Salome, richting een mooie ochtend, want die is echt prachtig dankzij Uncle Cracker. Ja, dat is zijn stage name. Salome dus.
1: NH, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is 7:15, tijd voor een spel. Hoog tijd voor Dingen met Dario. Want elke ochtend horen we dus de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. En vandaag heeft hij er weer een. En als je het weet, mag je dus meteen bellen. 088-850-51-52. Om twee kaarten kans te maken. Dus kaarten voor de Museum Stoomtram Horen Medemblik. En het is echt te gek. Die wil je hebben, die wil je winnen. Dus begin maar met bellen zodra je hoort wat Dario te melden heeft. Het is heel cryptisch, dus dit is wat hij te zeggen heeft.
4: Een vrouw met allure en uitstraling.
0: Een vrouw met allure en uitstraling. 088-850-51-52. Wat bedoelt Dario hiermee of vooral wie?
4: Een vrouw met allure en uitstraling.
0: We gaan eens even kijken wie er gaat bellen. 088-850-51-52. Dus 088-850-51-52. En die staat dan onder je sneltoest. Goedemorgen, ontbijttafel met Francis. Met wie?
5: Goedemorgen,
0: mevrouw
5: Annelies.
0: Hallo Annelies, zeg het maar, wat denk jij dat het is?
5: Echt een vedette.
0: Een vedette?
4: Een vrouw met allure en uitstraling.
0: Vind ik wel heel mooi gevonden, maar helaas. Oh, Annelies.
5: Fijne dag,
0: probeer het zo dadelijk nog een keer. Doeg. Een vrouw met allure en uitstraling. Wie, wat is het? Ik ben heel benieuwd of jij het weet. 088-850-51-52. Ja, hallo. Met wie spreek ik?
6: Hallo, John.
0: Hi, John. Zeg het.
6: Ik denk aan de verkoopster.
0: Een verkoopster. Een dame met uitstraling en allure. Vind ik heel mooi gezegd, maar helaas.
6: Een marktkoopvrouw.
0: Nee. Je mag er maar eentje zeggen. Doei. De ontbijttafel met Francis. Met wie?
7: Peter.
0: Hoi, met Peter.
7: Een diva.
0: Even kijken, wat zei je nou?
7: Een diva.
4: Een vrouw met allure en uitstraling.
0: Eens even kijken wat Dario zegt of het waar is.
4: Een diva.
0: Hey! Wat goed! Nou ja, wat geweldig. Dat heb je toch maar even geregeld zo op deze vroege ochtend. Twee tickets voor de Museum Stoomtram Horen Medemblik.
7: Nou, fantastisch.
0: En met wie ga je?
7: Met mijn vrouw.
0: Oh, hoe lang ben je al samen?
7: 56 jaar.
0: Ach man, dat is toch fantastisch. 56 jaar. Wat is nou een tip voor een goed huwelijk?
7: Geen ruzie maken.
0: En elkaar regelmatig op uitjes nemen. Zoals bijvoorbeeld naar de Museum Stoomtram Horen Medemblik.
7: Goed zo.
0: Hartstikke goed. Geniet ervan. Blijf hangen. Dan krijgen we Suus voor je. Die
7: Dankjewel.
0: Gaat dan alle gegevens. Nou ja, goed, je weet hoe het werkt. Dag. Mooi hoor.

0: Peter heeft dus tickets gewonnen voor dingen met dingen bij Dario. Voor de Museum Stoomtram Horen Medeblik. En het allerleukste is dat hij zei, ja, wat is goed voor een huwelijk? Geen ruzie maken. Nou, dat kon je niet tegen Fleetwood Mac zeggen. Maar ja, leverde wel hele goede muziek op. You can go your own way.
1: In ha.
2: In ha.
0: Ja, dit is jouw maandag bij NH, dit is de ontbijttafel. Straks leg ik mijn oor te luisteren bij iemand die, wanneer anderen vakantie hebben, juist extra veel aan het werk is met zijn zomerbaan. Ja, het is dus helemaal nieuw. Ga ik straks voor het eerst uitproberen en ik ben heel benieuwd wie ik dan aan de lijn heb. Heb jij een zomerbaan? Werk jij extra hard terwijl iedereen op vakantie is? Kun je me altijd laten weten, hè? 088-850-51-52 voor dat nieuwe stukje in de ontbijttafel. Alleen de komende periode dus als Pieter, Frank en Anne op vakantie zijn, want dan ben ik de zomerbaan van dienst. Dus je weet het, 088-850-51-52 voor jouw zomerbaan. Voor Treintje Oosterhuis was het zeker geen zomerbaan. Met Total Touch was dit de doorbraak. Yes. Touch me there.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerke.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer. Ach. Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
3: Nou, dan denk ik aan een Duits.
0: Ja! Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Dit is een uittip.
8: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
10: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
11: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
12: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
13: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Marije uit Alkmaar.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 1:08. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling in Comini afgelopen vrijdagavond. In Naarden worden belangrijke reddingshonden getraind. Ze kunnen levende of overleden slachtoffers in puin traceren. En dat gebeurt bijvoorbeeld na aardbevingen. En tienduizenden fans van het populaire kaartspel Magic kwamen dit weekend samen in de Rai van Amsterdam. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorald Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
19: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
18: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
20: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
18: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse basis in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.
22: Elke maand weer.
21: En hoe meer data en snelheid,
22: hoe groter die korting.
21: Dat is One. Van Vodafone.
22: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
29: De ontbijttafel.
30: Met

0: 10 minuten over 8. Dat betekent dat het gewoon lekker swingen is hier bij NH. We zwaaiden net even, als je mee zit te kijken, via de televisie of via de app. Even naar Henny. Even gezellig. Henny, goedemorgen. En natuurlijk ook goedemorgen aan jou. Want het is, dit is de ontbijttafel. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou en voor jou en voor jou en ook voor jou altijd dus een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Het is 10 minuten over 8, ik zei het al, op deze maandagochtend. Het is 20 juli 2026. En onze chefkok Pieter en Anne en ook Frank verdienen echt even ieder op hun eigen locatie genieten. Dus van een welverdiende vakantie. Maar dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt houden. En ik moet heel erg lachen, want gelukkig zit hij aan mijn rechterzijde voor u links thuis. Suus voor redactie en productie. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En ik moet erom lachen omdat je me aankijkt en denkt, waar gaat Frans naartoe met zijn tekst? Maar ja, dat geeft niet en dat is heel erg goed.
1: Zeg er maar niks over.
0: Nee. Hier op links, voor u thuis rechts, zit Barbara voor het nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, WK, hè, we hebben het gehad. Het is klaar, het is nu afgelopen. Spanje is wereldkampioen. Biba, biba, Spanje. Dus
1: maar hebben jullie ook de troostfinale gekeken?
0: Oh!
1: Zaterdag.
0: Oh, toch, de WK. Ja, natuurlijk. Nee, je hebt gelijk, de troostfinale.
1: Gisteren was natuurlijk de grote finale. En zaterdag was de kleine finale. Ook wel de troostfinale. Ook wel de wedstrijd om de derde plek.
0: De derde, de bronzen plek werd er genoemd.
1: Een soort campingvoetbal. Waar heb ik nou naar zitten kijken?
0: Hallo. Frankrijk, Engeland.
1: Nee, dat wel. Maar hoe het ging uiteindelijk, alsof ze een soort...
0: Ja, ja.
1: Frankrijk stond op een gegeven moment 4-0 achter. En die Kylian Mbappé stond nog lachend op het veld. Dat interesseerde hem werkelijk helemaal geen bal.
0: Dat is de wedstrijd die ik dus wel heb gezien. En ik dacht dus de hele tijd, Mbappé denkt bij zichzelf, het is goeie. La maar.
1: Ja.
0: We gewoon de eerste 5 minuten al. Was het 2-0 of zo?
1: Zo snel ging het gewoon niet. Maar wel binnen 20 minuten of zo.
0: Heel snel. En toen uiteindelijk winnen met 6-4.
1: Ja, het leek wel hockey.
0: Engeland dan heeft gewonnen.
1: Heeft gewonnen.
0: Ja.
1: Want ze kwamen 4-0 voor. Toen werd het 4-2, ja. 4-3. Nou, toen werd het 5-3. Toen dacht ik echt...
0: Maar is dat dan, Suus, jij bent echt een sportkenner. Is dat dan omdat de druk van de ketel is dat ze denken, het kan me niet meer schelen, ik speel gewoon de bal uit de broek?
1: Dus wel van, misschien is dit is dus wat er gebeurt als het allemaal niet uitmaakt.
0: Ah, dan is de druk van de ketel, dan kun je gewoon lekker voetballen.
1: Ja,
0: in plaats van
1: hoewel, je hebt ook wel eens gehoord dat voetballers dan later zeggen, die dan vierde zijn geworden, van ach, hadden we maar wat meer ons best gedaan, want dan werd je in ieder geval nog derde.
0: Oké.
1: Maar als ik dan toch hier op deze stoel zit, zou ik wel graag een boodschap willen geven aan de FIFA.
0: Kom maar door.
1: Dat het echt zinvol zou zijn als die derde plek nog ergens om zou draaien.
0: Ja.
1: Dat je bijvoorbeeld als je bij de eerste drie hoort,
0: ja,
1: dat je dan je alvast plaatst voor het volgende WK. En de nummer 4 dan niet. Dus dan heeft het nog zin om die... Kijk, tuurlijk snap ik dat de nummer 4 dan ook wel denkt, tuurlijk, we plaatsen ons... Maar dan heb je in ieder geval... dan heb je nog een soort... Nu gaat het echt om niks.
0: Nee, je krijgt niet eens een medaille, niet eens.
1: Ja,
0: een
1: bronzen medaille.
0: Nou ja,
1: alsof het de Olympische Spelen zijn.
0: Ja, dat is ook helemaal niet zo. Ik vind het een goeie.
1: Zoiets. Ja. Hang er nog iets aan vast.
0: Want hoe gaat het normaal? Even heel kort.
1: Wat gaat normaal?
0: Nou ja,
1: niks. Ze spelen en dan boeit het niemand iets. En dan krijg je dus dit. Maar wat wel lachen was.
0: Het was een gekke wedstrijd, absoluut. Maar het is dus niet zo dat je dan je kwalificeert. Want het kwalificeren...
1: Nee, dat is dan later pas weer. Dan beginnen de kwalificaties.
0: Ellende. Ja. Ik vind dat een hele goeie. Dus meneer van de FIFA, hoe heet je ook alweer?
1: Gianni Infantino.
0: Luister naar onze eigen Suus. En zo is het. De Beatles zeggen ook, I should have known better.

0: Taylor Swift, Opa Light, gaat over haar liefde. Haar liefdesverhaal met Travis Kelce. Opa Light is een prachtige synthetische steen. Een beetje lichtblauw van kleur, zie ik. Nou goed, ben je weer op de hoogte?
1: De sportexpert van NH, Erik-Jan Brinkman.
0: Ja, goedemorgen. Het is tijd voor sportnieuws. We gaan naar Erik-Jan Brinkman om eens te kijken wat er dit weekend allemaal gebeurd is. Erik-Jan!
2: Ja, goedemorgen.
0: Man, ja. Kleine oogjes, of niet?
2: Jij was ook kort nachtje, inderdaad. Ja, volgens mij lag ik tegen 2 uur in bed, denk ik. Ja, dat was echt, het duurde enorm lang natuurlijk.
0: Ja.
2: Zeker met de halftime show, hè. Geen kwartiertje rust, maar een half uur.
0: Heb je genoten van de wedstrijd Spanje als nieuwe wereldkampioen?
2: Nou, de wedstrijd was natuurlijk niet heel erg boeiend. Spanje was veel en veel beter. Het was natuurlijk krankzinnig. En als je nou van die statistieken voorbij zag komen. 20 schoten voor Spanje. En bijna eigenlijk geen één van Argentinië. Het spel van Argentinië was heel treurig. Schandalig soms ook.
0: Ja.
2: Gênant. Dat soort woorden kwamen ook naar voren, hè, na afloop van de wedstrijd. Maar ja, wat mij het meest is bijgebleven bij die prijsuitreiking. De Amerikaanse president Donald Trump. Die maar niet van het podium af wilde. Je denkt al van tevoren, er gaat iets gebeuren. Ja, en inderdaad, dan blijft hij daar een beetje staan. Hè. Voor de selectie van Spanje wordt hij uiteindelijk een beetje van het podium afgetrokken door Infantino, de grote baas van de voetbalbond, FIFA, ja. Van FIFA, inderdaad. Maar ja, wel dik verdiend voor Spanje. Het was gewoon wonderbaarlijk dat het zo lang duurde voordat Spanje dat doelpunt maakte. Dus de terechte winnaar.
0: Ja, nou ja, ik zat ook te kijken. Ik heb het laatste stukje gezien en het begin van de wedstrijd. En toen dacht ik ook, het leek wel zeker aan het einde alsof Argentinië het wilde laten in die verlenging zorgen dat het alsnog strafschoppen werd.
2: Dus dat is natuurlijk hun enige redding om toch nog die titel te veroveren. En natuurlijk misschien op een ingeving van Messi, maar die werd bijna niet gevonden, want het was alleen maar verdedigen wat Argentinië deed. En als ze de bal hadden, 1 of 2 keer konden ze rondspelen, en daarna waren ze de bal weer kwijt.
0: Ja, het is ongelooflijk. WK zit er nu op, hè? Totaal 104 wedstrijden.
2: Poeh,
0: wat is jou als sportverslaggever nou het meeste bijgebleven van dit WK?
2: Ja, er is zoveel gebeurd. Ik wilde toch eigenlijk wel 3 dingetjes uithalen.
0: Okay.
2: Wat ik wel heel grappig vond, die hype rondom die Noorse spits, Haaland. Er was natuurlijk al een kende speler, de spits van Manchester City. Een supergoede voetballer ook. Maar met Noorwegen. Noorwegen wat er zo lang niet mee had gedaan. En wat ongelooflijk goed heeft gedaan. Maar het kwam vooral door Haaland. Als voetbalvolger kende ik Haaland wel. Maar alle vrouwen ongeveer die waren helemaal gek van Haaland. Een hele hype op social media. Ja. Dus dat was leuk om te zien. Ja, wat me ook bijgebleven is, dat is dan een minder positief, dramatisch spel van Oranje. Ja, je gaat er wat positief in. Je denkt, Oranje kan toch ver komen. Goede spelers, maar dat was helemaal niks. Dat was heel teleurstellend. Ja. En als laatste, en dan toch weer gisteravond, die tranen van Messi. Ja, hij speelde natuurlijk voor Argentinië, wat niet goed was. Maar Messi, ik vind het toch al wonderbaarlijk. 39 jaar, 20 jaar lang hebben we van hem genoten. By far de beste speler ooit. En ook nog op deze leeftijd en op dit niveau wat hij heeft laten zien. Dat was toch ook knap.
0: Dat was inderdaad heel knap. En Nederland heeft een prijs gewonnen.
2: Ja, nog de Fair Play Cup. Hebben ze toch nog mee. Er levert dan €50.000 op.
0: Oh,
2: en mogen ze voor mooie doelen bij binnen de voetbalbond gaan gebruiken. Dus dat is wel weer leuk.
0: Ja, we gaan van de Verenigde Staten naar België. Want jij was daar afgelopen weekend.
2: Ja, een weekendje België. Zultwaregem, dat is een voetbalclub, een vrij aardige voetbalclub in België. Dat speelt in de plaats Waregem. Dat ligt net onder Gent, dus daar was ik. Daar moest AZ een oefenwedstrijd spelen. Het was de open dag van Zultwaregem. Dus een fandag, dat ze op de foto kunnen met de spelers. En allemaal festiviteiten in en rondom het stadion. Maar bij die wedstrijd tegen AZ was het eigenlijk heel leeg in het stadion. Ja. Ik denk maar misschien 1500 man ongeveer wat was, waaronder 30 supporters van AZ. Want die hadden ook die hele rit gemaakt naar België. Voor AZ natuurlijk ook. 3 uur rijden ongeveer vanuit Alkmaar om een oefenwedstrijdje te spelen. En de trainer Leroy Echtold, die was bepaald niet tevreden met het vertoonde spel van zijn ploeg.
3: Ik had iets meer verwacht vandaag. Is eerlijk. En vooral hoe we zijn begonnen. Hoe we op het veld hebben gestaan vandaag. Ja, dat vond ik niet goed. Dat vond ik niet goed genoeg. Ten eerste als jij hier naartoe gaat. En dat alles georganiseerd is om hier een goede wedstrijd te spelen. Dan moet je met volle overgave moet je op het veld staan. En ik vond niet dat we dat vandaag hadden. En dat vind ik niet goed.
0: Ja, aldus Leroy Echtold, de coach van AZ. Maar waarom spelen ze nou in hemelsnaam daar een oefenwedstrijd?
2: Ja, ja, hij was er zelf ook helemaal niet blij mee dat ze daar even naartoe moesten vanwege die lange reistijd. Ja, en dan ze hebben daar nog overnacht. Hebben ze volgende ochtend nog, of een gedeelte van de selectie heeft daar nog getraind. De spelers die niet zoveel minuten hadden gemaakt. Maar zulke dingen worden van tevoren al bepaald. Hij zei, hij is pas een half jaar hoofdtrainer van AZ. We namen het afgelopen winterstop over van de ontslagen trainer Maat Martens. Maar dan zijn die oefenwedstrijden eigenlijk al bepaald. Maar als er hem had gelegen, had dat niet gehoeven. Maar ja, AZ speelt sowieso wel tegen veel Belgische tegenstanders. Dit was de derde aankomende woensdag. Dat gebeurt dan wel in Dirkshoorn. Spelen ze tegen Genk. En dat is dan wel de vierde Belgische tegenstander van deze oefenperiode.
0: Oké, okay, dan door naar Ajax en Volendam. Want die speelden eveneens zaterdag een oefenwedstrijd, begrijp ik.
2: Ja, Ajax gewonnen van het Griekse Olympiakos. Een Griekse topclub. 1-0 het doelpunt kwam van Edvardsen. Mm-hmm. Mooi voor Ajax, want die spelen donderdag alweer. De eerste officiële wedstrijd. De eerste officiële wedstrijd van de Nederlandse ploeg. Tegen het Servische Vojvodina. En dat gaat dan om de tweede voorronde van de Conference League. Dus prettig als je dan met een overwinning op zak die kant opgaat naar de Conference League. Mm-hmm. FC Volendam ook gespeeld. Oefenwedstrijd, dat gebeurde in het Gelderse Putten tegen RKC Waalwijk. En FC Volendam aankomend jaar in eerste divisie. Dat geldt ook voor RKC Waalwijk. Dat eindigde in 2-2. Volendam is vooral zaak dat ze een beetje een fatsoenlijke selectie gaan krijgen. Vooral ook een beetje in de breedte, want veel spelers weggegaan na die degradatie uit de Eredivisie. En wat naar voren kwam afgelopen weekend zat er al aan te komen, hoor. Maar de doelman, een hele goede doelman, een talentvolle doelman, Kane van Oevelen. Hij gaat waarschijnlijk voor een recordbedrag van 4 miljoen euro naar het Engelse Ipswich Town. En de trainer, Erwin van der Looy, die kijkt er niet zozeer naar dat resultaat. Die 2-2 tegen RKC, dat is niet het belangrijkste. Maar vooral is het belangrijk dat de spelers met elkaar vertrouwd raken.
4: Ik denk dat op basis van de kansen wij wel hadden moeten winnen. Zeker. Op basis van twee helften vond ik dat zij licht bovenliggend waren de eerste helft. En wij zeker bovenliggend waren de tweede helft. Dus ja, ik denk als het kwartje één kant op had moeten vallen, was het misschien onze kant geweest. Maar dat telt niet, dus 2-2. En natuurlijk is we spelen om te winnen en we willen ook graag winnen. Maar het spel en het verbeteren van het spel en daar gaat het uiteindelijk en ook arbeid leveren, gewoon fit worden. Daar gaat het uiteindelijk meer om dan wat de uitslag nu is.
0: Aldus Erwin van der Looy, de coach van FC Volendam en dat Ipswich Town. Dat is natuurlijk de club van Ed Sheeran. En als ik het goed heb, Erik-Jan, dan hebben we nog één club niet gehad, hè?
2: Telstar, uiteraard. Ja, de cultclub. Gewoon weer spelend aankomend seizoen op het hoogste niveau in de Eredivisie. Maar ja, als je aan Telstar denkt, en zeker de supporters weten dat, dan denk je ook aan 63 in 1963. Ja. 60 is Telstar opgericht. En ze speelden vrijdag een oefenwedstrijd tegen de Graafschap. 6-3 winst. Dat is alweer heel grappig.
0: Mooi.
2: En dan zaterdag was de open dag. Wat ik net ook vertelde over Zulte Waregem, had Telstar ook een open dag. Zo'n fandag. Foto's. Allemaal festiviteiten en dergelijke daar in Velsen-Zuid. Het was ook nog een bijzondere open dag. Want Telstar bestaat namelijk dit seizoen 63 jaar.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, ongelooflijk inderdaad. En de mensen die Telstar een beetje kennen weten natuurlijk dat dat een speciaal getal is, wat ik net vertelde. En wij spraken een fan op die open dag en die zei: er is geen mooier getal dan 63.
5: Ja, 63 is voor ons sowieso een magisch getal. Als je bonnetje op 1963 eindigt, dat is het mooiste wat je kan hebben. En
6: probeer dat ook wel eens.
5: Ja, nou ja, dat ik na de promotie ging tanken, dan wilde ik voor €63 tanken. Maar dat lukte niet. Hij is het op 63,63 eindig. En dat bonnetje heb ik ook bewaard.
0: Oh, fijn hoor.
2: Ja, dat is wel speciaal en grappig.
0: Goed, Erik-Jan, volgens mij zijn we er doorheen, hè?
2: Ja, we hebben alle clubs gehad. We hebben het WK gehad. We hebben Donald Trump gehad. Messi, noem maar op. Dus waar kunnen we nog meer over praten?
0: We gaan lekker muziek luisteren. Dankjewel, Erik-Jan.
2: Groetjes.
0: All right.
1: De sportexpert van NH. Erik-Jan Brinkman.

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Ik ben Wiebe uit Katwoude.
9: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Wilfred uit Waarland.
11: Ik ben Patricia uit Bergen.
12: Thuis in heel
13: Ruim 8:30. In Wijk aan Zee is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Alkmaar zijn op dit moment tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Monteurs zijn ter plaatse. Die storing begon om 6:15 vanochtend en moet tegen 9:00 zijn opgelost. Langs de Badweg in IJmuiden woedde gisteravond een duinbrand. En vanwege de droogte en de kwetsbaarheid van de duinen schaalde de brand weer meteen op naar een grote brand. Het vuur was door kordaat handelen snel onder controle. Veel brandweereenheden werden ingezet om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Niemand raakte gelukkig gewond. Dan is de politie op zoek naar getuigen van een ernstige en opvallende mishandeling in Krommenie afgelopen vrijdagavond. Het slachtoffer kwam in het Rosariumpark een groep van ongeveer 30 mensen tegen en werd door 4 van hen mishandeld. Opmerkelijk, de politie meldt dat de mensen van de groep in het zwart waren gekleed en gezichtsbedekkende kleding droegen. Een van de verdachten had een opvallende snor en een andere een zwarte baard. De politie is op zoek naar mogelijke getuigen of naar camerabeelden. Het bijna complete zuidstrand van Zandvoort staat te koop, dat meldt de Telegraaf. Voor 3,5 miljoen euro ben je de nieuwe eigenaar van de 4 paviljoens. Ze liggen op het meest afgelegen stuk van Zandvoort. Ook wel het naaktstrand. Ja, de 4 paviljoens zijn het gezamenlijke eigendom van 4 bevriende ondernemers. Waarom ze weggaan is niet bekend. Ja, de paviljoens zijn seizoensgebonden. Vanaf februari kan er dan worden opgebouwd en per 1 november moet dan alles weer weg zijn. Laatste berichtje, tienduizenden fans van het kaartspel Magic the Gathering kwamen dit weekend samen in de RAI van Amsterdam. Het ging om een internationaal kaartspelfestival. Mensen uit de hele wereld kwamen erop af. Waardevolle kaarten worden gekocht, er worden vooral kaarten geruild, wordt veel gekletst en deze Britse bezoeker is met zijn kinderen, was met zijn kinderen moet ik zeggen, en geniet enorm van de sfeer.
15: Everyone's welcome. I'm here with my kids and my wife. Everyone feels part of the whole atmosphere. My son's been having fun playing cards. My daughter's been having fun drawing. So it's all been brilliant.
14: Ja, het was allemaal dus in de RAI in Amsterdam.
13: Geweldig.
14: Mensen uit de hele wereld. Ja, allemaal kaarten aan het ruilen en aan het genieten.
13: Ja, en dan ook in klederdracht of zo. Een soort cosplay is dat. Dan, als die figuur rondlopen. Ja, maar dat weet ik omdat mijn nichtje is een cosplayer.
14: Ja.
13: En die houdt heel erg van anime en dat soort dingen. Dus die gaat daar dan helemaal in op. En echt geeft ook geld uit. En die heeft net de modevakschool gedaan. Dus die maakt ook haar eigen kostuums. Het is geweldig.
14: Ja, mooi is dat.
13: Ja,
14: ander soort wereld. Hè?
13: Totaal andere soort wereld. Ja, het is niet mijn wereld, maar ik vind het heel knap dat je daar dan helemaal in kunt gaan en dat je daar ook je kleding op aanpast. Nou goed.
14: Het lijkt me ook wel bevrijdend, toch? Maar gewoon even de saaie realiteit soms misschien.
13: Wat een goeie.
14: En dan ga je in die rol.
13: Ja, en dan weer terug naar de alledaagse werkelijkheid.
14: Zo is dat. Meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Barbara. Over alledaagse werkelijkheid gesproken, maar zeker geen rol. Onze eigen Jan Visser. Jan, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Francis.
13: Ja, dat is wat, hè, met het weer.
8: Ja, het is eigenlijk een heel rustig weertype. Er is weinig aan de hand. We hebben vandaag te maken met een noordwestelijke stroming waarmee wolkenvelden over ons gebied trekken. Maar een deel van die bewolking is aan oplossingen onderhevig. Er zijn nu al op veel plaatsen komt de zon er goed door. En vanmiddag hebben we toch geregeld zonneschijn. Het blijft droog ook dan. En vanavond zal dat niet anders zijn. Temperaturen blijven wat aan de lage kant. Zo'n 20 tot 21 graden. En er staat een matige wind uit het noorden tot noordwesten.
13: Oké. Okay.
8: Morgen hebben we in eerste instantie vrij veel bewolking. Later wisselen zon en wolken elkaar weer af. En in de avond neemt de bewolking dan weer op de nadering van fronten die rond een krachtig hoge drukgebied op de oceaan eromheen trekken richting de Noordzee, neemt de bewolking weer toe. En dan kan er later ook wat motregen vallen. Temperatuur morgen, weinig verandering, 19, 20, het Gooi 21 graden en een matige noordwestenwind. En woensdag, dan is de kans op een enkele bui wat groter. De dagen daarna is het overwegend droog, met af en toe zon. Er verandert weinig in de temperatuur, het blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Wel in het weekend geleidelijk wat hogere temperaturen. Maar vanaf zondag neemt dan ook de kans op een enkele bui toe. Of begint het, wordt de neerslagkans sowieso wat groter.
13: Okay.
8: Dus dat is eigenlijk het beeld voor de komende tijd.
13: Voor de komende tijd, maar het betekent dus niet dat het echt gaat slagregenen en dat er eindelijk weer een beetje verkoeling is. Verkoeling wel, maar niet zozeer dat het land weer minder droog is en de blantjes beter groeien.
8: Nee, nog niet. Het zit er wel. De neerslagkansen worden wel groter, hoor. Dus het is wel zo dat we vanaf zondag, maandag toch wel vaker te maken krijgen met buien.
13: Ja.
8: Het is een beetje afhankelijk waar je bevindt. Het noorden is daar ook wat gevoeliger voor dan het zuiden van het land.
13: Ja, want het is toch, laatst hoor, maar dat vind ik dan toch heel fijn dat zoals het dit weekend regent het een klein beetje. Denk, nou Jan, je hebt het goed gezegd en dan ben ik dan dankbaar dat het mooi weer is en een klein beetje regen, wat niet te koud is. Kortom, ik geniet altijd van je weer en ik kijk dan uit naar de rest. Dus we spreken elkaar later erover,
8: ja,
13: Jan.
8: Ja, gaan we doen hoor.
13: Dankjewel.
8: Hoi.
13: Hoi. Dan ga ik naar Suus voor de situatie op de weg. Hoe is het daar?
12: Nou, ik heb één file, maar het is wel echt een flinke.
13: Oh.
12: De A27 Utrecht richting Almere. En dan tussen Hilversum en de afrit Almere Haven. Daar staat een vrachtauto met een lekke band. En daarom is de rechte rijstrook dicht. En dat kost je 3 kwartier extra reistijd.
13: Nou, succes als je daarin staat. Ik heb in ieder geval hele fijne muziek voor je. Dus blijf vooral lekker luisteren naar de ontbijttafel. Nu, Talk Talk.

0: Douwe Bob en Mo bij NH en nog even blijven.
1: NH.
2: NH.
0: Ja, want overal pakken mensen hun koffers en gaan ze op vakantie. Maar niet iedereen hoor. Veel mensen werken juist deze weken keihard door. Ik weet er alles van. Het team van de ontbijttafel blaast even lekker uit en ik heb mijn hele ritme met plezier omgegooid om deze tafel elke ochtend goed gedekt te houden. En daarom dus deze zomer een nieuw item. Alleen deze drie weken nog. NH Zomerbaan. Ik ga op zoek naar mensen die nu juist aan het werk zijn, terwijl de rest van Nederland ligt te bakken. Van pretpark tot camping, van festivalbouwer tot fruitprukker. Ik wil weten hoe het is om juist nu aan het werk te zijn. En daar heb ik vandaag meteen een heel mooi voorbeeld van. Ik ga in gesprek met iemand die zo'n echte zomerbaan heeft. Want aan de telefoon Margriet Koeman uit Loosdrecht. Margriet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, heerlijk. Hi. Gezellig. Wat voor werk doe jij?
3: Ik heb een wing en subschool in Loosdrecht.
0: Een wing en subschool en jouw bedrijf heet Ik Sub?
3: Ja, klopt. Ja, Ik Sub en ik, ja.
0: Oké, dat is hartstikke hip, hè, suppen?
3: Ja, het is heel, eigenlijk sinds corona is het helemaal hard om te gaan suppen. Dus ja.
0: En voor iemand die niet suppt, kun je even uitleggen wat dat dan is, suppen?
3: Suppen is je staat op een plank en met een paddel en dan beweeg je zo voort. Dus,
0: je beweegt je voort met een paddel op een boord?
3: Ja.
0: Het is eigenlijk een soort surfen?
3: Surfen, maar dan met een paddel echt, ja.
0: Oké, wat leuk. Ja. En hoe ben je daar zo bijgekomen om dat ooit te gaan doen dan?
3: Ja, nou ja, ik was daar 12 jaar geleden. Toen was ik ooit hier al in Loosdrecht met degene die had de eerste subschool in Nederland. En die had hondensup, dus ik ging met mijn hond bij haar suppen. En toen dacht ik, oh, het is hier zo mooi, het is zo leuk. Dus ik bleef me hangen bij haar. En nou, 8 jaar geleden heb ik mijn broodjeszaak in Haarlem verkocht.
0: Oh, zo.
3: En, ja. En toen kon ik bij haar werken als instructeur. En 2 jaar later zei ze, wil je het niet kopen? Nou, daar heb ik geen minuut over aangedacht.
0: Wat heerlijk. Want kun je ons meenemen naar een gemiddelde dag? Hoe laat begin je? Wat is het eerst wat je doet?
3: Als het heel mooi weer is, begin ik eigenlijk met zonsondergang. Hebben we een hele mooie sunrise sub. Okay. Beginnen we eigenlijk, dat vind ik zelf het allermooiste. Want dan is nog helemaal niemand wat water. En dan genieten we dan zo de zonsopgang.
0: Oké.
3: Okay. En nou, dan gaan we dus dat. En nou ja, meestal begin om 10 uur heb ik lessen, beginnerscursussen of gewone lessen. En de hele dag heb ik verhuur. En s'avonds heb ik ook weer cursussen of trainingen. Dus,
0: dat klinkt echt hartstikke gezellig. Dat is ook goed voor je, hè? Want het is echt goed voor je hele lijf en op het water zijn.
3: Nee, wat klopt heerlijk. Helemaal. Ja, het is echt.
0: En hoe is dat dan voor jou om in de zomer te werken? Is dat ook het seizoen dat je echt heel veel werkt?
3: Ja, ik werk alleen maar in de zomer. En maar ik noem het geen werk, hè?
0: Nee.
3: Dus ik ben de hele dag op het water. Ik heb alleen maar gelukkige mensen om me heen. Dus dit noem je gewerken.
0: Dit is voor jou dus geen werken. Want terwijl jij aan het werk bent, liggen anderen op het strand of zitten ze op een terras. Hoe voel je dat? Mis je dat? Maar als ik jou zo hoor, ben je een en al vrolijkheid. Je mist helemaal niks dus.
3: Nee, ik heb nu mensen hier bij mij. Dus dat is helemaal leuk.
0: Ja.
3: Dus kijk, het duurt natuurlijk wel. Mijn sociale leven loopt een beetje. Dat is wel minder. Want ik kan niet s'avonds nog even uit eten. En weet ik, weet je. Dus dat wordt wel een beetje minder. Maar dat haal ik wel weer in.
0: Je haalt het wel weer in. Want je werkt dus alleen in de zomer. Wat doe je dan in de winter?
3: Nou, 31 oktober pak ik mijn campertje. En dan rijd ik naar Tarifa.
0: Oh.
3: En dan zit ik daar de hele winter. Met mijn hondje en al mijn watersportspullen die ik heb.
0: Oh.
3: En dan ga ik zelf peilen op het water.
0: Maar even voor de zee, even om even te dubbelchecken. Bij Tarifa staat echt flinke golf, hè? De wind is daar hard.
3: Ja, maar ik ben ook kiter en winger, dus dat komt heel goed uit.
0: Oh, je bent echt een allround watersporter, joh. Wat geweldig.
3: Ja.
0: Het leukste en het gekste wat je deze zomer hebt meegemaakt.
3: Och, jeetje. Oh, jee. Oh, deze had ik even. Oh, ik ben van mijn aan moeten denken. Het leukste. Ja, weet je wat ik echt heel leuk vind? Is dat mensen altijd op date komen. Dus heel veel mensen gebruiken het als date. En dat vind ik. En dan merk je gewoon aan ze. Dan zijn ze een beetje zenuwachtig. Maken ze ook een beetje dezelfde grapjes. En dan zeg ik ook altijd. Oh, zijn jullie op date? En dan zijn ze op date. Dat vind ik zo grappig.
0: En dan zie je de liefde op zo'n plank opbloeien? Of gaat
3: precies,
0: het mis?
3: Ja, of niet. Ja, soms ook niet. Ik heb ook gewoon mannen, misschien is dat ook wat gekste, die gewoon vaker met een vrouw komen, dus die het gewoon elke keer als een date gebruiken.
0: Oh, nee.
3: Ja. Dus,
0: jij kan een boek erover schrijven, wat er allemaal gebeurt op zo'n plank.
3: En dan vertelt hij ook laat. Ik moet natuurlijk zwijgen, want ik moet net doen of hij voor het eerst is.
0: Ja.
3: Maar dan... Ja, dan zeg ik ook van,
1: ben je er weer?
3: Ja, dat niet. Maar dan vraag ik wel altijd achteraf hoe het was. En dan hoor je ook wel eens van, nou, dit was er niet, of dat was het wel, weet je.
0: Dit zijn natuurlijk de vrolijke kanten. Zijn er ook iets van minder glamoureuze kanten waar niemand meteen aan denkt als ze aan jouw baan denken?
3: Nou, glamoureus, ja, het is gewoon hard werken. Het is gewoon fysiek ook heel zwaar. Je moet ook echt al die subs tillen. En je maakt gewoon hele lange uren. Deze maanden maak je echt hele lange uren. Dus kijk, nu klink ik vrolijk, want nu ben ik een beetje opge. Maar vorige week met dat hele warme weer, nou, dan moest je geen boel baas tegen me zeggen. Of dan, Jank is niet, maar ik was echt heel moe, weet je.
0: Ja, het is dus echt wel aanpoten, zo'n zomerbaan. Ja. Maar goed, dan ga je straks dus lekker op vakantie naar Tarifa in Spanje.
3: Ja.
0: Dus en dan begint gewoon in april of zo alles weer van voren.
3: Ja, in april ben ik weer terug. Ja, en dan ga ik weer verder.
0: Dus, echt. Ik vind het echt een feestje om bij jou, naar jou te luisteren. En zeker, Ronke, om misschien een keer bij je te komen suppen.
3: Ja,
0: Margriet Koeman van X-Subschool van Wingschool en Wingschool in Loosdrecht. Ik wens je heel veel succes met je zomerbaan, hè?
3: Oké, dankjewel. Jij ook, hè?
0: Dankjewel.
3: Oké, doei.
0: Nou ja, zijn zijn juli en augustus ook de drukste maanden tijdens jouw functie? Werk jij zodat anderen vakantie kunnen vieren? Of moet jouw werk gewoon altijd gedaan worden? Heb jij net als ik een zomerbaan? En dat is Margriet, laat het me even weten. 088-850-5152. De NH Zomerbaan. Dit is Earth, Wind & Fire.

De mannen van Earth, Wind & Fire en Fantasy hierbij. En het is jouw magische maandagochtend hier aan de ontbijttafel. En natuurlijk maak je straks ook bij mij kans op die felbegeerde kaasschaaf. Wat je ervoor moet doen, dat hoor je natuurlijk strakjes. Maar eerst Joe Buck, The Way You Take Time. Ja, bedankt.

0: Dit is een uittip.
1: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
8: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Ans van de Ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
10: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1:09. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Barbara Mulder. Barbara, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In Alkmaar zijn tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Monteurs zijn ter plaatse om het op te lossen. Dan is de politie op zoek naar getuigen van een ernstige en opvallende mishandeling in Krommenie afgelopen vrijdagavond. En in Naarden worden belangrijke reddingshonden getraind. De honden kunnen levende of overleden slachtoffers in puin achterhalen. En dat gebeurt bijvoorbeeld na aardbevingen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
17: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
16: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
18: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
16: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè?
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
26: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
27: De ontbijttafel.

0: Paul Weller and the Jam. A Town Called Malice. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Ja, dat betekent dus dat er voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het al 9:09 op deze magistraal mooie maandagochtend. Het is 20 juli 2026. Pieter, Anne en Frank puffen lekker uit met een welverdiende vakantie. Maar die ontbijttafel wordt goed bezet, namelijk door niemand minder dan Suus voor redactie en productie. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En voor nieuws zit daar Bar, ze doet de billen.
2: Hey
0: Bar.
2: Goedemorgen.
0: Vandaag één dag, ben je een beetje aan het bekomen van die jetlag, Bar?
2: Jawel, tuurlijk. Het is even, met het opstaan moet je even slikken.
0: En dan
2: mijn
0: door.
2: Ogen gingen minder snel open dan ik had gedacht.
0: Ja, en dan
2: maar ik ben er.
0: En weer, ja, en
2: het is ook heel leuk om in de vroege ochtend hier naartoe te komen.
0: Supergezellig, hè?
2: Ja.
0: Ja, dus echt, dat kan ik je aanraden. Dus ik hoop dat je nog heel vaak hierbij bij tafel aanschuift. Vriendinnen van de radio. Ik heb onlangs schoenen gekocht. En die schoenen, waren best wel dure Engelse schoenen met een speksel. En ik heb ze serieus. Ik zal geen merk. Speksel. Ja, dat zijn Clarks. Ik zeg maar even. Zo'n dikke, rubberen, flexibele. Ja, de Jam. Dat is die mannen die droegen dat ook in de jaren 60. Echt kikke schoenen. Enige probleem is. Super dure schoenen. Maar ik heb ze nu al 2 keer naar de schoenmaker moeten brengen.
2: Want ze
0: geen idee.
1: Gaan ze los?
0: Ja, joh. Die zool die trekt dus los op de een of andere manier. Maar echt dat ik denk. Ja, maar jongens, jullie zijn echt top of the bill qua shoes. En dan gebeurt er dit.
1: Of heb je gewoon te grote voeten?
0: Ja, een beetje brede platvoeten. Nee, dat zou kunnen. Dat is misschien.
2: Je knalt uit je schoenen.
0: Nee, ik heb hele poezelige voetjes. Kom op, nou. 42, mannetje, gewoon doodgewoon. Ja, goed. Nee, dus ja.
1: Dus kat in de zak.
0: Ik wil het maar zeggen. Behoorlijk kat in de zak. Voor echt splinternieuwe goed. Ik vergeet bijna verschelden ervan. Nee, maar en dat zelfs mijn. Ze waren heel duur.
1: Oh.
0: Ja, en dat mijn schoenmaker, echt een geweldige schoenmaker, die echt alles met de hand, helemaal fantastisch. Die zei tegen mij, nee, dat is echt een bekend euvel bij deze Engelse schoenen.
2: Oh. En je kan ze ook niet meer terugbrengen?
0: Ik kan ze niet meer terugbrengen. Nee, ze zijn al 2 keer geplakt.
2: Ah.
0: Nou ja,
2: miskoop.
0: Dat wil ik maar zeggen. Barbara, heb jij wel eens een miskoop gedaan?
2: Ja, ik ook. Ik heb een tijdje geleden had ik heel snel voor een vakantie nog een soort van roze pak gekocht. Heel leuk. Een broek en een jasje.
0: Hey, die heb ik wel eens gezien.
2: Dat is niet die. Maar toen deed ik het aan, dacht ik, oh nee, jasje is veel te lang. En die broek is veel te groot. Ik ga dat terugbrengen.
0: Ja, en?
2: Toen ben ik eerst op vakantie gegaan. Toen ik terugkwam heb ik me wel ingeschreven voor dat retour. Maar uiteindelijk heb ik het laten liggen in mijn kast.
1: Oh.
2: Nu kan het volgens mij niet meer terug.
1: Nee.
0: En dan kun je het niet op Vinted.
2: Wat moet ik ermee? Ja, Vinted wel natuurlijk.
1: Kan toch? Maar ja, dan is het wel meteen de helft waard.
0: Ja.
1: Want? Ja.
0: Je kan niet de volle MEPRA vragen ervoor.
1: Betalen mensen in ieder geval niet.
2: Kan ik proberen. Niet na dit verhaal.
0: Niet na dit. Ja. En jij, Suus, miskoop?
1: Ja, die tas die hier onder het bureau staat.
0: Oh, even kijken.
1: Ja, het is een leuke tas.
0: Een mooie tas.
1: Maar is al nummer 2. Want eerst had ik één gekocht waar de. Ja, er zitten een soort hengsels aan. En daar was meteen iets van kapot. En toen heb ik gebeld. Toen zei ik, ja jongens, ik heb dit ding een week.
0: Ja.
1: Dus nu al wat kapot aan. Nou, we sturen een nieuwe op. En dat was goed. Maar toen kreeg ik de nieuwe. En daar was ook aan de achterkant zitten een soort kussentjes voor je rug.
0: Ja.
1: Nou, daar is één los van. Dat was toen meteen al zo. Maar toen dacht ik, ja, ga ik nou nog een keer bellen. Ze zien me aankomen.
0: Ja,
1: ze
0: moeten toch gewoon kwaliteit leveren. Dat is toch gewoon wat ze moeten doen. Dan kun je toch gewoon altijd terugkomen.
1: Is daar ook een rits van een vak is kapot. En een van die hengsels is ook weer op mee.
2: Ik zou gewoon mijn geld terugvragen.
1: Ja, maar het is inmiddels al wel weer 1,5 jaar geleden of zo. Maar ik vind wel dat het.
0: Nou, in Amerika hebben ze iets van lifetime guarantee. Dus als ze zijn trots op hun merk en je kan altijd terugkomen.
1: Oh,
0: dat vind ik ook.
1: Dat had ik trouwens ook van mijn rugzak van de middelbare school.
0: Zie je?
1: Ja.
0: Nou ja, ik ben dus heel benieuwd naar jouw grote miskoop. Laat het me even weten. 088-850-51-52. En vooral ook even wat je ermee doet en wat je eraan gedaan hebt. En vergeet niet, je maakt straks ook kans. Zeker geen miskoop op die felbegeerde ontbijttafel kaasschaaf. Wat is jouw grootste miskoop? 088 850 51 52.

De nieuwste van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Ja, is het even tijd om te reageren. 088 850 51 52. Wat is nou jouw allergrootste miskoop? Ik ben echt heel benieuwd. Wat heb je ermee gedaan? Don't you write her off like that.

0: McEwan, Clark en Hillman en Don't You Write Her Off Like That.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, want ik vroeg net even aan jou, wat is jouw grootste miskoop? 088-850-5152. Naar aanleiding van een paar Engelse schoenen met een speksel die ik had gekocht. Echt rete dure dingen. Maar ja, ik loop er schuin op en de zool laat los. En mijn kleermaker of schoenmaker zei ook van ja, nee, Frans, dat hoort echt bij dit merk. Dat is normaal. Ik denk, ja, maar waarom dan schoenen van 200 piek? Heeft helemaal geen zin. Nou ja, ik zie Mirjam, die had een koffer gekocht. Zo'n stalen, veel te duur. En na één vlucht al stuk. Bas, een paar wandelschoenen, liet ook de zool van los. Bleek later dat die zool was uitgedroogd. En Jan Willem, vind ik heel grappig, die had goedkope golfclubs. Hij sloeg alle ballen krom. Jan Willem, daar moet je toch even over nadenken. Ik denk dat dat meer te maken heeft met je techniek. Maar goed, ik speel dan ook geen golf. En ondertussen Jelle aan de telefoon. Jelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Francis.
0: Hey, gezellig man. Ja, grootste miskoop, laat me horen.
2: Het was ook een groot ding. Een salontafel van 2 meter.
0: Een salontafel van 2 meter?
2: Ja joh, dat was een heel mooi ding met marmer

0: We hebben hier een eettafel staan, die is van marmer, van het bruine. En deze ook, met een heel verhaal. Komt uit Spanje, uit die en die groeven.
1: Ja?
0: En dat moet je kopen. Hele dure meubelzaak, ding neergezet. Nou, wat doe je op een salontafel? Je zet er een keer een dingetje bloemen op.
1: Ja, hartstikke goed, toch?
0: Of een plantje.
1: Of een boek.
0: Ja, nou, salontafelboek. Dat kon geen kwaad, maar er kwamen watervlekjes op.
1: Oh, nee.
0: En het is een hele glanzende oppervlak. En die waren er niet meer af te krijgen. Nee. Alle middelen van de hele wereld geprobeerd. Al Jezus veel aan uitgegeven. Het verkoopbedrijf nog even gebeld. Van wat moet ik daarmee doen?
1: Ja,
0: meneer, dat en dat. Het lukte op geen enkele manier meer. En toen er op de andere kant nog een keer een glas kwam.
1: Ja.
0: Kwam er een kring op. Die er ook niet meer afging.
1: Maar Jelle... Marmer is toch gewoon een natuurproduct? Dat moet toch tegen iets kunnen? Dat moet toch tegen water kunnen?
0: Nou, dit marmer schijnbaar niet.
1: Oh. En dat was een hele dure tafel. Ik bedoel, maar je hebt ook een gigantisch huis als je een salontafel hebt van 2 vierkante meter. Of
0: nou, meer. Valt wel mee hoor, valt wel mee.
1: Okay.
0: Maar in ieder geval, weet je, dan hij heeft er geloof ik een jaar gestaan. En ellende. En toen is hij naar de kringloop gegaan.
1: Oh.
0: En die hebben dat ding wat ik geloof 1600 euro heeft gekost. Voor 50 piek verkocht.
1: Nee. Oh, wat
0: en die mensen die hebben er een kleedje op gelegd.
1: Een kleedje op al die kringen.
0: Ja, zoiets. Ik weet het niet.
1: Nou ja,
0: maar dat was
1: goed.
0: Gewoon wel een enorme miskoop.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, een enorme miskoop. Nou, Jelle, wat heb je er nu staan?
0: Ja, nu staan er twee van een heel ander materiaal.
1: Ja.
0: En er was een filmpje bij, daar sloegen ze een baksteen op, dit materiaal kapot en geen krassen.
1: En toen heb je het gekocht? En heb je hoeveel baksteen heb je ook kapot
0: geslagen? Die baksteen hoefde ik er niet bij. Oh. Ja, ik zelf wel.
1: Okay.
0: Maar die tafeltjes die staan prima.
1: Hartstikke goed. Dus geen natuurproduct, gewoon ouderwets, hoe zeg je dat eigenlijk?
0: Het ziet eruit als een natuurproduct. Okay. Het is wel apart.
1: Maar helemaal synthetisch dus?
0: Ja, dit is prima hoor. Maar dat hele dure, zeggen ze, meneer, het is levend materiaal, maar als er vlek op komen, dan wil je dat toch niet hebben.
1: Nee, ik snap helemaal wat je zegt, Jelle. Nou ja,
0: dan
1: goed.
0: Koop ik liever een paar schoenen van 200 euro.
1: Ja,
0: 100 euro per voet.
1: Waar je inderdaad ook zo heel snel van stuk loopt.
0: 100 euro per voet is te doen, toch?
1: Ik heb het door. Hey, Jelle, dankjewel hè. Maak er een mooie dag van.
0: Oké,
1: doei.

Rafael Sadiq bijna en Love That Girl. En heel aardig van Marleen. Die zei, ja, wat heb je gedacht aan lijnolie tegen watervlekken op marmer? Vind ik heel lief van je, Marleen. Maar ja, die tafel van Jelle is dus al verkocht. Zo dadelijk het nieuws van Barbara. En kun je wat winnen? Zeker geen mistoop, want die felbegeerde kaasschaaf komt er.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Ik ben Dion en ik kom uit Horen. Dus niet Horen, maar Horen.
8: Ik ben Lucia. En ik kom uit Castricum.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 1 minuut over 9:30 in Akersloot is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie is op zoek naar getuigen van een ernstige en opvallende mishandeling in Krommenie afgelopen vrijdagavond. Ja, het slachtoffer kwam in een park, het Rosariumpark, een groep van ongeveer 30 mensen tegen en werd door 4 van hen toegetakeld. Opmerkelijk, de politie meldt dat de mensen van de groep allemaal in het zwart waren gekleed en ook hun gezicht hadden bedekt. Politie hoopt dat er mensen zijn die iets hebben gezien of dat er camerabeelden zijn. Crowdfundingsplatforms controleren nauwelijks of inzamelingsacties misleidende of onbewezen medische claims bevatten. Dat blijkt allemaal uit een analyse van Nieuwsuur. Daardoor wordt veel geld gedoneerd voor behandelingen die niet bestaan of behandelingen die niet bewezen effectief zijn. De overheid moet ingrijpen, vinden zorgverzekeraars. In Alkmaar zaten tientallen huishoudens vanochtend zonder stroom door een storing, meldt het Algemeen Dagblad. Monteurs kwamen ter plaatse. Die storing begon om 17:15 vanochtend en moet op dit moment zijn opgelost. Oorzaak is nog onbekend. De loslopende wallaby, dat is een kleine kangeroe, waar gisteren in Middenmeer massaal naar gezocht werd, is weer gevangen en veilig thuis. Ja, het dier zorgde voor veel commotie in en rondom Middenmeer. Kangeroe werd 's ochtends gespot en vervolgens werd er de hele dag gezocht, geprobeerd om hem te vangen. Uiteindelijk lukte dat 's avonds pas met hulp van de dierenarts. Laatste berichtje. We hadden het er natuurlijk net al uitgebreid over. Na een zenuwslopende en lange finale is Spanje voor de tweede keer in de geschiedenis van het WK kampioen geworden. WK gewonnen.
10: Ja, geweldig.
11: Overal ter wereld werd natuurlijk meegeleefd. Ook in ons eigen Noord-Holland. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar kwamen allerlei fans, ook Spanjaarden, samen om naar die wedstrijd te kijken. En na afloop waren ze natuurlijk ongelooflijk blij.
12: Argentina was playing so dirty. And I was so angry.
13: Wereldkampioen. Ja. Hoe voelt dat nou?
14: Zo blij dat wij daar gewonnen. Prachtig.
12: Viva Spanje. And we are the champions of the world.
11: Ja, de champions of the world.
10: Ja,
11: ja, blij met schorre stemmen, die Spanjaarden lekker aan het genieten.
10: Ja, het is een feestje, kan niet anders zeggen. Het was ook, weet je, het is ook zo mooi. Het is heel vervelend voor Messi, hè, dat hij op deze manier die laatste wedstrijd dan van zijn carrière is. Maar ik vind het dat al dat theater en al dat gedoe. En dat vechten aan het einde ook. Dat je denkt, jongens, kom op, wees gewoon een goede verliezer. Spanje heeft terecht gewonnen.
11: Ja,
10: klaar.
11: Ja, absoluut. Ik las dat er ongeveer 1 miljoen mensen vandaag in Madrid worden verwacht voor die huldiging.
10: Oh ja, het is vandaag al die huldiging. Maar ja,
11: waanzinnig.
10: Dus de Spaanse ploeg is dus vanuit Spanje meteen naar vanuit Amerika meteen naar Spanje terug?
11: Ik weet niet of ik dat nou goed heb begrepen. Ik weet niet of die ploeg erbij is, maar in ieder geval wordt er bij stilgestaan. Ik kom daar later nog even op.
10: Oh, dat is heel goed. Dat geeft hem. Laten we dat nog even open. Dat is een goede cliffhanger. Dan kijk ik ondertussen even bij Jan Visser hoe het weer is, toch?
11: Ja, lijkt me goed.
10: Meer nieuws in de app ook?
11: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. En ik heb meteen het antwoord. De spelers, ja, die zullen ook echt in het centrum gehuldigd worden. Het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten dat er 1 miljoen mensen op afkomen. Voetballers worden verwacht om 1 uur ongeveer op de luchthaven van Madrid. Dan gaan ze naar het huis van de burgemeester, et cetera, et cetera. Naar het plein en dan komen alle ceremonieën. Dus dat wordt een mooi feestje.
10: Ja, wordt een mooi feest. Ik hoop dat we dat ergens ook kunnen volgen.
11: Dat denk ik wel, in deze tijd. Bestaat dat nog?
10: Nee, natuurlijk. Internet, hoe dan ook.
11: Ja, komt goed.
10: Dankjewel.
11: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
10: Barbara, dankjewel. Dus even kijken bij Jan Visser hoe het weer gaat worden vandaag.
15: Vanochtend laat de zon zich geregeld zien, maar er zijn ook wolkenvelden.
10: Okay.
15: Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. En vanavond zijn er perioden met zon. De temperatuur komt uit op 20 tot 21 graden en de wind is meest matig waaiend uit het noordwesten. Morgen eerst bewolking, later weer zon en wolken, dus een afwisseling daarvan. En in de avond neemt de bewolking toe en kan er ook wat motregen vallen. De temperatuur komt morgen uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden in het Gooi 21 en de wind is matig uit het noordwesten. Op woensdag is er kans op een enkele bui. Donderdag en vrijdag is het droog met af en toe zon. En aan het einde van de week gaat de temperatuur geleidelijk wat omhoog.
10: Jan, dankjewel. Suus, hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
16: Nou, let nog even op bij die Wijkertunnel op de A9. Want daar zijn dus werkzaamheden, dus die is dicht. En daarom rij je om via de Velsertunnel, de A22. En daar is het dan weer druk. Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk heb je een kleine 10 minuten vertraging.
10: Dankjewel, Suus.

0: Klap naar beneden. Oh,
1: that's that feeling.
0: And stop this feeling, Justin Timberlake. En zo begint jouw ochtend heel erg fijn hier bij NH. En zo.
2: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, hij is mega gaaf, die ontbijttafel kaasgaaf. Suus en ik zijn nu nog vrolijk, maar no more Mr. and Mrs. Nice Guy. We gaan heel streng zijn. Want die ontbijttafel kaasschaaf gaat eruit. Maar daar moet je een aantal dingen voor doen. Eerste is kaasschaaf appen naar 088-850-5152. Heel belangrijk. Kom je op de lijst. Zit je op die lijst, dan wordt de computer is dan de baas. Die kiest één nummer. Dan gaan we dat nummer bellen. En dan is het drie keer kaasschaaf zeggen. En daar zit dus echt de crux. Je zegt... Als je opneemt, de telefoon gaat, je neemt op, je zegt drie keer kaasschaaf. En we gaan niet onderhandelen. De kaasschaaf gaat eruit na drie keer. Is het per twee keer ook door technische fout? Heel dikke vette pech, want we krijgen onwijs veel straf. Want Frank is er ook niet om nog over
3: zijn hart te... Heb jij door hoe ik naar jou kijk?
0: Ja, je kijkt heel streng en je kijkt heel
3: verbeterd. Nou, ja, ook vooral omdat ik ook wel weet hoe dat gaat. Jij zit nu helemaal zo je strenge praatjes te houden. En dan dadelijk gaat het mis en dan is het... Oh, nee. En dat hebben we vorige week met Frank één keer gedaan. En daarna hebben we heel slecht geslapen.
0: Ja,
3: en toen kregen we helemaal bijna op ons kop en zo.
0: Ja.
3: En jij dacht eigenlijk, ja, maar nog steeds, het was zielig. Maar nee.
0: Nee, zo
3: het
0: is het,
3: maakt niet uit
0: Suus.
3: Aan wiens kant het fout gaat. Nee. Als het fout gaat, gaat het fout. Punt.
1: Ja. Eigenlijk een soort therapie voor Francis.
0: Ja, dat is sowieso deze hele ontbijttafel ochtendshow. Dus het is alleen maar goed. Therapie is goed, word je sterk van. Word je een beetje jank in de hoek. De avond daarna is ook goed. Maar daar gaat het allemaal niet om.
3: Het gaat om kaasschaaf.
0: Het gaat om de kaasschaaf. Nu appen 088-850-5152. We hebben onze strenge pet op. Kom maar door.

0: hier een beetje koud in de studio. En dan is het de Vies. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Nou, Bellamy Brothers. Liever niet. Maar dat geeft helemaal niks.
1: Hij is gaaf.
0: Want
1: de ontbijttafel kaas.
0: Ja, no more Mr. and Mrs. Nice Guy. Wij gaan heel streng zijn, dat geeft ook verwarming. Oké, ik ga niet te veel praten, we gaan bellen.
2: Ben jij klaar?
0: Ik ben klaar.
2: Drie
0: keer
2: op,
0: ja, ik ga drie keer opnemen met kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. En
2: oh, sorry, ik had het nummer ingetoetst. Maar toen belde er iemand overheen, dan doet hij niet. Moet even nog een keer in.
0: Ja, dat geeft niet. Het zijn dingen die erbij horen en het hoort ook allemaal bij de spanning.
2: Ja, daar komt hij aan.
0: Oké.
3: Kaasschaaf.
0: Jawel! Oh, dat is goed! Suus, ik zie het helemaal goed. En ik heb een bellen en toeters en toestanden en applaus. En oh, even kijken. Ja, hartstikke goed. Even kijken, nog een keer. Jongen. Je maakt het wel heel erg goed. Wie heb ik aan de lijn?
3: Danielle.
0: Waar bel je vandaan?
3: Ik bel uit Amsterdam.
0: Danielle uit Amsterdam, hartstikke goed. Je hebt die ontbijttafel kaasschaaf gewonnen.
3: Gezellig.
0: Oh, heerlijk. Ik ben zo blij. En vertel eens even, waar komt dan de kaasschaaf te liggen?
3: In de keukenla.
0: In de keukenla?
3: In de keukenla.
0: En dan ga,
3: waar die hoort.
0: Dan ga je hem niet gebruiken?
3: Ja, natuurlijk wel.
0: Nee, want hij is
3: wij
0: heel
3: zijn
0: mooi, hè?
3: Kaasliefhebbers.
0: Oh ja, wat is een favoriete kaas?
3: Nou, Jonge Leidse.
0: Jonge Leidse, heerlijk.
3: Okay. Jonge Leidse.
0: Heel goed, Amsterdam, ik hou ervan. Ja. En het is heel mooi, die kaasschaaf die heeft een vorm van een kaasje. Tenminste, het handvat, geel met gaatjes. Dus daar moet je echt zuinig op zijn en ook wel goed gebruiken. Dus het is
3: gaan
0: een beetje
3: we doen.
0: Hartstikke goed.
3: Het wordt een toppertje. Oké, dankjewel.
0: Oké, doei.
3: Doei.

0: heerlijk op vakantie. Kenny B. En Parijs praat Nederlands met me. Vind ik toch fijn. Dennis, hoe ben je? Praat je ook Nederlands met me?
1: Ja, we kunnen het ook in het Engels doen, maar...
0: Nee, laat
1: het gewoon lekker in het Nederlands houden. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Dennis. Straks natuurlijk. Goedemorgen met Dennis Hoebe. Je hebt altijd de Battle of the Bands. Dat vind ik zo leuk. Zit ik in de auto terug en dan heb je twee liedjes.
1: Ja, ik heb ze nog niet uitgekozen vandaag, maar dat komt zeker goed. Dat worden twee fantastische liedjes en jij mag als luisteraar gaan bepalen welke het gaat worden. Ja, voor de rest, er was gisteren een stroomstoring gistermiddag in Weesp onder andere. Ja. Ik geloof dat van 3:50 's middags tot 9:00 's avonds het stroom eruit heeft gelegen. En ja, je hoort die spotjes steeds op de radio, dat je je voor moet bereiden, dat je een noodpakket in huis moet hebben, dat de vraag niet is wanneer het gebeurt, of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. Ja, en toen dacht ik, ja, zijn we eigenlijk wel goed voorbereid hierop? Ik in ieder geval niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee, ik denk altijd, het komt wel goed.
0: Ja,
1: maar wat denk je van al die spullen die in de vriezer liggen? Al dat eten wat allemaal nu ineens weggegooid kan worden.
0: Als je geen internet hebt.
1: Nou, precies. Ja. Dus heb je dit afgesproken? Nou, dus daar wil ik het over hebben. Ben jij goed voorbereid?
0: Laat het maar even weten. 088 850 51 52. En sowieso Dennis Hoebe. Heel gezellig. Goedemorgen.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer. Ach. Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
3: Nou, dan denk ik aan een
0: Duits. Ja! Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Ans van de Ontbijtplank en ik kom uit Amstelveen.
14: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
16: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 10 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Spanjaarden in Amsterdam die genieten nog na van gisteravond toen Spanje het WK voetbal won. Veel toeristen uit Spanje kwamen samen in Amsterdamse cafés. De loslopende kleine kangoeroe waar gisteren in Middenmeer met man en macht naar gezocht werd, is gevangen en weer veilig thuis. Dat duurde wel een dag. En de politie is op zoek naar getuigen van een ernstige en opvallende mishandeling in Krommenie afgelopen vrijdagavond. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen, en ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
18: Dan de AWB Verkeersinformatie. Op dit moment is er één vertraging. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en het knooppunt Zaandam. Daar doe je er op dit moment 8 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel €20 korting.
26: Elke maand weer.
25: En hoe meer data en snelheid,
26: hoe groter die korting.
25: Dat is One van Vodafone
26: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
27: Goedemorgen.
28: Met Dennis

Son Mieu hoorde je en Dark Before the Dawn. En ik draaide ook Jerry Rafferty en City to City. En zo is het 9:15. Goedemorgen, welkom. Dit is Goedemorgen tot 12 uur. Bart die is nog lekker aan het genieten van zijn vakantie. Dus Dennis, hoe ben je hier tot 12 uur bij je? En ja, je hebt het misschien meegekregen, misschien ook niet. Gisteren was er een stroomstoring gistermiddag in Muiden en Weesp. Begonnen ergens, ik geloof 2:45 of zo. En het heeft tot bijna 9:00 s'avonds geduurd. En dan denk je toch, ja, de dingen die in de koelkast liggen. Dingen waar je niet bij kunt. Je wilt misschien eventjes iets op je computer doen. Dat werkt allemaal niet. Het is toch iets waarvan je denkt, ja, we moeten er ons beter op voorbereiden. Ik in ieder geval wel. Ik ben daar zelf slecht op voorbereid. Moet ik eerlijk toegeven. Ik hoor de spotjes van de overheid ook voorbij komen. Dat de vraag niet is wanneer of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. En dat je een noodpakket in huis moet hebben. Dat je misschien een zaklamp moet hebben. Batterijen voor je radio. Dat je toch nog naar NH kan blijven luisteren.

0: Ja, Chris Cap en Liar Liar. En ik draaide ook nog The Turtles en Happy Together. Ja, de stroomstoring, het brengt wat teweeg.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: En ondanks dat, dat toch maar twee gemeenten er echt last van hebben gehad, namelijk Muiden en Weesp, hebben we het er met z'n allen wel over. En we worden continu door de overheid gewaarschuwd middels spotjes dat we ons beter moeten voorbereiden, dat we een noodpakket in huis moeten hebben. En ik zie nu al wat mensen binnenkomen via 088 850 51 52 die daar wel een mening over hebben. Bijvoorbeeld mijn grote vriend Jos Blomqvist, die zegt: ik zeg al jaren dat de overheid op de stoel van de dominee is gaan zitten. Vroeger vroeg de dominee: bent u bereid? En tegenwoordig doet de overheid dat. En vroeger waren mensen dat niet. En nu ook niet. Dat is een beetje hoe Jos erover denkt. En Jos kan af en toe wat kort door de bocht. Maar hij heeft wel een punt. Voor de rest zie ik al wat dingetjes binnenkomen van mensen die daarop reageren. Monique van der Veen uit Alkmaar die zegt: ja, eerlijk gezegd, ik heb geen noodpakket. Ik heb hooguit een paar zaklampen liggen. Dan heb je al meer dan ik, Monique. En Peter die zegt: nee, ik denk dat er pas echt, als er iets misgaat, dat ik aan de gang ga. En dat veel mensen dat hebben. Esther die zegt: sinds een paar maanden heb ik een klein noodpakket in de meterkast liggen. Nou, hoe zit dat met jou? Ben je voorbereid? Ben je niet voorbereid? Vind je dat we het misschien te veel opkloppen en dat zo'n stroomstoring altijd een keer kan gebeuren? Of moeten we ons echt beter voorbereiden op een noodsituatie waarin we echt geen toegang hebben tot ons geld bijvoorbeeld, omdat internet eruit ligt? Moeten we misschien veel meer eten in huis hebben en drinken? Je kunt erover meepraten. 088 850 51 52. Bellen mag. Appje is nog veel makkelijker. Kan ik hem voorlezen en kunnen we samen eruit komen wat daar de beste gedachte van is. Dit is de Police.

0: Sting and the Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Het laatste nieuws komt eraan met Barbara Mulder.
1: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
11: Ik ben Dion uit Alkmaar.
12: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 10:30 in Landsmeer, is het momenteel 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Vier mannen die in het zwart gekleed waren en onderdeel uitmaakten van een grote groep hebben in Krommenie iemand mishandeld. Dat gebeurde vrijdagavond. Politie is op zoek naar getuigen als die er zijn. Het gebeurde allemaal in het Rosariumpark. En een van de verdachten had een opvallende snor en een andere zwarte baard. Crowdfundingsplatforms controleren nauwelijks of inzamelingsacties misleidende of onbewezen medische claims bevatten. Dat blijkt allemaal uit een analyse van Nieuwsuur. Daardoor wordt veel geld gedoneerd voor behandelingen die niet bestaan of behandelingen die niet bewezen effectief zijn. De overheid moet ingrijpen, vinden zorgverzekeraars. In Alkmaar zaten tientallen huishoudens vanochtend zonder stroom door een storing, meldt het Algemeen Dagblad. Monteurs kwamen ter plaatse, begonnen allemaal om 17:45 vanochtend en moet op dit moment zijn opgelost. Oorzaak van die stroomstoring is nog onbekend. En de loslopende wallaby, dat is een kleine kangoeroe waar gisteren in Middenmeer de hele dag naar gezocht werd, ja, die is uiteindelijk gevangen en weer veilig thuis. Het dier zorgde voor veel commotie. 'S Ochtends werd de kangoeroe gespot en de hele dag werd er dus naar hem uitgekeken. Uiteindelijk lukte het vangen pas laat in de avond bij de voetbalvelden met behulp van een dierenarts. Ja, je zal het waarschijnlijk niet gemist hebben, maar gisteravond heeft Spanje het WK-voetbal gewonnen. Oh. Dat werd vanuit de hele wereld natuurlijk gevolgd. Ook hier in Amsterdam, hier in onze provincie, waren veel Spaanse toeristen. Die keken dan in een café en die waren na afloop natuurlijk ontzettend blij. En die waren niet zo te spreken trouwens over het spel van Argentinië.
16: Argentina was playing so dirty and I was so angry. Hoe voelt dat nou?
17: Zo blij dat we daar je horen, hè? Prachtig.
16: Viva España! And we are the champions of the world!
15: Ja, Ja, viva España. Natuurlijk enorme blije Spanjaarden.
0: Nou, het was wel spannend, hè?
15: Ja, ik heb... het was juist niet zo heel erg spannend, toch?
0: Oh,
15: heel lang.
0: Nou, het einde wel, toch?
15: Ja, het einde wel. Maar toen probeerde ik dus te slapen om vandaag hier fit te zitten.
0: Ja.
15: Dus het was, ik ben een voetballiefhebber. Voor mij was het een straf om naar de eerste helft tv uit te zetten.
0: Ja, het was lang, was het 0-0. Maar uiteindelijk werd het toch wel spannend, vond ik.
15: Ja, ja, tuurlijk. Want er moest een winnaar komen. En dat zou ook gebeuren.
0: En dat zou ook gebeuren. En dat is ook gebeurd. En het zag er heel erg uit. Ik vond die Argentijnen nou niet echt per se sympathiek.
15: Nee, zeker niet.
0: Nee, toch?
15: En de Spanjaarden waren ook beter in het spel, ja.
0: Veel beter, ja.
15: Dus felicidades en meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Nou, dankjewel Bar. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor 11:00. Gaan wij naar Jan Visser met het weer.
17: Vanochtend laat de zon zich geregeld zien, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. En vanavond zijn er perioden met zon. De temperatuur komt uit op 20 tot 21 graden en de wind is meest matig waaiend uit het noordwesten. Morgen eerst bewolking, later weer zon en wolken, dus een afwisseling daarvan. En in de avond neemt de bewolking toe en kan er ook wat motregen vallen. De temperatuur komt morgen uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden in het Gooi 21 en de wind is matig uit het noordwesten. Op woensdag is er kans op een enkele bui. Donderdag en vrijdag is het droog met af en toe zon. En aan het einde van de week gaat de temperatuur geleidelijk wat omhoog.
0: ANWB Verkeersinformatie is er ook. 3 vertragingen. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en Zaandam. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht en je doet er 13 minuten langer over. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en de Wijkertunnel. Door wegwerkzaamheden zijn er wat vertragingen. 2 minuten daar zo. En de laatste, de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk een vertraging van 18 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

Speciaal voor alle katten die ook meeluisteren op dit moment. Thuis in heel Noord-Holland. Ja, dat was The Cats. Of dat waren The Cats. And sure, he's a cat. Zometeen bij de koffieautomaat gaan we het hebben over de noodpakketten die we wel of niet in huis hebben.

zo'n liedje dat je bijna nooit meer hoort. Maar wel geinig om weer een keer te horen. Ze was natuurlijk de zangeres van Blondie, maar had ook solo succes. Debbie Harry, ook wel Deborah Harry genoemd. French Kissing in the USA. Inmiddels 11:15. Je luistert naar NH. Goedemorgen. We hebben het over, over noodpakketten en of we wel goed voorbereid zijn daarop. Naar aanleiding van de stroomstoring gisteren in Weesp en Muiden. Ruim 4 uur hebben mensen daar zonder stroom gezeten. En dat is natuurlijk al een aanslag op je koelkast en op je vriezer. Want dat eten wat daarin zit, dat kun je waarschijnlijk weggooien. Ja, en stel je nou toch eens voor dat het allemaal wat langer gaat duren. Hoe ben je dan voorbereid? Nou, er komen veel reacties op binnen. En ik zit even te kijken wat daar zo al binnenkomt. Veel berichtjes via 088-850-5152. Onder andere Annemarie. Die zegt: goedemorgen Dennis. Ik denk dat mensen die het nu onzin vinden als de nood aan de man komt, toch aankloppen bij mensen die het wel goed geregeld hebben. Met een verontschuldigend lachje van Annemarie. Zet ze erbij. Dankjewel voor je reactie. En even kijken. Huub, die meldde zich ook. Nee, John, die zegt: noodpakket niet nodig. Koppelen, kleine apparaat op brandstof. En kun je met nood een koelkast of een lamp aansluiten. En in de winter je cv laten draaien. Nou, voor de rest zie ik binnenkomen Karin, die zegt: ik heb wel wat extra water en batterijen in huis, maar verder niet. Johan Koster, die zegt: ik ben wel voorbereid. Vooral omdat we hier nog wel eens flinke stormen hebben. Hij komt uit Den Helder. Bianca uit Herengewaard, die zegt: ik zou niet eens weten wat er allemaal in zo'n pakket zou moeten zitten. Nee, daar is de overheid wel druk mee bezig om ons daarover te informeren. Ronald, die meldt zich ook. Die zegt: ik heb een zaklamp en een radio op batterijen. Meer niet. Linda, die zegt: nee, bij zo'n stroomstoring denk ik toch altijd: ik moet dat weer eens gaan regelen. Ja, dat heb ik dus ook wel, Linda, dat ik er zo tegenaan kijk. Dat elke keer als je ermee geconfronteerd wordt, of als je erover leest, dat je denkt: ja, ik moet dat toch even gaan aanpakken allemaal. En dan ga je gewoon weer door met je leven. En dan is het weer een paar weken verder. En dan gebeurt er weer iets. En dan denk je: ik moet het toch even gaan regelen. Sylvia, die zegt: we hebben een noodpakket. En dat controleren we ook elk jaar. Kijk, Sylvia is goed voorbereid. En Henk, die zegt: waarschijnlijk ben ik net als de meeste mensen. Ik heb niks geregeld. Marieke uit Hilversum, die zegt: ik heb wel wat op voorraad, maar niet bewust als noodpakket. En Bas, die zegt: ik zou het echt wel redden, een paar uur zonder stroom. Ellen, die uit Hoofddorp, die zegt: sinds die waarschuwingen van de overheid ben ik er wel iets serieuzer over gaan nadenken. En Frank uit IJmuiden, die zegt: nee, ik heb eigenlijk helemaal niks voorbereid. Chantal Kramer, die meldt zich ook en die zegt: er ligt altijd een powerbank opgeladen en wel. Dat is het. Nico, die zegt: ik heb wel wat houdbaar eten en wat flessen water. Voor de rest niet zoveel geregeld. En Petra, die zegt tot slot: ik ben daar eigenlijk veel te makkelijk in. En ik denk dat dat wel de conclusie is die we met z'n allen bij hebben. En wat voor veel mensen geldt, dat we toch misschien iets beter voorbereid zouden moeten zijn. Het is natuurlijk niet meteen het einde van de wereld als het stroom er even 4 uur af ligt. Maar stel je voor dat het nou 4 dagen gaat duren. En dat je niet kan pinnen en dat je geen drinken en eten in huis hebt. Dat de supermarkt gesloten is, dat ze niet bevoorraad worden. Ja, dan zit je wel met een ander probleem. Dus misschien een goed moment om daar toch eens even goed met z'n allen over te gaan nadenken. Dankjewel voor je reacties. 088-850-5152. Morgen een nieuwe topic waar we het over kunnen hebben. En zometeen na 11 gaat er weer gebatteld worden. 2 liedjes tegenover elkaar van 1 en dezelfde artiest. En jij mag gaan bepalen welke er gedraaid gaat worden. Artiest ga ik even over nadenken. Eerst muziek van The Boss, Bruce Springsteen. Waiting on a Sunny Day. Bij

0: Alice.
1: Ja, die prachtige stem van Smokey, Living Next Door to Alice hoorde je. En Waiting on a Sunny Day van Bruce Springsteen. Bart die meldt zich via 088-850-5152. Die zegt, goh, jammer dat je Bruce Springsteen al gedraaid had. Want anders had het best een leuke battle kunnen zijn. Nou ja, ik ga er even over nadenken wat de battle gaat worden. Welke twee liedjes we tegenover elkaar zetten. En dan ga je zometeen horen waar je uit kunt kiezen. Eerst het laatste nieuws met Barbara Mulder. En natuurlijk het nieuws van de NOS is onderweg.
2: Wie staat daar dan voor de deur?
3: Nick Velderman.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
4: Wordt het A
3: of wordt het B?
2: Wat gebeurt er?
3: Rondje van het huis.
2: Ja.
3: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Met Nick Velderman.
3: NH.
5: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is een uittip.
9: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
12: Ik ben Johnny Bambioens. Cupcakebakker uit Amsterdam.
13: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
14: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp. Het leukste stadje binnen Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 11:01. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Amsterdam krijgt een nieuwe politiechef, de 48-jarige Rob van Bree. Hij werkte 5 jaar bij de eenheid Landelijke Opsporing. Hij hield zich daar bezig met zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Ook zette hij zich in voor de verbetering van de werkcultuur bij de politie. Spanjaarden in Noord-Holland genieten nog na van gisteravond, toen Spanje het WK voetbal won. Veel toeristen uit Spanje kwamen samen in cafés om te kijken. En de loslopende wallaby, dat is een kleine kangeroe, waar gisteren in Middenmeer met man en macht naar gezocht werd, is uiteindelijk gevangen en weer veilig thuis. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: De ANWB Verkeersinformatie dan, 4 vertragingen. De A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaandam. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Doe je er 22 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. Door wegwerkzaamheden 2 minuten vertraging. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en de Wijkertunnel. 1 minuut vertraging. De laatste is de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en IJmuiden. Doe je er 5 minuten langer over. Sterkte als je vaststaat.
0: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
22: Ik zie kleurrijke streken.
23: Ik zie mensen van alle tijden.
24: Ik zie deze stijl wel zitten.
25: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
26: Centraal Museum Utrecht.
27: Laat meer zien.
28: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
29: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
28: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
30: Goedemorgen.
31: Met Dennis Hoebe.

0: hoe de Rolling Stones op hun oude dag toch nog weten te scoren met een geweldig album. Echt Vriend en Vijand is het erover eens dat het een geweldig album is. Foreign Tongues heet het. En deze Jealous Lover die staat erop. Ik weet toevallig in dit pand, Barbara, zitten ook wat mensen van de platenmaatschappij van de Rolling Stones. Die hebben een hele verdieping, dus dat betreft zijn ze met veel hier. Maar ik ken er wat mensen en die zeiden ook, ja, het is echt een sensatie. Iedereen reageert goed op dat nieuwe album van de Stones. Het is ook bijzonder dat die mannen dat kunnen nog op een oude dag, hè?
1: Waanzinnig. Laten we er allemaal een voorbeeld aan nemen ter inspiratie. Gewoon dat nooit te laat is voor mooie dingen te maken.
0: Nou, precies. Mick Jagger, laten we inderdaad...
1: Als je daartoe in staat bent natuurlijk.
0: Precies. Ja, dat is wel een mooie kanttekening die je daarbij maakt. Het is tijd om te gaan battelen. Twee liedjes tegenover elkaar van een en dezelfde artiest. En ik heb vandaag twee liedjes uitgekozen van de kleine grote man uit Minneapolis. Prince Rogers Nelson. Hij is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn muziek blijft voortleven. En ja, hij heeft ook echt heel veel mooie dingen gemaakt. Ik heb er twee uitgekozen. Jij mag zometeen als eerste je stem gaan uitbrengen, Barbara. Dus luister goed mee. En dan is het verder aan jou thuis nu om te gaan bepalen via 088 850 51 52... welke jij van de twee het mooiste vindt. Dit zijn de keuzemogelijkheden. Twee keer Prince. Dit is optie 1.

0: ook goed natuurlijk, ja. En aan jou de keuze, Barbara. Als eerste mag je je stem gaan uitbrengen. Welke vind jij het beste van de twee?
1: Ik ga voor optie 2.
0: Money Don't Matter Tonight. Ja. Alvast 1 stem voor dit liedje. Nou, je bent daarmee eens of wil je juist voor die andere gaan. Meld je vooral 088-850-5152. Wordt het Money Don't Matter Tonight die helemaal gedraaid gaat worden? Of wordt het Kiss van Prince hier bij NH? Toto komt eraan. Stop Loving You hoor je zometeen na Diana Ross en de Supremes. Blijft ook een waanzinnig liedje, dit. Reflections hoor je nu.

0: Loving You bij NH. Er wordt flink gestemd via 088-850-5152 op de twee liedjes van Prince die tegenover elkaar staan in de Prince Battle vandaag. Kiss en Money Don't Matter Tonight nemen het tegen elkaar op. En de eerste stem die is uitgebracht door Barbara. En Barbara, je krijgt flink wat bijval. Heel veel mensen die ook op liedje 2 stemmen, Money Don't Matter Tonight. Dus op dit moment gaat hij aan kop. Er kan nog van alles gebeuren. Maar tenzij jij zegt, ik breng nog een keer mijn stem uit.
1: Nee, dat is niet eerlijk. Nee.
0: Dat is niet eerlijk.
1: Maar jij gaat voor Kiss, of niet? Of doe jij niet mee?
0: Nou, nee, ik mag natuurlijk niet meedoen, maar een kusje van de presentator kan er natuurlijk altijd wel van af. Ja. Dat is natuurlijk geen enkel probleem.
1: Dat snap ik, ja.
0: 088 850 51 52. Welke vind jij dat er moet winnen? Geniet intussen van Marjolaine. Marleen wordt ook wel genoemd. One Good Reason hoor je nu hier bij NH.

0: lekker dit, One Good Reason. Intussen blijven de stemmen binnenstromen voor Prince. Kiss en Money Don't Matter Tonight tegenover elkaar.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
12: Ik ben Christina, oud Volendam.
13: Ik ben Jeffrey uit Rijsenhout.
14: Ik ben Liliane, op Marken.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 11:30. In Oostzaan is het momenteel 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Amsterdam krijgt een nieuwe politiechef, de 48-jarige Rob van Bree. Hij werkte 5 jaar bij de eenheid Landelijke Opsporing. En die eenheid houdt zich bezig met zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Ook zette hij zich in voor de verbetering van de werkcultuur bij de politie. Van Bree was eerder commandant van de ME en hij studeerde politicologie aan de VU in Amsterdam. Peter Holla, de huidige chef, is heel blij met zijn opvolger. In Alkmaar zaten tientallen huishoudens vanochtend zonder stroom door een storing. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Monteurs kwamen ter plaatse om het op te lossen. Die storing begon om 17:15 vanochtend en moet inmiddels zijn opgelost. Oorzaak is nog onbekend. 4 mannen die in het zwart gekleed waren en onderdeel uitmaakten van een grote groep hebben in Krommenie iemand mishandeld vrijdagavond. Politie is op zoek naar getuigen als die er zijn. Het gebeurde allemaal in het Rosariumpark. Opmerkelijk. De politie meldt dus dat ze allemaal in het zwart gekleed waren en gezichtsbedekking droegen. Een van de verdachten had een opvallende snor en een ander een zwarte baard. De wielrenner die begin deze maand gewond raakte bij een aanrijding met een auto bij Amsterdam Sloterdijk, die is overleden. De 78-jarige man, ja, die werd destijds op 5 juli aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed dit weekend toch aan zijn verwondingen. De 50-jarige bestuurder is verhoord door de politie. Dat is gebruikelijk bij ernstige ongelukken. En er wordt nog verder onderzoek gedaan. Ja, en Spanjaarden in Noord-Holland, je hoorde er net al even, die genieten nog na natuurlijk van gisteravond toen Spanje het WK voetbal won. Veel toeristen uit Spanje kwamen samen in cafés, bijvoorbeeld in Amsterdam bij Westwilde. Na afloop waren de Spanjaarden lekker aan het zingen. Over het spel en het gedrag van de Argentijnen waren ze dan weer wat minder te spreken.
17: Argentina was playing so dirty and I was so angry.
18: Wereldkampioen. Ja. Hoe voelt dat nou?
19: Zo blij dat we daar gewonnen. Prachtig.
17: Viva España and we are the champions of the world.
16: Viva España. Vandaag wordt dus het team in Madrid gehuldigd. En er, naar verwachting komen er zo'n 1 miljoen mensen op af.
0: Ja, ik zat toch even te kijken. Ook, wat win je eigenlijk als je het wereldkampioenschap voetbal wint? Dan win je natuurlijk de eer. Je
16: die enorme medaille. Mooie bokaal.
0: Precies, maar ook 50 miljoen hè, ongeveer.
16: Ja, waanzinnig bedrag.
0: Dat, echt, dat gaat dan wel naar de voetbalbond. Dus wat de spelers daarvan overhouden, dat is natuurlijk nog even een tweede. Maar het is wel een lekker bedragje, toch? Wat er even bijgeschreven wordt.
16: Next level, zou ik
0: Next
16: zeggen.
0: Next level, ja. 50 miljoen, wat zou jij ermee doen?
16: Oeh, duizelt mij gewoon bij de gedachte.
0: Ja, nou, ik denk wel dat ik het uit kon geven, hoor.
16: 50 miljoen in je eentje?
0: Ja hoor.
16: Wat zou de eerste aankoop zijn?
0: Ik koop het hele radiostation hier.
16: Ah, spannend.
0: En dan nog drie.
16: Zo. En dan concurreren met elkaar? Of,
0: nee, dan
16: elkaar
0: samen,
16: versterken.
0: Samen versterken, precies. Ja.
16: Nou goed, we blijven dat volgen.
0: Ja, we blijven dromen ook.
16: Heel goed, dromen. Ja, zonder dromen heb je geen leven natuurlijk.
0: Zo is het ook.
16: Ah, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. En meer nieuws is er vlak voor 12. Dan gaan wij naar Jan Visser voor het weer. Want wat voor weer is het eigenlijk vandaag?
14: Vanochtend laat de zon zich geregeld zien, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. En vanavond zijn er perioden met zon. De temperatuur komt uit op 20 tot 21 graden... en de wind is meest matig, waaiend uit het noordwesten. Morgen eerst bewolking, later weer zon en wolken, dus een afwisseling daarvan. En in de avond neemt de bewolking toe en kan er ook wat motregen vallen. De temperatuur komt morgen uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden in het Gooi 21 en de wind is matig uit het noordwesten. Op woensdag is er kans op een enkele bui, donderdag en vrijdag is het droog met af en toe zon en aan het einde van de week gaat de temperatuur geleidelijk wat omhoog.
0: Dan nog de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 8 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A7 Heerenveen richting Horen tussen Breesanddijk en Den Oever doe je er 7 minuten langer over. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en Zaandam door een kapotte vrachtwagen 19 minuten. En de laatste, de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Beverwijk en het knooppunt IJmuiden. Zijn ze bezig met werkzaamheden bij de A9 en daardoor heb je er daar last van. 19 minuten langer doe je er daarover. Heel veel sterkte als je vaststaat.

de geniale Beach Boys en Tears in the Morning. En Genesis hoorde je ook nog, The Invisible Touch. Zometeen de uitslag van de Prince Battle, Money Don't Matter Tonight tegenover Kiss. Welke vind jij het beste? Op dit moment nog steeds de meeste stemmen voor Money Don't Matter Tonight. Maar je kunt nog heel even je stem uitbrengen. Ongeveer 2 liedjes de tijd nog. Dus laat het weten. Moet liedje 1 Kiss winnen of moet liedje 2 Money Don't Matter Tonight deze battle gaan winnen? Laat het weten en hoor zometeen de uitslag.

hè? Extra smooth, extra smooth. Moments and whatnots. En girls. En Miley Cyrus hoorde je. En flowers. Het is 11:45. Zometeen even bij June checken wat zij gaat doen. Bij June tot 2. Maar eerst natuurlijk de uitslag even van de Prince Battle. Twee liedjes van Prince tegenover elkaar. Kiss en Money Don't Matter Tonight namen het tegen elkaar op. Er zijn heel veel stemmen binnengekomen via 088, 850, 51, 52. De meeste stemmen kwamen binnen voor dit liedje. Money Don't Matter Tonight wint deze Prince Battle. Iedereen die gestemd heeft, hartelijk dank voor het doorgeven.

0: Prince hoorde je ook nog. En Money Don't Matter Tonight is het alweer zo laat.
1: Goed geslapen? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is eigenlijk altijd de vraag op deze tijd. June, wat ga je doen? Want zometeen is het weer zover.
1: Goedemorgen, Dennis.
0: Goedemorgen.
1: Hou jij van wandelen?
0: Ja, heel erg.
1: Ja, nou, dit is echt een heel interessant verhaal van Francine Posma. Ze heeft een boek geschreven, Pelgrim voor een week.
0: Oh, dat lijkt me leuk.
1: Ze heeft wandeltochten gemaakt om dus ook daarmee de rust en ruimte voor zichzelf op te zoeken. Ik denk dat ik dat ook een keer moet doen.
0: Ja, dat is heerlijk hoor. Dat is echt, je kan even je hoofd leegmaken, je krijgt beweging.
1: Ja, het is... je leest daar dingen in dat ik denk, wauw, waarom heb ik dat nog niet eerder gedaan? Dus dat is echt wel heel leuk. En voor de rest gaan we volgens mij bellen met Monique Kleeman.
0: Leuk.
1: Een van de meisjesvrouwen van Lois Lane.
0: Ja.
1: Zij staat op de parade met een hele leuke voorstelling. In haar eentje, samen met iemand anders.
0: Ik zag van de week, van het weekend...
1: Ja, ze waren bij Edwin Evers.
0: Ja, en ik zag het precies. Bij Edwin Evers, ja.
1: En ze waren hier ook, hè, de week daarvoor. Ja, ze doen het echt geweldig. En ik wil het even hebben op een persoonlijk moment over familie.
0: Oké, nou, we gaan dan zometeen horen hoe dat zich gaat ontpoppen allemaal. De June Lunch komt eraan. Lekker lunchen met June.
1: Yes!
0: En deze van Donna Summer krijg je nog tot aan 12 uur. I Remember Yesterday. En dat is maar goed ook, want anders dan zou je geen geheugen hebben. Dag, tot morgen.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer?
2: Ach.
1: Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
3: Nou, dan denk ik aan een
0: Duits. Ja! Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Dit is een uittip.
11: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
13: Ik ben Leon uit Wormerveer.
14: Ik ben Lara uit Andijk.
15: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
16: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
17: Ik ben Wanne uit Amsterdam.
18: Ik ben Monique uit Castricum.
19: Ik ben Wilman, wat leuk je broer.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Een beetje laat, 3:12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland met Laura Osinga. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Amsterdam krijgt een nieuwe politiechef, de 48-jarige Rob van Bree. Een man is op Schiphol aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van een grote partij cannabis uit de Verenigde Staten. En Spanjaarden in Noord-Holland genieten nog lekker na van gisteravond, toen Spanje het WK voetbal won. Veel toeristen uit Spanje kwamen samen in cafés. Meer nieuws hoor je straks uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
21: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A8, Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad, Assendelft en het knooppunt Zaandam. 19 minuten vertraging heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. En de rechterrijstrook is er dicht. Neem ik de A22 nog even mee. Beverwijk richting Velsen, tussen het knooppunt Beverwijk en het knooppunt IJmuiden. Een vertraging van 19 minuten heeft te maken met werkzaamheden aan de A9.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantelzorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: June tot 2.

0: Maandag 20 juli, 12 minuten over 12. En dit programma heet June tot 2. En we besteden weer aandacht aan hele leuke onderwerpen. En we blikken een beetje terug op het weekend. In mijn persoonlijk moment. Maarten.
1: June.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, fijn dat jij er bent.
0: Nog 4 dagen, dan ga je op vakantie.
1: Ja. Maar daar moeten we niet over nadenken.
0: Nee.
1: Ik ben er nu nog.
0: Nee, precies. Je leeft nu nog bij ons. En straks moeten we het doen zonder jouw aanwezigheid. Maar zover is het nog lang niet. Oké, we kunnen het uitgebreid gaan hebben over het weekend.
1: Ja.
0: Maar ik weet het niet. Ik had een heel vol weekend. Doe even korte versie. Heel vol weekend. Het begon vrijdag om 4 uur. Het eindigde gisteravond om 9 uur. Ik denk dat ik behalve mijn nachtrust nog 2 uurtjes voor mezelf had. En voor de rest heb ik alleen maar mensen geëntertained.
1: Oh, maar daar ben je goed in, dus...
0: Ja.
1: Maar ik snap, dus je bent eigenlijk, je komt hier eigenlijk om te, even tot je rust te komen.
0: Ja, ik kom even.
1: Oké. Nou, start die plaat maar in.
0: Nou, ik heb zin in vanavond.
1: In vanavond?
0: Vanavond, televisie.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt.
0: BNB voor Liefde.
1: Ja,
0: ik heb er zin in.
1: Gaat beginnen.
0: Ja, het, echt, we zijn er klaar voor.
1: Ja.
0: Ja, ik moet je zeggen, de eerste 2 seizoenen heb ik niet gekeken. Maar toen merkte ik om me heen dat ik er niet over mee kon praten.
1: Ja.
0: Want heel veel mensen keken naar BNB voor Liefde. En je winterliefde, weet ik veel, zomerliefde. Oh nee, het heet BNB voor Liefde. En toen ben ik gaan kijken. En nu betrap ik mezelf erop dat ik er gewoon heel erg uitkijk naar vanavond.
1: Dat snap ik, ja.
0: Kijk jij vooruit?
1: Ik kijk via de streaming app. En dan kan je gelijk zo'n hele week vooruit kijken.
0: Ja.
1: En dan kijk ik elke dag 1 keer.
0: Oh, zo doe jij het?
1: Ja, ja.
0: Oké, dus je kijkt ze niet achter elkaar?
1: Nee.
0: Het is ook best een lange zit.
1: En ik moet ook... Nou lig ik een beetje, want Jeroen valt vrij snel in slaap.
0: Wanneer?
1: We, ja, gewoon elke dag op de bank.
0: Ah, maar die jongen werkt dus heel
1: altijd,
0: hard.
1: Daarom, dus dan zet ik me altijd even pauze... en dan kijken we de volgende dag weer verder waar we gebleven waren.
0: Oh, maar jullie kijken samen?
1: Ja, we kijken samen.
0: Oké, dat hebben wij dus niet, want Arjan vindt er niks aan.
1: Oh.
0: Dus je hebt ook heel veel mensen die er niets aan vinden. Dus ik trek me terug met mijn iPadje en mijn oortjes in... en dan is dat gewoon het moment dat ik gewoon lekker zelf kijk.
1: Ja.
0: Heb je ook die terugblik gezien?
1: Ja.
0: Hoe is het ook alweer met?
1: Hoe is het nou met? Heb ik ook teruggezien.
0: Dat was
1: toch wel veel geslaagde
0: baby's.
1: Stellen. Baby's zelfs. Huwelijken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, echt leuk.
1: Ja.
0: Dus, nou ja, goed. Ik heb geen idee of andere mensen hier ook rijkhalsend naar uitkijken. Maar er kunnen natuurlijk ook veel luisteraars zeggen... joh, June, stop toch in vredesnaam met dat verhaal.
1: Nou, dan ben ik ben ook wel benieuwd. Inderdaad, want dit is seizoen zoveel. Dus misschien dat het ook wel een keer klaar is.
0: Ja.
1: Is het nog wel, blijft het nog wel
0: stellen?
1: Leuk? Ja.
0: Is het nog leuk of moeten we ermee stoppen?
1: Ja.
0: Dat kan niet, want het komt vanavond.
1: Lekker laat.
0: Lekker laat. Kijken wat wij nog kunnen inbrengen. 088 850 51 52. Ben jij voor of tegen BNB voor Liefde? Maar dan moet je het ook wel even een beetje uitleggen. Want dat vinden we ook leuk, toch?
1: Zeker.
0: Maar wij zijn voor dus. Wij zijn het deze keer eens met elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Heel rustig gevoel.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart. Nou, ik denk daar wat eens even proberen. BNB voor Liefde, wordt dat nog gekeken? Want het begint vanavond. Maarten, het is alweer het zesde seizoen.
1: Wist je dat? En dan heb je ook nog een Wintervol Liefde. Ja. Dat komt er ook nog bij.
0: Ja, Wintervol Liefde, dat was deze winter het derde seizoen.
1: Ja.
0: Valt me mee. Daar heb ik helemaal niet zoveel gemist eigenlijk. Oké, maar we gaan even kijken of je voor of tegen bent. Dat is de vraag. Irene, goedemiddag.
2: Hi, June.
0: Voor of tegen?
2: Geen idee.
0: Ah, je hebt het nooit gezien.
2: De titel staat me al tegen.
0: Ah, waarom?
2: Omdat het volgens mij ontzettend nep is en gemaakt. En not real.
0: Ja, ik vind wel eens leuk als dingen ook een beetje nep zijn. Maar dat heb jij dus niet.
2: Nee.
0: Nee, moet alles echt zijn in het leven?
2: Ja, behalve grapjes.
0: Oh ja. Ja, maar ja, dan heb je weer... Als er één leuke humor vindt, vindt er ander weer niks aan.
2: Ja, zoals je sluit.
0: Ja, maar jij vindt het te veel gescript?
2: Nou, dat denk ik.
0: Ja,
2: dus ik begin er al niet aan. Als ik die reclames ervan al zie, dan denk ik, gadver.
0: Het is zo grappig dat je... Je had wel samen kunnen wonen met mijn partner Arjan, want die vindt exact hetzelfde. Dus, maar ik vind het heerlijk. Geeft niks. Voor de tegenstanders. Oké, dag Irene. Dag.
2: Hoi.
0: Van Irene gaan we naar Ankie. Dag Ankie, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Ankie.
0: Dag Ankie.
3: Nou, ik ben het met Irene volkomen eens.
0: Oh nee, wat is er dan, lieverd?
3: Ik zeg wel eens tegen Henk, het is gewoon dom kijken. En dan hoor ik ook over bondgenoten. Nou weet je, er was gisteren op de tv, op 8 was dat, op net 5... Ja. Een hele indrukwekkende documentaire over dierentuinen, over alligators die verkast moesten worden en olifanten en noem maar op. Dan denk ik, nou dat zijn pas leuke dingen om naar te kijken. Maar, en er zijn natuurlijk wel prachtige natuurfilms.
0: Ja, maar dat doe ik ook. Maar ja, ik wissel het gewoon een beetje af. Maar lieverd, het hoeft van mij niet. Maar heb je het wel eens gezien?
3: Nee, want ik wil er niet naar kijken.
0: Oh, je begint er niet aan. Ik hoor de boosheid in je stem.
3: Het is geen boosheid. Ik vind het gewoon, vanavond heb je de documentaire over scootsiesielen. En er is, van alles. Maar ja. Nee, weet je, ik wil helemaal niet zeggen dat ik... ik ben best wel een beetje kritisch, maar hier wil ik absoluut niet naar kijken.
0: Nee, nou, dat scheelt weer een kijker. Maar ik denk dat heel veel mensen wel kijken, maar Ankie, jij, vuist op tafel, jij kijkt niet.
3: Ik kijk absoluut niet. Okay. Nee hoor. Hey, en veel plezier ermee.
0: Dankjewel, Ankie.
3: Hey, doeg hoor.
0: Dag. Gaat Ingrid kijken vanavond. Dag Ingrid, goedemiddag.
4: Goedemiddag, June.
0: Hallo meisje.
4: Ja, zeker
0: Frankrijk.
4: Ga je kijken? Ja hoor. Ik ben razend nieuwsgierig wie het weer in zijn hoofd haalt om bijvoorbeeld te denken dat een vrouw op meters hoge hakken, dat die bij een man kan gaan wonen met geitenwolle sokken midden in de rimboel. Ja, alles is leuk daar. Oh, kijk eens, hij woont in een caravan. Nou, dat maakt mij niks uit hoor.
0: Ja, nee, maar inderdaad, er komt van alles en nog wat voorbij. Hey, maar luister even, Ingrid, je woont in Frankrijk. En woon je in de buurt van Saint-Barthélemy-d'Angenais?
4: No.
0: Nee, want daar zie je vanavond Nisha. Die is 45 en die zoekt nog iemand. Dus ik weet niet of jij onder de pannen bent, maar dan kun je misschien kun je hem misschien even opzoeken.
4: Oké, ik ga het even opzoeken.
0: Is goed, dag Ingrid.

0: Doei, fijne uitzending. Groetjes.
1: Dag. Ja, zo zie je maar weer. Smaken verschillen, maar dat snap ik echt wel. Ik ken ook heel veel mensen die er niks aan vinden. Kwamen er nog appjes binnen?
2: Ja, nou, nog meer negativiteit vooral. Ninette zegt, ik heb het idee dat er vooral mensen aan meedoen die beroemd willen worden met Els en Malgosia voorop. Nou ja, Malgosia deed bijvoorbeeld wel mee aan het jachtseizoen. Dan kun je je wel afvragen,
1: ja.
2: Heb je dan meegedaan voor de liefde? Maar goed.
1: Ja, en Els is natuurlijk ook. Ja, maar ik dacht bij Els, hè, want die was natuurlijk verliefd op die man. Die
2: uit
1: was
2: Schotland.
1: Heel zeer verliefd uit Schotland. Ja, die had echt wel bij hem willen blijven.
2: Dat geloof ik ook wel. Fred zegt, het begint leuk, maar na een paar weken heb ik het wel gezien. Ja, het duurt vrij lang, de hele zomer. Fred, geen tricks, geen programma waar ik voor thuis blijf. Jos, die heeft geen flauw idee wat het is. Yvonne gaat zeker kijken en geeft ook het nodige commentaar. En Pim zegt, toch grappig hoe dingen zo iconisch zijn geworden door dit programma. Bijvoorbeeld bodemdrift en spiritualiteit.
1: Oh ja.
2: Daar had het, iedereen had het erover,
1: ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Bodemdrift. Ik zit even te kijken, Maarten, of er voor jou nog iets bij zit.
2: Je weet dat ik gewoon voorzien ben, toch?
1: Oh ja, dat is waar. Oh ja.
2: Okay. Ik heb er genoeg aan één.
1: Ja,
2: hoor.
1: Dat is waar. Ja, je wilt er niet nog eentje bij.
2: Nee,
1: dat
2: hoor.
1: Je dan je terugtrekt bij je.
2: Wat keek me toch ook goed?
1: Fred van Bonaire of zo. Oké, Jeroen, ik vind jou ook lief, hoor. Nou ja, maar dan ga je gewoon samen met Jeroen kijken totdat hij in slaap valt. En dan kijk je de dag daarna verder.
2: Oké, ja, precies. Ja.
1: Je bent echt voorzien, hè?
2: Zeker.
1: Oh, hij is zo verloofd. Goed, mooi. Vanavond dus BNB voor Liefde voor de liefhebbers. En anders gewoon lekker iets anders kijken.

voor verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldrof, het comfort dat u verdient.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ik ben Melvin uit Den Helder.
7: Ik ben Sarah, ik kom uit Jordaan.
8: Ik ben Chris uit Kwaardijk.
9: En ik ben Jolande uit Midden-Beemster.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Precies, Zaandam, 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Amsterdam krijgt een nieuwe politiechef, de 48-jarige Rob van Bree. Hij werkte 5 jaar bij de eenheid Landelijke Opsporing. Zij houden zich bezig met georganiseerde criminaliteit en terrorisme. En ook zet hij zich in voor de verbetering van de werkcultuur bij de politie. Van Bree was eerder commandant bij de mobiele eenheid. Peter Holla, de huidige chef, zegt heel blij te zijn met Van Bree als zijn opvolger. Een man is op Schiphol aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van een grote partij cannabis uit de Verenigde Staten. De marechaussee kwam hem op het spoor nadat de douane de drugs eerder had onderschept. De verdachte viel op omdat hij tijdens een controle zijn rijbewijs heeft moeten inleveren. En ook is een bedrijfspand in Dronten doorzocht. Hoe groot de partij cannabis is, is niet bekend. Het onderzoek loopt nog. De 78-jarige wielrenner die begin deze maand gewond raakte bij een aanrijding met een auto bij Amsterdam Sloterdijk is overleden. De man was na het ongeluk op 5 juli nog aanspreekbaar, maar overleed afgelopen zaterdag toch aan zijn verwondingen. De 50-jarige bestuurder is verhoord door de politie. Dat is gebruikelijk bij ernstige ongelukken. Er wordt nog verder onderzoek gedaan. Nederland kampt met een feitelijk watertekort. Door droogte, vervuiling en een groeiende bevolking staat de drinkwatervoorziening steeds verder onder druk. Volgens het landelijke plan voor drinkwaterbesparing moeten Nederlanders binnen 10 jaar gemiddeld 18 liter minder water per dag gaan gebruiken. Waterbedrijven en deskundigen roepen op om zuiniger met drinkwater om te gaan. Bijvoorbeeld door korter te douchen en minder water te gebruiken voor de tuin. Spanjaarden in Noord-Holland genieten nog lekker na van gisteravond, toen Spanje het WK voetbal won. Veel toeristen uit Spanje kwamen samen in cafés, bijvoorbeeld in Amsterdam bij West Wilde. Na afloop waren de Spanjaarden lekker aan het zingen. Over het spel en het gedrag van de Argentijnen waren ze niet zo te spreken.
13: Argentina was playing so dirty and I was so angry.
14: Wereldkampioen. Ja. Hoe voelt dat nou?
15: Zo blij dat we daar je horen, prachtig.
13: Viva Spanje, and we are the champions of the world.
11: Ja, het is wel heel knap, feest. Hoor. En gelukkig maar, want dat spel van die Spanjaarden was verschrikkelijk. Van de Argentijnen was verschrikkelijk.
12: Heb je gekeken?
11: Ja, ik heb alles gezien. Alle overtredingen. Ja, echt tenenkrommend.
12: Ja, ik heb het niet gezien, maar het was dus geen schoon spel.
11: Zo gemeen.
12: Ja.
11: Maar Spanje heeft gewonnen, heel terecht.
12: Ja, nou, hartstikke fijn. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
11: Daar gaan we. Want we gaan naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
16: Dag Jung, goedemiddag.
11: Dag, wat voor schoon weerke krijgen we vandaag?
16: Ja, het is wat bewolkt momenteel in de provincie. Vanmorgen waren er wat opklaringen, nu is het weer bewolkt. Dat kan in de loop van de middag weer veranderen. Het is een beetje een mix van wolkenvelden voor een tijdje. En dan breekt het weer wat open en schijnt de zon. temperatuur zit nu op een niveau van zo rond de 18 tot 19 graden. En ja, maximaal zo rond de 20 graden, dus er komt niet zo gek veel bij. Maar ja, voor de rest is het ja, prima weer. De wind is wat afgenomen. Langs de kust had nog wel een vrij krachtige wind, maar minder wind dan gisteren. Uit het noorden tot noordwesten en boven land is de wind matig. Dus ja, dat is het beeld voor vandaag. Geen regen nog steeds trouwens. In het weekend zijn er wel een paar buitjes geweest. Maar ja, dat mocht eigenlijk nauwelijks enige betekenis hebben op enkele plaatsen na. Zoals bijvoorbeeld Sint Pancras en Wijk aan Zee. Daar viel dan een millimeter of 3 tot 4. Maar dan hebben we het ook echt wel gehad wat dat betreft. Nou, morgen dan beginnen we met bewolking weer. Want we hebben te maken met een krachtig hoge drukgebied ten westen van Ierland. Dat momenteel nog in sterkte toeneemt. Dat zal later in de week wel wat veranderen. Maar de komende dagen is het een sterk hoge drukgebied. En daaromheen wordt vochtige lucht via IJsland in de richting van het Noordzeegebied getransporteerd. En vandaar dat die wolkenvelden van tijd tot tijd komen opzetten. En daar zitten we morgenochtend dus in. Morgenmiddag meer een mix van zon en wolken. En morgenavond neemt de bewolking dan weer toe. Later is er ook kans op wat motregen. Temperatuur morgen zo rond de 20, misschien op een aantal plaatsen 21 graden. En een matige wind uit het noorden tot noordwesten. En dan woensdag een paar buitjes wanneer een zwakke storing overtrekt. En donderdag en vrijdag is het dan weer droog weer. Af en toe zon. En zeker op vrijdag wat hogere temperaturen. Kan dan plaatselijk 23 tot 24 graden worden. En dat zaterdag is dat eigenlijk ook nog het geval. Maar vanaf zondag dan zien we toch dat de neerslagkansen wat groter worden. Want het hoge drukgebied zakt langzaam weg naar het zuidwesten op de oceaan. Ja. En neemt ook wat in betekenis af. Tegelijkertijd ontstaat er een lage drukgebied boven de Noordse Zee. En dat betekent voor onze omgeving een westelijke stroming. Waardoor wat makkelijker storingen tot het Noordzeegebied kunnen doordringen.
11: Oké, maar dat zien we dan wel weer.
16: Ja, uiteraard.
11: Ja. Ja. We doen nog even de weerspreuk en de luchtdruk.
16: Ja, de barometer staat op 1025. En vandaag is het Sint Margriet. Ja. Typische regenheilige trouwens. Maar vandaar deze spreuk. Het is vandaag niet echt aan de orde. Maar Margriet houdt haar water niet.
11: Nee, zeker niet. Dan Margriet laat het lopen.
16: Ja, zeker. Ja.
11: Maar vandaag niet.
16: Nee.
11: Oké, dankjewel Jan.
16: Ja,
11: tot
16: hoor.
11: Over een uur.
16: Hoi.
11: Joe, dag. En dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Eens even kijken, wat nemen we mee? De A22 Beverwijk richting Velsen tussen het knooppunt Beverwijk en het knooppunt Velsen is een vertraging van 16 minuten.

0: Het Cecilia Romley in Tussen Hemel en Aarde.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pim. Bam. June tot 2. Pim. Bam. Pet.
1: June tot 2. Speelt Pim. Bam. Pet.
0: Hallo, allerliefste Maarten.
3: Hallo.
0: Hallo, iedereen die luistert. Het wordt tijd voor Pim. Bam. Pet.
3: Ja.
0: Wat was jij druk net?
3: Ja, ik was even met een luisteraar aan het appen. Die had een eigen nummer geschreven. Dat heb ik even geluisterd, dus ik had hem even opgeweld. Om te zeggen dat het goed klok.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En die gaan we dan bellen binnenkort? Of
3: nou, dat leek me leuk. Ik denk, misschien kan er een verslaggever langs of iets dergelijks.
0: Superleuk. Ja,
3: dus dat was ik aan het doen.
0: Maar nu gaan we Pim. Bam. Pet. En wie doet de actuele vragen deze dag?
3: Jij.
0: Dank je. Oké, wie is de wereldkampioen voetbal geworden?
3: Spanje?
0: Ja, Spanje.
3: Okay. Ja, ja.
0: Goed. Tijd voor Pim. Bam. Pet. En dat spelen we 5 dagen per week. We proberen in ieder geval deze zomerperiode zoveel mogelijk actuele vragen te stellen.
3: Ja.
0: Ik hoor net dat ik aan de beurt ben.
3: Volgens mij wel.
0: Volgens mij klopt het niet.
3: Nee, volgens mij
0: niet.
3: Ook niet. Nou, ik wil het ook wel doen. Moet ik het doen?
0: Ik kan het ook doen, hoor.
3: Ja, zeg maar. Jij bent de baas.
0: Dat doe jij maar.
3: Oké.
0: Okay. Oké, maar dan doe ik de selectievraag.
3: Ja. Nou,
0: De selectievraag doe ik wel.
3: Oh, jij doet de selectievraag. Okay. Dus doe maar lekker, Mike.
0: Spanje heeft gewonnen met 1-0 van Argentinië en is dus niet alleen Europees kampioen, zoals 2 jaar geleden, maar ook wereldkampioen. Waar denk je aan bij Spanje? Vind ik een leuke vraag.
3: Vind ik ook leuk.
0: Echt een hele leuke selectievraag.
3: Gek op Spanje.
0: Oh, ga er dan naartoe, jongen. Waar denk je aan bij Spanje? Het is de F van Ferdinand. 088 850 51 52. Het mag een gerecht zijn, het mag een gewoonte zijn, maar het mag ook een plaats zijn. Vind je dat goed?
3: Zeker.
0: 088 850 51 52. Dus waar denk je aan bij Spanje met de F van Ferdinand?

0: Koninklijke Oma met de Lambada.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Goed, Maarten, we hebben de selectievraag gehad. Waar denk je aan bij Spanje?
2: Ja.
0: En toen kwam er binnen met de letter F.
2: Heel veel fiesta.
0: Fiesta niet. Maar, te verwarren met de siesta.
2: Precies. Maar ook de Flamingo, de finale WK. En dan Fuengirola.
0: Fuengirola.
2: Ja, en Fuengirola.
0: Fuengirola. Dat is een plaats.
2: Dat zeg ik.
0: Ja.
2: Hoe zeg je het?
0: Fuengirola.
2: Fuengirola.
0: Ja, laat maar zitten.
2: Fuengirola.
0: Oké. En met wie gaan we spelen? Misschien is dat makkelijker.
2: Met Joken en met Hilbe.
0: Ja, kijk, dat komt er goed uit. Joken, is het Hilbe of is het Hilde?
3: Hilde.
0: Met de D.
3: Ja.
2: Oh, okay. Ook verkeerd. Hilde.
0: Ja. Het is maandag, dan gaat er wel eens wat mis. Hilde, wat was jouw antwoord?
3: Ik had Franco gezegd.
0: Franco, tuurlijk.
3: Ja.
0: Franco. Dat was eens de grote leider van Spanje. Ja, dat was niet helemaal lekkertje, geloof ik. Joke, wie had jij?
3: Ik had flaneren.
0: Flaneren op de boulevard in Spanje. Ja, zeker. Hartstikke goed. De actuele vragen komen vandaag van Maarten.
3: Oké. Okay.
0: Die dat volgens mij keurig in gedachten heeft.
2: Ik heb het al helemaal voorbereid.
0: Daar was ik al bang.
2: Het wordt één spektakel.
0: Ja, denk je dat? Ja. Nou, Joke en Hilde, hier komt de eerste vraag.
3: Oké. Okay.
2: Ja, AliExpress die krijgt namelijk een Europese boete van 550 miljoen euro... omdat ze illegale producten verkocht hebben. En nou is de vraag, waar kun je een boete voor krijgen?
0: Vind ik leuk.
2: Ja?
0: Ja, vind ik leuk. 550 miljoen, hè? Ja, we hoorden dat net ook bij de NWS. Vinden jullie het ook een leuke vraag, Joke en Hilde?
3: Ja,
0: je moet
3: er wel
0: even
3: over nadenken, maar dat is natuurlijk ook de bedoeling.
0: Ja, maar dat is altijd met
2: Pim Pam Pet. Ik heb je hoog zitten, Joke.
0: Het is echt gewoon het denkwerk. Het is maandag moeilijke vragen. Waar kun je een boete voor krijgen? Het is de M van Marie.
3: Motorrijden.
2: Voor motorrijden, als je geen rijbewijs hebt.
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja, mooi. Wat vind je zelf van, Hilde?
0: Mooi. Wat vind je zelf van? Krijgen we dat?
2: Nee,
0: ik vond het een moeilijke vraag.
2: Oh, je vond het niks?
0: Ja. Nee, dat hoor je mij niet.
2: Iets anders misschien?
0: Waar kun je een boete voor krijgen met de M van
3: Marie? Een milieudelict.
2: Een milieudelict, ja, dat wel.
0: Is beter.
2: Ja, hartstikke goed. Dat is opnieuw Hilde, dus jij krijgt een punt.
0: Ik ben erg benieuwd naar vraag nummer 2.
2: Oké. Okay. De Noorse kroonprins Hakon.
0: Hakon, ja. Van Mette-Marit.
2: 53 jaar. Ja. Dus de slingers gaan eruit in het paleis. Waar denk je aan bij een koning?
0: Oh, bij een koning. Oké, waar denk je aan bij een koning? Vind ik mooi. En Mette-Marit, zijn vrouw heeft net een longtransplantatie gehad.
2: Ja.
0: Dus waar denk je aan bij een koning met de L van Leo?
3: Een leeuw.
2: De leeuw. Ja, zeker bij de oranje koning.
0: Ja, zeker bij ons.
2: Ja, dat is Joker. Het staat 1-1.
0: Vraag nummer 3.
2: Dit weekend is de parade in Amsterdam. Waarmee kan je paraderen?
0: Waarmee?
2: Ja, bijvoorbeeld met je nieuwe kapsel, een leuke jurk. Je kan toch een beetje...
0: Ik denk, er komt nu de vraag, wat is er te zien bij de parade? Maar het is waarmee kun je... Ach, die jongen gaat alle kanten op. Wordt tijd voor vakantie. Waarmee kun je paraderen? Het is de O van Otto.
3: Dus met de ogen?
2: Met de ogen. Ja, zeker. Oh, dat is joken. Ja.
0: Hey, maar wacht even.
2: Hoezo? Een beetje verleidelijk kijken. Zo, hi, hallo. En dan zo met die ogen een beetje zo samen knijpen.
0: Ja?
2: Zo, hallo, lekker ding, kom jij eens even hier. En dan met die ogen, die vertellen
3: dat. Of met je oren dan misschien.
0: Deze jongen is dus onder de pannen, zegt hij. Nou, die paradeert zich helemaal suf met twinkelende ogen.
2: Ja.
0: Oké, ga me toch vanavond paraderen met mijn ogen.
2: Je vindt het niet goed?
0: Ik weet
2: het
0: niet. Vraag nummer 4.
2: Nummer 4. Er is een walibi in Middenmeer. Die was dit hele weekend op pad. Maar hij is gevangen. Dus wat kan je kwijtraken? Ja, wat kan de weg lopen?
0: Het is zo grappig. Want ik zag dat ook. En toen dacht ik, dan zou ik dus de vraag stellen. Maar eigenlijk hoort zo'n walibi volgens mij in de dierentuin. Wat vind je in de dierentuin?
2: Maar jij die had ik vorige week al gedaan. Ik denk, ik moet even wat anders.
0: Oh ja, oké. Dus wat kun je kwijtraken?
3: Wat kun je kwijtraken?
0: Wat kun je kwijtraken? Het is de T van Tinus.
3: Tennisracket.
2: Ja, laten liggen op de club. Ja hoor, punt voor Hilde. Het staat 2-2. Ga gelijk op.
0: Vraag nummer 5.
2: Nou, Shakira, die heeft gisteren gedanst tijdens die pauze. Ja, maar vooral gedanst. En ik vond het er erg mooi uitzien. Dus mijn vraag is, wat is sexy?
0: Wat is sexy?
2: Ja.
0: Oké, jij vond haar sexy dansen.
2: Ik vond haar heel sexy.
0: Ik zou dan,
2: Ja, met die heupen zo.
0: Dus wat vind jij sexy?
2: Ja.
0: Met de E van Eduard.
3: Erotiek.
2: Erotiek is sexy.
0: Ja, dat is hartstikke sexy. Ja, ik dacht van een ei, maar dat ei is niet sexy. Maar erotiek wel. Ik weet niet meer wie er gewonnen heeft.
2: Het is 3-2 voor Joke.
0: Joke!
3: Oké, okay,
0: Nou. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Nou, wat een leuke vraag. Even een applaus voor Maarten.
3: Nou,
0: echt.
3: Maarten heeft wel zijn best gedaan, hoor.
0: Nou, echt. Maar dat doet hij iedere dag, hè? Een soort,
3: ja, dat is waar.
0: 24 uur per dag. Als ik hem 's nachts bel van, joh, weet je nog iets leuks van een gast of een leuk interview? Komt, ach.
3: Hij komt steeds vaker op de radio.
2: Ook dat nog.
3: Hij is een moeilijke vragen.
0: Ja, maar er zijn wel grenzen, want hij moet nu zijn mond houden. Dit is Danny Vera. Dag Joke en Hilde.
3: Dag.
0: Dag.
3: Doei.

0: Dit is een uittip.
1: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
6: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
7: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
8: Ik ben Joep uit Beverwijk.
9: Thuis in heel
10: Dus 1 minuut voor 1, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Oosinga. Dag Laura, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Goed nieuws voor de reddingsbrigade Den Helder. Ze kunnen voorlopig toch in de brandweerkazerne blijven. Amsterdam krijgt een nieuwe politiechef, de 48-jarige Rob van Bree. En een man is op Schiphol aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van de grote partij cannabis uit de Verenigde Staten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal. It's the little big world.
8: naar de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Tot 2.

0: weten over ene voor de mensen die meekijken op televisie. Ik heb een enorme hoed op mijn hoofd, dat ga ik zo meteen uitleggen. Want die is dus niet van mij. Nee, mijn koptelefoon heb ik heel even naast me neergelegd. En de hoed heb ik opgezet. Want deze hoed is van Francine Posma. In een druk leven waarin er veel van je gevraagd wordt en waarbij alles moet, heeft Francine Posma uiteindelijk antwoord gegeven op de vraag: hoe kom ik daadwerkelijk tot rust? Nou, ze heeft een boek geschreven, Pelgrim voor een week, en ze neemt je mee in de kracht van het wandelen en helemaal met jezelf zijn. Francine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ik heb jouw hoed op.
1: Ja, staat je goed?
0: Ja, staat je goed, maar ik doe het toch even af. Ja, dat is heerlijk. Hoe, vanwaar deze hoed? Want je hebt echt ook een complete uitrusting en je bent uitgedost als pelgrim. Voor de mensen die niet weten, wat is een pelgrim?
1: Ja, een pelgrim is eigenlijk een wandelaar. Van oudsher is een pelgrim iemand die een heilige plaats bezoekt. Maar ik heb het wat ruimer genomen, want ik ben ook niet religieus. Ik ben niet anti-religieus, moet ik erbij zeggen. Maar voor mij is wandelen eigenlijk een manier om tot mezelf te komen. En tot de kern. En ja, wat is dan de kern, vraag je dan waarschijnlijk.
0: Ja, wat is de kern? Precies.
1: Ja, waar draait het nou eigenlijk om in het leven? Wat is onzin en wat is waardevol? En ja, hoe kun je gewoon jezelf zijn?
0: Ja,
1: dat zijn vragen waar ik mee bezig ben.
0: Ja, vind ik heel mooi. En daar heb je ook meerdere boeken over geschreven. Er was dus een moment in je leven dat je dacht: en nu is het klaar, want ik moet wat meer tot mezelf komen. Wanneer was dat moment?
1: Ja, eigenlijk was dat nadat ik twee kinderen had gekregen. Wat natuurlijk fantastisch is. En ik voel me ook een gezegend mens dat ik moeder heb mogen worden. Maar het moederschap is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.
0: Nee, we willen zelf ook nog wat.
1: Ja, en ik had het daar best zwaar mee. En ik merkte om me heen dat er weinig begrip voor was eigenlijk. Dat de meeste mensen, het leek alsof iedereen het maar zo'n beetje vanzelf deed. En ik ontmoette eigenlijk weinig mensen die net als ik er ook wel mee worstelden. Dus op een gegeven moment ging het wat minder goed met mij. En kwam ik ook bij een psycholoog terecht. En die zei: nou ja, jij kan heel goed praten. Dus we kunnen hier uren over praten. Maar volgens mij moet jij gewoon naar buiten. Volgens mij moet jij gewoon gaan bewegen in de buitenlucht.
0: Ja.
1: En niet te hard lopen. Gewoon lekker
0: wandelen. Doorlopen.
1: En ook genieten van de omgeving en gewoon een beetje ontspannen.
0: Ja, en dat ben je gaan doen, maar dat is een beetje uit de hand gelopen.
1: Ja.
0: Want je doet alles wandelend en je hebt er zelfs meerdere boeken over geschreven. Ik had net even je hoed op.
1: Ja.
0: Dank je wel trouwens daarvoor dat ik hem even op mocht doen. En je hebt ook een rugzak en je doet geen stap zonder die rugzak. Hoe beheerst dat wandelen nu jouw leven?
1: Nou, het is heel grappig, maar het is een soort Pavlov-effect, weet je wel. Zodra ik die rugzak omgooi, voel ik me vrij. En als ik die hoed opzet, voel ik me ook een soort vlierenfluiter. En het is gewoon een soort mindset, om maar zo goed Nederlands woord te gebruiken. Zodra ik die dingen omgooi, denk ik van: oké, wat doet er ook alweer echt toe? Voet, ene voet voor de andere, gewoon lekker lopen, niet meer zo moeilijk doen. En ja, ik ben iemand die van nature misschien wat moeilijk doet over dingen. Ik ben een toch wat zwaarmoedig mens. En als ik niet voldoende beweeg, dan krijgt dat de overhand.
0: Dan ga je zorgen maken, dan ga je piekeren.
1: Ga ik malen.
0: Ja.
1: En ja, dat heb ik jaren gedaan.
0: Ja, en toen kwam je terecht onder andere in een burn-out en bij de psycholoog. En die psycholoog zei: ga eens even, ga naar buiten. En toen besloot je dus pelgrimstochten te gaan lopen. Waarom pelgrimstochten?
1: Nou, ik heb heel veel ook andere tochten gelopen. Ommetjes, klompen, paden, dat soort dingen.
0: Oh ja.
1: Maar wat ik fijn vind is als een tocht Een betekenis heeft. Als een tocht meer is dan alleen maar een lekker stuk wandelen. En dus het kan zijn dat je dan in het voetspoor van een legendarisch iemand loopt.
0: Ja.
1: Nou heb ik niet zoveel met heiligen. Maar bijvoorbeeld zoiets als The Walk of Wisdom, dat spreekt me heel erg aan. Als je je daarvoor inschrijft, krijg je een boekje met allerlei wijsheden. Er worden je vragen gesteld. En ik vind het fijn als een wandeltocht iets meer is dan alleen maar kilometer vreten.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Ik zoek altijd naar een diepere laag.
0: Ja, ik kan me voorstellen, zoals je erover vertelt nu, dat je dan dus ook wordt aangezet tot het nadenken over hele andere dingen, waardoor je de dingen, het gepieker en nou ja, goed, een andere sores dus vergeet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is dubbel, want je gaat en dieper nadenken, zeker in het begin van zo'n wandeling, maar je komt ook op een gegeven moment, tenminste ik, in een soort lichtheid terecht. Het lijkt wel alsof alles in perspectief wordt geplaatst. Van ja, wat doet er nou echt toe?
0: Maar je bent dus een heel ander mens geworden.
1: Ja, echt.
0: En wat vinden ze daar thuis dan van?
1: Dikke prima.
0: Ja?
1: Ja, dat is alleen maar leuk.
0: Ja.
1: Het is wel, ik ben af en toe weg. Ja. Dus dat is, nou ja...
0: Soms moeder is weer wandelen, met hoed en tas.
1: Ja, precies, ga je nou weer wandelen, zeggen de jongens dan. Intussen zijn ze 19 en bijna 16.
0: Ja.
1: Maar zij zien ook dat ik leuker terugkom.
0: Ja, wat mooi.
1: En mijn man ziet dat ook.
0: Ja.
1: En die zegt ook van, ja, ga. Weet je, natuurlijk, hij vindt het wel leuk als ik terugkom.
0: Oh, gelukkig. Maar dan heb je een ander probleem.
1: Ja, maar het is... Het levert gewoon wat op.
0: Mooi. We gaan straks een paar wandelingen doornemen. Want jouw boek staat vol met allerlei plekken waar je geweest bent. Wel echt heel veel kilometers afgelegd. Pelgrim voor een week. Zo heet het boek van Francine Posma. Mooi om er zo ook over te kunnen praten. Jeetje. Misschien moet ik dat ook gaan doen. En je man heet Maarten, hè? Net als onze eigen Maarten.
1: Ja.
2: Maar ik ben niet haar man.
0: Nee, dat is waar. Nee. En dat ga je ook niet worden.
1: Maar Maarten werkt wel bij de radio.
2: Hey.
0: Oh. Kijk eens aan. Francine Posma, zometeen deel 2 van dit gesprek. Pelgrim voor een week.

0: Moving on up, wat een toepasselijke plaats. Want we gaan wandelen en dat doen we met Francine Posma. Ze heeft het boek geschreven, Pelgrim voor een week... waarbij ze ons aanzet tot wandelen. En om vervolgens gewoon niet te hoeven nadenken... want dan komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja, na te denken over andere dingen. Want in het boek deel je allerlei ervaringen... uit allerlei bijzondere wandeltochten. En dat doe je leuk, moet ik zeggen. Want ik haal er even een paar uit.
1: Ja.
0: Voor dit alles, je hoeft dus niet... heel ver te wandelen, zeg jij.
1: Nee hoor. Nee. Je kan, als je maar wandelt, is eigenlijk een beetje mijn motto.
0: Als je maar loopt.
1: Als je maar loopt. Al loop je gewoon naar de supermarkt en neem je een keer niet de auto, weet je. Als je maar beweegt, het is altijd goed.
0: Ja, jij wandelt ook echt iedere dag, hè?
1: Ja, ik heb ook een hond, dat helpt.
0: Oh ja,
1: ken je?
0: Ja.
1: Maar ik rij ook geen auto, dat helpt ook.
0: Oh ja.
1: Dat is weer een ander verhaal. Maar ja, dus het is gewoon, het is heel lekker en het is ook gewoon heel gezond.
0: Ja.
1: Voor je lijf en je hoofd.
0: Precies, zeker. En heb je de psycholoog ooit na de hand gesproken? Heeft hij een boek gekregen van je?
1: Nee, dat is eigenlijk een heel goed idee.
0: Ja, stuur daar eens even een boek naartoe.
1: Bedankt.
0: Ja, ja. En je hebt op een gegeven moment speciaal een rugzak aangeschaft. En je hebt ook een routeboekje. En je slaat allerlei overnachten.

0: hoofd ook bezig met het maken van verhalen?
1: Ja, ik denk dat dat de aard van het beestje is. Dat ik altijd in iedereen een verhaal zie. En ja, dat vind ik ook leuk. Dat maakt iedere ontmoeting ook potentieel tot een nieuw boek.
0: Ja.
1: Weet je, iedereen heeft een verhaal.
0: Ja, stel dat er nu, want ik zat in je boek en toen dacht ik, nou ja, dit heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik wandel wel veel, maar ik heb me nog niet wandelend verplaatst van locatie naar locatie. En toen dacht ik, goh, dit zou ik best eens een keertje kunnen doen met mijn hond. Wat zou je dan tegen zulke mensen willen zeggen, zoals tegen mij?
1: Gewoon gaan. Dat is eigenlijk heel simpel. Gewoon doen. Tuurlijk, je moet goede schoenen hebben. Je kan het ook op
0: zoek. En een rugzak doen, maar... en een hoed.
1: Ja, nou, die hoed hoeft niet per se. Nee. Maar als je zoals ik snel last hebt van de zon, dan zou ik wel een hoed doen. En die schoenen is eigenlijk het enige waar ik niet echt op zou bezuinigen. Hoewel je ook op Marktplaats hele goede schoenen kan vinden. En die zijn dan te groot gekocht of te klein. Weet je, dan betaal je veel minder.
0: Maar heb jij nooit ergens last gehad? Niet van je heupen, niet wel? Van blaren?
1: Ja.
0: Oh, wel?
1: Ja, ik heb van alles. Ik heb toen
0: knieën.
1: Ik de allereerste keer een pelgrimstocht liep, toen kon ik op een gegeven moment niet meer verder. Omdat ik te kleine wandelschoenen had en het regende heel veel. En toen waren ze ook nog gekrompen. En toen waren mijn teennagels op een gegeven moment echt zwart. Dus toen was ik op een eerste hulppost en toen zeiden ze van, nou mevrouw, u kunt gewoon niet verder. Dus ja, dat kan gebeuren. Maar daar leer je dan van. En dan leer je van, ik moet grotere schoenen hebben. Ik moet misschien schoenen hebben die waterdicht zijn.
0: Ja, oh ja, ook en, handig.
1: Weet je, zo leer je zelf.
0: Ja.
1: Je hebt, ja, sommige mensen denken dat ze eerst alles moeten weten en dat ze dan pas kunnen gaan wandelen. Maar dat is helemaal niet waar.
0: Nee.
1: Je kan het aldoende leren.
0: Ja, nou heb jij veel mogelijkheden in het buitenland. Hè? Zweden kwam ik tegen, Freiburg, Portugal, Schotland. Maar ook in eigen land, oftewel een deel in de provincie.
1: Ja.
0: In onze provincie, het Siltepad, bijvoorbeeld langs 22 historische kerken. Onder andere in Noord-Holland.
1: Ja, dat is een prachtig pad. Het is nog niet zo oud. Ze noemen het een eigentijdse pelgrimstocht. En het is eigenlijk de bedoeling dat door die pelgrimstocht de kerken weer een beetje in de aandacht komen. Je kunt ook overnachten in de kerk.
0: Nee, waar?
1: Ja, ik weet niet of dat ook in Noord-Holland kan. Dat antwoord moet ik je schuldig blijven, maar dat kan ik wel opzoeken.
0: Ja.
1: Maar in Friesland en Groningen kan je dus in een kerk slapen. En dan staat daar, het is echt heel schattig, dan staat er een soort Brits. Weet je wel, zo'n veldbed.
0: Ja.
1: En je moet dan wel zelf een slaapzak meenemen. En dan lig je dus gewoon in de kerk te slapen.
0: Fantastisch.
1: En dat is gewoon gratis.
0: Ja. Moet je nagaan. Dus het hoeft ook helemaal niet duur te zijn.
1: Nee, nee, nee.
0: Wat zit er allemaal in jouw rugzak als jij gaat lopen?
1: Sowieso genoeg water. Dus echt van levensbelang. Een hoedje. Zonnebrand. Anti-insectspray.
0: Ja.
1: Een slaapzak.
0: Heb je altijd een slaapzak mee?
1: Niet altijd. Maar kijk, als ik weet dat ik bij vrienden op de fiets slaap, of soms in een B&B of zo, dan neem ik geen slaapzak mee, want dat scheelt weer gewicht.
0: Ja.
1: Maar je kan ook zo'n lakenzak meenemen, weet je wel. Dat
0: oh ja.
1: Scheelt gewicht.
0: Ja, weet je zeker dat je lekker fris ligt.
1: Ja, en nou ja, sowieso altijd twee paar schone sokken.
0: Ja.
1: Schone onderbroek. Tandenborstel moet ik nog doorgaan.
0: Nee, hoort niet. De masterzaak van de wereld.
1: Ja.
0: Maar goed, schone sokken is wel heel belangrijk. Hè, want een sok is eigenlijk een beetje de basis. Je komt met heel veel ideeën. Je komt met routes. Je komt met... ik zie je op een gegeven moment een afstand van 29 kilometer. En denk, nou, dat vind ik wel een heel stukje. Maar wat ik ook heel mooi vind, is achter in je boek staat... een pelgrim blijf ik waarschijnlijk de rest van mijn leven.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat?
1: Ja, het voelt eigenlijk heel normaal. Het voelt als, nou ja, soms voel je gewoon dat iets bij je past. En ik heb heel lang dingen gedaan die niet bij me pasten. En dan voelde ik me altijd een vreemde eend in de bijt. Maar vanaf het moment dat ik ben gaan pelgrimeren, voelt het gewoon, dit klopt. En als je dat hebt gevonden, ja, dat is een groot goed.
0: Was je zoekende daarvoor?
1: Ontzettend.
0: Ja. En kun je nog heel even vertellen, je bent gaan wandelen, maar dan echt... In het leven als een pelgrim lijkt ook wel van toegevoegde waarde in jouw verhaal.
1: Ja, zeker. Je bedoelt...
0: Ja, je straalt het ook echt uit. Dat vind ik wel heel mooi.
1: Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. En ik blijk iemand te zijn die goed gedijt bij simpelheid. Als het ingewikkeld wordt, dan verstijf ik een beetje.
0: Ja.
1: Maar als je mij gewoon een hele simpele taak geeft, namelijk van, nou, dit is A, daar is B, je gaat er naartoe lopen en hier is een lunchpakketje, dan ben ik gelukkig.
0: Ja.
1: Ik ben gewoon eigenlijk een heel simpel mens.
0: Ja, wat mooi dat je daar uiteindelijk toch achter gekomen bent. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, zo zijn we nooit klaar met leren.
1: Nee.
0: Het Siltepad bijvoorbeeld is een van de verschillende routes. Alle routes staan dus in het boek vermeld. Met inderdaad de afstanden, maar vooral

0: op met jouw persoonlijk verhaal. Ik dank je wel voor dit gesprek. Pelgrim voor een week is het boek van Francine Posma. En we mogen er eentje verloten. Dank je wel. 088 850 51 52. Wel even aangeven in dat appje, dus niet bellen in het appje, waarom je inderdaad zo graag deze wandeltochten zou willen doen. Op zoek naar rust, ruimte en vooral om jezelf een beetje te ontdekken. Dank je wel. Hé, ik ben helemaal jaloers op jou uitstralen. Dat je gewoon die hele rust uitstraalt. Ja, mooi. Dank je wel.
1: Gewoon gaan wandelen, June.
0: Ja. Oké, okay. Teddy. Dat is mijn hond. Vanmiddag, ik kom eraan. Ik zie nog een boek liggen. Dat doen we de volgende keer. Dankjewel. Francine Posma, hier te gast. En June tot 2 op NH.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Met Irene uit Heemstede.
10: Met Hans uit Landsmeer.
11: Ik ben Evelien
12: en ik kom uit Wormerveer.
13: Ik ben Caroline uit Oudorp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Half twee precies, Castricum, 18 graden, nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De politie heeft de identiteit achterhaald van de twee inzittenden die zondagavond na een ernstig ongeluk in Blokker op de vlucht sloegen. Ze zijn nog niet aangehouden. In de pick-up zat ook een jong kind, bevestigt de politie. Niemand raakte gewond. De Toyota botste tegen bomen en een lantaarnpaal en raakte totaal los. De twee gevluchte inzittenden worden verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval. Nederland kampt met een feitelijk watertekort. Door droogte, vervuiling en een groeiende bevolking staat de drinkwatervoorziening steeds verder onder druk. Volgens het landelijke plan voor de drinkwaterbesparing moeten Nederlanders binnen 10 jaar gemiddeld 18 liter minder water per dag gebruiken. Waterbedrijven en deskundigen roepen op om zuiniger met drinkwater om te gaan, bijvoorbeeld door korter te douchen en minder water te gebruiken voor de tuin. Een man is op Schiphol aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van een grote partij cannabis uit de Verenigde Staten. De marechaussee kwam hem op het spoor nadat de douane de drugs eerder al had onderschept. De verdachte viel op tijdens een controle omdat zijn rijbewijs was ingenomen. Ook is een bedrijfspand in Dronten doorzocht. Hoe groot de partij cannabis is, is niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Amsterdam krijgt een nieuwe politiechef, de 48-jarige Rob van Bree. Hij werkte 5 jaar bij de eenheid Landelijke Opsporing. Zij houden zich bezig met georganiseerde criminaliteit en terrorisme. En ook zet hij zich in voor de verbetering van de werkcultuur bij de politie. Van Bree was eerder commandant bij de mobiele eenheid. Peter Holla, de huidige chef, zegt heel blij te zijn met Van Bree als zijn opvolger. En goed nieuws voor de reddingsbrigade Den Helder, want ze kunnen voorlopig toch in de brandweerkazerne blijven. De brigade verhuist wel naar de voormalige ambulancepost in het gebouw, maar hoeft nog niet op zoek naar een tijdelijke noodlocatie. En dat geeft wat lucht, al blijft de zoektocht naar een definitieve huisvesting doorgaan. En een blijvende oplossing is dus nog altijd nodig. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
15: Helemaal goed, Laura, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht en uiteraard is dat met Jan Visser.
17: Vanochtend laat de zon zich geregeld zien, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. En vanavond zijn er perioden met zon. De temperatuur komt uit op 20 tot 21 graden... en de wind is meest matig, waaiend uit het noordwesten. Morgen eerst bewolking, later weer zon en wolken, dus een afwisseling daarvan. En in de avond neemt de bewolking toe en kan er ook wat motregen vallen. De temperatuur komt morgen uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden in het Gooi 21 en de wind is matig uit het noordwesten. Op woensdag is er kans op een enkele bui. Donderdag en vrijdag is het droog met af en toe zon. En aan het einde van de week gaat de temperatuur geleidelijk wat omhoog.
15: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Veels en Beverwijk Oost. Werkzaamheden daar. En daardoor is er dus vertraging. Ook vertraging op de A7. Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breesandijk en Den Oever. Een vertraging van 10 minuten.

0: Little River Band uit Australië. En de naam hebben ze gekregen door Maarten. Waar hebben ze deze naam gekregen van de band, de Little River Band?
1: Door de Rijn.
0: Nee, door een verkeersbord.
1: Ik snap je, wat moet je even uitleggen.
0: Oké, ze komen uit Australië, ze heten de Little River Band.
1: Ja.
0: En toen vroeg ik aan jou, hoe hebben ze hun naam gekregen?
1: Geen idee.
0: Nee, door een bord.
1: Een bord?
0: Een verkeersbord in de gemeente Little River.
1: Oké.
0: Te lang verhaal.
2: Is er nog iets te doen?
1: Leuk verhaal ook, mooie anekdote.
0: En je vond er niks aan.
1: Nee.
0: Ja, man, als jij zegt dat je dingen leuk vindt, dan geloof ik je. Want dan weet ik dat je het meent. Maar
1: niet, hoor.
0: Prik er dwars doorheen. Wat jij misschien wel leuk vindt, is een hele mooie fietstocht door het prachtige Noord-Hollandse Duinreservaat. En dat is namelijk de Duinentocht. En aankomende zaterdag wordt het georganiseerd door Le Champion. En dan gaan we eens even kijken. Ja, de nieuwe rit weer. Samantha Koopman. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja. Hoi, je spreekt met Samantha.
0: Ja, hoi. Jij gaat het organiseren.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, en het heet dus de Duinentocht. Waar gaat hij allemaal langs? Langs de duinen? Of ook nog langs andere plekken?
3: Nou, hij gaat ook nog langs andere plekken. We hebben drie verschillende afstanden die we aanbieden. De 50, 75 en de 100 kilometer.
0: Zo.
3: En ja, dat zijn nogal een afstanden. Maar voor fietsers is dat goed te doen. En de 75 en de 100 kilometer die gaan helemaal naar het zuiden. Dus richting Zandpoort Zuid. En de 100 kilometer zelfs nog tot Zandpoort zelf. En de 50 kilometer stopt bij IJmuiden. En dan fietsen ze door het duingebied weer terug naar Castricum, waar de start ook is.
0: Ja, wat een enorme afstand. Zijn het allemaal mensen op een racefiets of op een e-bike? Hoe doen ze dat?
3: Het zijn allemaal verschillende fietsen. Meestal hebben we de 50 kilometer zijn meer voor e-bikers en voor wat recreatieve fietsers. Nee. En de 75 en de 100 kilometer, dat zijn wel de wat ervaren fietsers die met een racefiets zijn. Ja.
0: Hey, en waarom vind je dit gebied zo mooi?
3: Nou, het is een heel mooi gebied, want we fietsen dus door de duinen heen, langs het strand. En het is ook best wel een mooi parcours is het, want we gaan heuvel op heuvel af. Dus dat is voor iedereen wat wils.
0: Kost het geld om er aan mee te doen eigenlijk, Samantha?
3: Ja, we hebben een inschrijftarief. Dat is nu tussen de 12,50 en de 14,50. Ja? We bieden onderweg een verzorgingspost aan. Die is in IJmuiden. Dus de 50 kilometer die daar heen fietst, die fietst daar dus heen en die krijgt daar wat uitgedeeld. Ja. We hebben een jelletje, een banaantje, een lekker ontbijtkoekje. Je kunt daar even uitrusten.
0: Ah, wat leuk.
3: En de 75 en de 100 kilometer die fietsen dan eerst nog daar langs en daarna, totdat ze het verste punt bereikt hebben, fietsen ze weer terug. Dus die gaan twee keer langs de verzorgingspost. En de route is ook helemaal uitgepeild. Dus,
0: dat is ook lekker. Dus je hoeft gewoon niet zelf op te letten.
3: Nee,
0: te stappen. Moeten we hier naar links? Moeten we naar rechts? En welke afstand ga jij doen, Samantha?
3: Nou, ik ben zelf die dag aan het werk. Dus ik zorg dat in de ochtend de start is opgebouwd. En dan race ik snel naar IJmuiden toe om daar de verzorgingspost op te bouwen. Dus ik fiets zelf niet zaterdag.
0: Nee, nou ja, goed, dat zou je vergeven. Maar we hebben het over de tocht van aanstaande zaterdag.
3: Ja,
0: en dan is het dus 25 juli. Mensen moeten zich wel van tevoren inschrijven. En dat doen ze via, zeg maar,
3: lechampion.nl/duinentocht. En daar kunnen ze zich voor aanmelden. En voor onze members, voor onze leden, die mogen gratis meedoen. Dus die moeten zich wel aanmelden, maar die mogen zich gratis aanmelden.
0: Ja, mooi. Nou, bij lechampion.nl/duinentocht is alle informatie te vinden. En dat is dus dan aanstaande zaterdag is die tocht. Hoeveel mensen kunnen er aan meedoen eigenlijk?
3: Nou, we hebben niet echt een limiet, omdat het, we starten tussen 9 en 11. Dus we zijn vrij om een aantal te bepalen. Vorig jaar hebben we er ruim 400 meegedaan en we hopen dit jaar de 500 aan te tikken.
0: Leuk. Het is altijd leuk om zo'n tocht te rijden als er gewoon de route is uitgestippeld. Dan hoef je zelf niet zo na te denken.
3: Zeker, ja. En de deelnemers krijgen van ons ook nog een GPX toegestuurd. Dus als ze toch nog even een GPX-bestand willen uploaden, dan krijgen ze die van ons toegestuurd en kunnen ze de route ook via een GPX-bestand volgen.
0: Helemaal goed. www.lechampion.nl/duinentocht. Daar is de informatie te vinden voor de tocht van aanstaande zaterdag. Een inschrijven is mogelijk. Tot en met vrijdag of zo? Hoe werkt dat?
3: Nou, tot vrijdag hebben we de leedbeurttarieven. Dus dat zijn wat lagere tarieven. En op de dag zelf hebben we ook een daginschrijving. En die ligt wat hoger, omdat we die ook allemaal administratief moeten verwerken.
0: Hartstikke goed. Dankjewel voor deze informatie, Samantha Koopman. Goed zo, dag.
3: Oké, doei.
0: Dag. Nou, dus leuk. Lekker een stukje fietsen. Lekker lang ook.
1: Leuke tocht lijkt
0: ja,
1: me dat.
0: Ja, enig. Prachtige omgeving. Wie is er morgen het gast?
1: Bogdine, ze heeft een boek geschreven over probleemkinderen.
0: Oh jeetje, heftig. Ja. Maar wel heel nuttig, toch?

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerke.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer. Ach. Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
3: Nou, dan denk ik aan een Duits.
0: Ja! Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
10: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Ans van de Ontbijtplank en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
14: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.

0: Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goed nieuws voor de reddingsbrigade Den Helder. Ze kunnen voorlopig toch in de brandweerkazerne blijven. Een bestuurder van een bestelbus is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk op de Westerlanderweg in Westerland. En Ajax huurt de 20-jarige Italiaanse aanvaller Pugno van Juventus. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u 150 euro extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Goedemiddag.
17: Met Nick Velderhof.

Boy bij. En Haak zal ondertussen de kast even open doen. Dan komt hij. Zo, dan stoppen we dit liedje even in. Want het liedje was voor het WK. Ze scoren een enorme hit. Ik weet niet of je gisteren toevallig nog hebt gekeken. De finale was gisteren tussen Spanje en Argentinië. Oh, wat een wedstrijd. En wat terecht dat Spanje gewonnen heeft. Zat je ook op het puntje van je stoel? Ik zat te vloeken. Ja. Ik zat te vloeken. Echt waar. Ik ben blij dat het voorbij is. Ik gun het Spanje ook enorm terecht geworden. Even wat anders. Een trein heeft vorige week in Duitsland vertraging opgelopen. Nou is dat niet zo speciaal, want dat gebeurt wel vaker. Maar wat was nou de reden achter die vertraging? Die was best opmerkelijk. De hoofdconducteur zette de internationale trein stil om een paar rollen wc-papier te kopen in de supermarkt. Ja, als de nood hoog is natuurlijk, dan moet je. Stel je voor, zeg, dat je thuis komt en je hebt geen toiletpapier. Mijn vraag aan jou is, kunnen wij hier een liedje bij verzinnen? Iets met noodgeval of nooduitgang kan natuurlijk ook, hoor ik graag van jou. 088 850 51 52 088 850

watermelon sugar. Harry Styles bij NH met de watermelon sugar. Ja, ik heb meegekregen. Een trein heeft vorige week in Duitsland vertraging opgelopen. Niet zomaar, nee, want een trein loopt wel vaker vertraging op. Maar dit kwam door de conducteur. Ja, die zette de internationale trein stil om een paar rollen wc-papier te kopen in de supermarkt. Ja, spoorwegbedrijf Deutsche Bahn bevestigt het bericht in de Duitse krant De Bild. En zegt dat de conducteur niet voor de kosten van het rolpapier hoeft op te draaien. We waarderen het initiatief van onze medewerker. Deutsche Bahn vergoedt de kosten van het aangeschafte toiletpapier. Nou, zo kun je baas natuurlijk ook reageren. Dankjewel voor het doorgeven. Wat voor liedje past hier bij? Nou ja, als je geen toiletpapier thuis hebt, dan is de nood soms hoog, hè? Goldband hoor je. Bij NH past toch perfect. Het is een noodgeval.

0: Madonna. Ja, was gisteren ook te zien in de Halftime Show. Moet je eerlijk zeggen, het was van tevoren een beetje opgenomen. Ik denk de laatste 10 seconden was live op tv. Was het goed? Denk het wel. Madonna blijft goed natuurlijk, hè. Who is that girl? Kan ik je vertellen? Dat is onze Laura Ozega. Goeiedag, Laura. Hallo.
1: Hallo.
0: Het is ondertussen bijna 2:30 hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen?
1: Een inwoner van Nieuwe Niedorp kijkt dit weekend waarschijnlijk wel iets vrolijker naar zijn bankrekening.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Ik ben de meerjaardjevoorzitter.
7: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is ondertussen 2:30. Momenteel in Schorel is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een bestuurder van een bestelbus is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk op de Westerlanderweg in Westerland. De bestelbus belandde met de voorkant in een greppel. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Tijdens de berging was er ook enige verkeershinder. De 78-jarige wielrenner die begin deze maand gewond raakte bij een aanrijding met een auto bij Amsterdam Sloterdijk is overleden. De man was na het ongeluk op 5 juli nog aanspreekbaar, maar overleed afgelopen zaterdag dan toch aan zijn verwondingen. De 50-jarige bestuurder is verhoord door de politie. Dat is gebruikelijk bij ernstige ongelukken. Er wordt nog verder onderzoek gedaan. De politie heeft de identiteit achterhaald van de twee inzittenden die zondagavond na een ernstig ongeluk in Blokker op de vlucht sloegen. Ze zijn nog niet aangehouden. In de pick-up zat ook een jong kind, bevestigt de politie. Niemand raakte gewond. De Toyota botste tegen bomen en een lantaarnpaal en raakte totaal los. De twee gevluchte inzittenden worden verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval. Goed nieuws voor de reddingsbrigade Den Helder, want ze kunnen voorlopig toch in de brandweerkazerne blijven. De brigade verhuist wel naar de voormalige ambulancepost in het gebouw, maar hoeft nu nog niet op zoek naar een tijdelijke noodlocatie. En dat geeft wat lucht, al blijft de zoektocht naar een definitieve huisvesting gewoon doorgaan. Een blijvende oplossing is namelijk nog altijd nodig. En de jackpot is gevallen in Nieuwe Niedorp. Bij de trekking van afgelopen vrijdag van de Eurojackpot leverden 5 goed voorspelde getallen een prijs op van ruim €283.000. De winnaar, die blijft anoniem. De hoofdprijs viel deze keer niet. En daardoor is de jackpot de komende trekking nog hoger. Nou, veel hoger ook eigenlijk wel. €59 miljoen.
9: Jeetje, wat een geld.
10: Wat een geld.
9: Ja, ik zit even na te denken, stel je voor jij wint zo'n bedrag, zou je dan ook anoniem blijven?
10: Ja, natuurlijk.
9: Denk het ook wel, ja.
10: 100%.
9: Ja. Het valt natuurlijk wel op in je buurt. Als je opeens een hele dikke auto hebt, alles wordt verbouwd.
10: Ja.
9: Nou, maar dus zeg ik had een extra klusje.
10: Ja, zeker. Omdat
9: dat kan toch ook niet. Ja. Nou, ik denk ook wel, als jij, als mensen weten, kijk, dit is nu, het is natuurlijk veel geld, hè, €283.000, maar het is anders dan die 59 miljoen.
10: Is wel even net ander kaliber.
9: Stel je voor dat je dat wint. Ik weet heel zeker dat je buren heel anders naar je gaan kijken. Die hebben opeens allemaal dingen nodig.
10: Ja.
9: Oh, het ziet er goed uit. Ja, zou je mij...
10: God, wat staat een jurkje hier leuk.
9: Och, jeetje.
10: Wat zou jij doen als jij nu zo bam al die getallen goed had geraden en je wint nu €59 miljoen? Wat is het eerste wat je doet?
9: Nou ja, zo klinkt het ongeveer. Dan was ik al naar huis gegaan. Ja. Ja, dat was het dan een beetje. Goed voorbeeld of niet?
10: Ja, fantastisch. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
9: Dankjewel, Laura. Het weer dan met Jan Visser.
11: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het droog weer met wolkenvelden, maar zo af en toe schijnt ook de zon. Vanavond lijken de opklaringen wat breder te worden. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden. En de wind is matig uit het noorden tot noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Morgen in de ochtend bewolking, maar droog. In de middag een mix van zon en wolken. En morgenavond, dinsdagavond dus, neemt de bewolking weer toe en kan er later af en toe wat motregen vallen. Het wordt morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. En de wind is meest matig uit het noordwesten.

0: Achter de radio is bij NH met She Goes Na Na Na Na.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52.

ja, leuk ook toch? Ja. Het is dus aan jou. Wat wil jij liever horen zo meteen? Kies jij voor die keuze A, Mary J. Blige met Family Affair? Of zeg je van, nou nee Nick, dat zie ik helemaal niet zitten. Nou, dan heb je die keuze B nog. Savage Garden, kan je opstemmen. Truly, Madly, Deeply. 088 850 51 52.

0: Smit, Nylo Ren bij NH met Drive Safe.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, dan kies je voor Mary J. Blige met Family Affair. En keuze B, Savage Garden met Truly, Madly, Deeply.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 60% kies voor keuze B, hoor je bij NH Savage Garden.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer. Ach. Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
3: Nou, dan denk ik aan een
0: Duits. Ja! Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
8: Dit was een uittip. Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
11: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
12: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Er is 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een inwoner van Nieuwe Niedorp heeft een flink bedrag gewonnen met de Eurojackpot. Goed nieuws voor de reddingsbrigade Den Helder, want ze kunnen voorlopig toch in de brandweerkazerne blijven. En Ajax huurt de 20-jarige Italiaanse aanvaller Pugno van het Italiaanse Juventus. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
17: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
20: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
20: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
23: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
24: Goedemiddag. Met Nick Velderman.

0: Het is Desja bij NH met Austin.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Henny Hoogkamer uit Nieuw-Vennep. En die Hoogkamer is vandaag 70 jaar geworden. Nou, Henny, speciaal voor jou het toetertje. Gefeliciteerd, hè?
3: Van harte
2: gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nu ook op de kalender 088-850-51-52. Of stuur even een mailtje goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik je feliciteren als je jarig bent. Dat is toch, ach mensen, dit is toch iets wat je wilt. Een toetertje voor jou. Goed, het is de maandagmiddag van NH. Dit is Wax, Right Between the Eyes.

0: Wat doet u het goed, hè? Zit je een beetje weg te dommelen in je stoel op Bruno Mars? Dit is Risk It All bij NH.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe. 19 toen.
2: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1999. Zo had je in dat jaar Dance Valley. Luister even mee.
3: Water of bier?
4: Water.
5: Lijks van blauw. Ja, ik hou het gezond.
3: Oké.
5: Gezond.
3: Bier.

0: met Slave to the Music. Ach, zeg dat zelf. Ben je zelf niet een beetje verslaafd aan de muziek? Verslaafd aan NH? Snap ik helemaal, hè? Want wij doen het heel goed natuurlijk. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws zometeen uit Noord-Holland met Laura. Laura, hoi, goedemiddag.
1: Hi, hi, hi.
0: Wat zit daar zometeen in?
1: Nou, heb je wel zin om lekker naar de camping te gaan, maar niet om tussen de schreeuwende kinderen te zitten? Dan is dit de oplossing.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ik ben Mark en ik kom uit Amsterdam-Oost.
7: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
8: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 3:30 momenteel. In Amsterdam is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Osinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Diego Pugno mag zich komend jaar Ajaxiet gaan noemen. De 20-jarige Italiaan sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax. In de huurovereenkomst voor één seizoen is ook een optie tot koop opgenomen. Pugno komt uit het belofteteam van Juventus en zegt trots te zijn op zijn overstap naar Amsterdam. Hij hoopt zich via Jong Ajax in de kijker te kunnen spelen voor het eerste elftal. De jackpot is gevallen en wel in Nieuwe Niedorp. Bij de trekking van afgelopen vrijdag van de Eurojackpot leverden 5 goed voorspelde getallen een prijs op van maar liefst €283.000. De winnaar die blijft anoniem. De hoofdprijs viel niet. Dit was niet een hoofdprijs. Waardoor de jackpot komende trekking oploopt naar €59 miljoen. Goed nieuws voor de reddingsbrigade Den Helder, want ze kunnen voorlopig toch in de brandweerkazerne blijven. De brigade verhuist wel naar de voormalige ambulancepost in het gebouw, maar hoeft nog niet op zoek naar een tijdelijke noodlocatie. En dat geeft wat lucht, al blijft de zoektocht naar een definitieve huisvesting doorgaan. Een blijvende oplossing is namelijk nog altijd hard nodig. En heb jij wel zin om lekker op de camping te staan, maar niet om tussen de schreeuwende kinderen te zitten? Nou, dan ben je niet de enige, want het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. En dat is ook precies de reden waarom dit echtpaar 1 keer per jaar zonder de kleinkinderen naar de camping gaat.
10: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
0: Ja, als ik benieuwd. Ja. Ik heb ooit een vriend, die heeft ook geen kinderen. Die ging naar een hotel. In Spanje volgens mij even, ik laat even in het midden. Die ging daar naar een kindvrij hotel. En die stuurde toen een filmpje toen hij aan het zwembad zat. Was ook kindvrij, alleen naast het hotel was een kinderopvang.
1: Nee.
0: Er waren allemaal kinderen buiten het...
1: Nog die schreeuwende kinders op de achtergrond.
0: Op de camping. Gezellig toch?
1: Ja, het is wel gezellig. Ja, ik kan me op zich wel voorstellen. Want kinderen kunnen wel echt, Als ze gewoon echt zo'n boze bui hebben, kan het wel echt een beetje de sfeer verpesten.
0: Ja, zeker.
1: En om even doorgaan.
0: Je hebt de pech bijvoorbeeld als je dan op een camping zit, precies naast zo'n naast de baby. Baby zijn we nou eenmaal, hè? Dus daar kun je natuurlijk ook niet veel aan doen.
1: Ja.
0: Maar ik heb, moet je eerlijk zeggen, als ik op de camping ben en ik zit in het restaurant en de baby huilt, ja, zo so be it, dan is het zo.
1: Maar een baby vind ik minder erg, want dat is nog zo'n hulpeloos huiltje. Ja. Maar je hebt van die kinderen en die huilen dan zo zeikerig.
0: Oh ja.
1: Dan weet je gewoon, dit is niet een echte huil.
0: Nee.
1: Dit is gewoon, ik wil aandacht en ik wil het nu.
0: Ja, dan, dus als je dat continu lang om je heen hebt, dan kan het wel vervelend zijn. Maar als dat overdag een keer, ik heb dit, ja, weet je, leven, laat leven toch een beetje.
1: Ja,
0: ik kom,
1: maar als je
0: houdt
1: niet
0: van kinderen.
1: Ik kom hier voor mijn rust.
0: Ja, je houdt niet van kinderen nodig, Laura. Dat kan, hè. Maakt het niet uit.
1: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel. Het weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Nick.
0: Hallo.
11: Vanmiddag is het droog weer met wolkenvelden, maar zo af en toe schijnt ook de zon. Vanavond lijken de opklaringen wat breder te worden. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden. En de wind is matig uit het noorden tot noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Morgen in de ochtend bewolking, maar droog. In de middag een mix van zon en wolken. En morgenavond, dinsdagavond dus, neemt de bewolking weer toe en kan er later af en toe wat motregen vallen. Wordt morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. En de wind is meest matig uit het noordwesten.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan twee vertragingen. De A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Knopenzandam en Koenplein. 6 minuten. Ook de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost. 9 minuten.

0: is Magic Root bij NH.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en de keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Meestemmen via 088-850-5152. Voor keuze A, In Excess met Never Tear Us Apart.

0: toch liever keuze B, mag je ook op stemmen. Billy Joel met Piano Man.
1: Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
0: Och, het is zo lekker om te doen, hè? Om 12 uur 's nachts in een karaokebar. Zeg het maar, wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, dan ga je voor In Excess met Never Tear Us Apart. Dan wordt het keuze B, Billy Joel, Piano Man. Nou, kom maar door. 088 850 51 52. Kenny Rogers, Dolly Parton hoor je bij NH Island Sing the Stream.

0: Een aantal weken terug stonden ze bij ons live vanaf het strand. Vanuit de Castricum Jobke bij NH met terug bij af.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dank je wel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, dan kies je voor In Excess met Never Tear Us Apart. Of toch liever de keuze B, Billy Joel met Piano Man. Nou, ze zijn geteld hoor.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. En de meeste stemmen, zo'n 80%, kiest voor keuze B. Billy Joel, hoor je bij NH. Zometeen, na 4 uur, is het tijd voor Vandaag de Dag. Dat is zometeen met Patricia.

0: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Ik ben Leon uit Wormerveer.
6: Ik ben Lara uit Andijk.
7: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
8: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
9: Ik ben Wanne uit Amsterdam.
10: Ik ben Monique uit Castricum.
11: Ik ben Wilman, wat lukt je broer?
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Ozinga. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. In Loosdrecht heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed in het dak van een pand. Bij de brandweerkazerne aan de Eidoornlaan in Amsterdam-Noord is het weekend 2 keer ingebroken. En Ajax huurt de 20-jarige Italiaanse aanvaller Pugno van het Italiaanse Juventus. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de situatie op de weg. Jelmer, je hebt de ANWB verkeersinformatie bestudeerd. Een heel goedemiddag. Hoe is het op de weg?
16: Goedemiddag, er staan op dit moment 7 files. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen, 5 minuten vertraging. 11 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen afrit Haarlem Zuid en Beverwijk Oost. Dat komt door wegwerkzaamheden. En de laatste, de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes, 5 minuten vertraging.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
22: Vandaag de dag.
23: Met Patricia Navelkerk.

0: op deze maandag de 20e juli. En wat fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag. Jelmer zit aan mijn zijde zoals wel vaker eigenlijk.
1: Zoals wel vaker. Af en toe is, dan kom ik wel eens naast je zitten.
0: Ja, gezellig hoor. Had je een goed weekend, Jelmer?
1: Druk. Maar hartstikke leuk.
0: Ik had precies hetzelfde.
1: Ja, ik borrel nog een beetje na.
0: Lekker toch. En Laura Ozinga is hier voor het nieuws. Wat leuk, Laura.
2: Hallo, ja, vind ik ook. Ik heb er helemaal zin in.
0: Ja, gezellig. En is het een beetje een nieuwsrijke dag? Kom je een beetje uit?
2: Het is ontzettend luw.
0: Het is stil, hè?
2: Ja, het is komkommertijd. Het is heel rustig. Ja, dus ik ben druk aan het zoeken.
0: Ja.
2: Maar er gebeurt natuurlijk altijd wel wat.
0: Ja, zeker.
2: Het is niet...
0: We houden moed.
2: Ja, we houden moed.
1: Het kan ook goed nieuws zijn, hè?
0: Ja, zeker.
2: Dat is ook mag positief, graag. Hè?
1: Nieuws is goed nieuws.
2: Dat is ook zo.
1: Dat is ook helemaal gelijk.
0: Zo is het. Ja. Hey, het is 20 juli vandaag. In Japan is het de dag van de dankbaarheid voor de zee. Zijn jullie wel eens dankbaar voor de zee?
1: Ik
0: wel.
1: Iedere dag dankbaar voor de zee.
0: Ik ben ook dol op de zee. Laura, jij woont zelfs aan de zee.
2: Ja, klopt.
0: Ben je elke dag dankbaar?
2: Niet elke dag, maar wel zeker elke paar dagen.
0: Ja, hè?
2: Ja, ik ga er vaak langs.
0: Is magisch, toch?
2: Oh, heerlijk.
0: Ik word er altijd blij van.
1: Als ik alleen al de zilte zeelucht ruik, dan ik ben weer thuis.
0: Ja, lekker, hè? Nou, dus wij hebben eigenlijk elke dag dankbaarheid voor de zeedag. In Japan is het alleen vandaag. Hey, als we teruggaan in de tijd, dan is het de dag dat in 1980... Joop Zoetemelk de Ronde van Frankrijk won... als tweede Nederlandse wielrenner in de geschiedenis ooit... Ja, dat is toch wel heel erg knap van hem.
1: Ja, en gaan wij hem nooit nadoen.
0: Dat gaan wij hem zeker niet nadoen. Nee, maar we hebben natuurlijk wel tegenwoordig een paar goede renners. Die zitten nu ook allemaal in Frankrijk. Die zijn nog midden in de Tour de France bezig.
1: Weten we al of die dan... Nee, dan weten we natuurlijk nog niet of die gaan winnen. Maken ze
0: nee,
1: kans?
0: Nee, ze maken... Nou, hem helemaal winnen niet. Nee, maar wel af en toe is een etappe. Dus net de afgelopen week hadden we eentje een etappe gepakt.
1: En dat is ook een kunst.
0: Zeker weten, hoor. Hey, terug naar vandaag de dag. Wat gaan wij allemaal doen de komende uurtjes? Nou, we horen hoe de Kinkerstraat in Amsterdam de strijd aanbindt met graffiti.
1: Oh.
0: En we horen hoe we kunnen helpen om de Aziatische horenaar uit te roeien. En ook vooral waarom we dat graag willen.
1: Ja.
0: Ja, en over een uurtje, Jelmer, dan spelen we weer ons spannende nieuwe spel. Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik? Met een leuke prijs.
1: Ja, absoluut. Een NH-pen.
0: Oh, nee. Ja, nou, kunnen we erbij gooien.
1: Ook. Nee, je krijgt een prachtige Vandaag de Dag koeltas.
0: Ja.
1: Ik wil elke keer koelkast zeggen.
0: Ik ook.
1: Maar het is geen koelkast, nee. Het is de koeltas.
0: Want die kun je namelijk meenemen in de koelkast niet.
1: Oh, en
0: deze
1: hij
0: kun je meenemen naar het strand.
1: Tenminste, hij wordt waanzinnig.
0: Hij wordt waanzinnig, hij is in de maak, maar hij wordt prachtig. En hoe je hem kan winnen, dat hoor je straks.

0: lekker zomernummer van Bauta. Magnetic hoorde je. We hadden het net over de zee, Jelmer. En dit nummer is ook geschreven in een huis aan de zee. Maar dat kun je helemaal voorstellen, toch?
1: Dit is
0: de gordijnen open, ja. En een pianootje erbij. En maar lekker pingel de pingel.
1: Oh, en een beetje dansen. Ja, ja. Och, zo
0: en dan wel een berenvelletje om, want het is wel geschreven in midden in de winter.
1: Oh,
0: dat
1: echt?
0: Dan wel. Ja?
1: Oh, nou, dat gevoel krijg ik er dan weer niet bij.
0: Nee, het is echt een zomerliedje.
1: Ja, het is echt heerlijk.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, heb jij altijd al gedroomd dat jouw gedicht ergens in Amsterdam te lezen zou zijn? Dan is dit je kans, want boekhandel Hoogstens aan de Kinkerstraat in Amsterdam is op zoek naar een gedicht van 8 regels. En dat winnende gedicht krijgt een plek op het rolluik van de winkel, inclusief naamsvermelding. De aanleiding voor de wedstrijd is wat minder vrolijk. Daar ga ik over praten met Eelke Hoogstens. Dat is de eigenaar van de boekhandel en bedenker van de actie. Goedemiddag, Eelke.
4: Hoi.
0: Hey, hallo, vertel, wat is er nou precies gebeurd met dat rolluik?
4: Ja, dat heb ik poten met graffiti. En dat gebeurt wel het taken en dan haal je het een beetje af. Maar dit is wat kei heftig. Dus dan kon ik het niet zelf afhalen. Toen heb ik een bedrijf ingehuurd om dat schoon te maken.
0: Ja.
4: En dat is helemaal koud gedaan. Dat werd veel erger. Dus ik kon het niet goed wegkrijgen. Het brandde helemaal in het rolluik.
0: Ah, nee!
4: Dus dat was tevig balen.
0: Ja, dat kun je wel stellen, ja.
4: Kijken, een nieuw rolluik, gevel eraf, dit en dat. Maar ja, dat hele gebeuren kost 8.000 piek.
0: Zo.
4: 8.000, 9.000 euro.
0: Zo.
4: Dus dat poot eigenlijk ook niet op. En betaalt de verzekering wel wat puntje. Maar ja, die kwamen niet verder dan 3.500, 4.000 euro, geloof ik. Want de rolluik is er weer oud en die krijgen een gedeelte terug. Bla, bla, bla, bla, allemaal.
0: Ja, maar eigenlijk ging het dus mis bij het schoonmaken van de graffiti.
4: Ja.
0: Begrijp ik. Daar werd een verkeerd middel gebruikt of zo? Hoe kan dat nou?
4: Ik denk, weet ik ook niet. Maar wel een beetje lichter.
0: Jeetje.
4: Maar ja, het werd veel erger plaats van beter.
0: Ja, dus het werd een enorme vlek. En toen hebben jullie iets creatiefs bedacht.
4: Ik denk, hoe krijg je het weg? Laten we het dan wel plakken met iets leuks. Zelf. Maar ja, dat was ook niet echt spannend. En toen dacht ik opeens, weet je wat? Het wel helemaal zwart maken, al die banen die erop zitten, en daar een gedicht op laten zetten.
0: Ja, jullie zijn tenslotte een boekhandel.
4: Ja. Ja, dat bedoel ik.
0: Zeker, ja. Ja. En toen dacht je van, nou, dan moet het 8 regels zijn, want...
4: Ja, op die vakken dat het een beetje leuk bedeeld is over het rolluik. Oh, ja. Want dat is niet zo groot dat er 40 regels op kunnen.
0: Nee, tuurlijk. En dan had je natuurlijk kunnen bedenken, we hebben een boekhandel vol met mooie boeken. En vol met mooie dichtbundels. We pakken daar een gedichtje uit en we zetten dat erop.
4: Dat bedacht ik ook, ja.
0: Maar toen kwam er een nieuw idee, namelijk we laten het door iemand uit de buurt maken.
4: Eerst had ik het idee van, je hebt van af de play had je Kruis de Luiter. Die had een gedichtenbundel geschreven, de meisje van de Kinkerstraat.
0: Oh ja.
4: Ik dacht, nou, geen probleem, die pak ik erbij.
0: Ja, dat is heel toepasselijk.
4: En dat deed ik toen, dat is 30 jaar oud. En toen waren de meisjes van de Kinkerstraat anders dan de meisjes van de Kinkerstraat nu.
0: Ja, dat is ook zo.
4: Ik kan het wel voorlezen als je dat leuk vindt.
0: Ja, doe maar dan een stukje. Oh. Een klein stukje, ja, leuk.
4: Ja, het is een klein Kinkerstraatje lopen samen, meestal door de Kinkerstraat. Hun geblondeerde haren en op de manen van een paard. Kinkerstraatjes hebben witte tanden, ze blijven altijd jong. Want er ben ik om handen, Kinkerstraatjes zijn niet doen.
0: Oh.
4: En dan nog een stukje.
0: Leuk.
4: Het was nog in de tijd van dat bouwde tasjes en de legging in de Kinkerstraat.
0: Ja, dat kon je daar allemaal kopen natuurlijk. Ja, nog steeds wel trouwens. Ja. Leggings en tasjes kun je nog steeds wel kopen in de Kinkerstraat. Ik kom er vaak. maar de tijden zijn wel veranderd. Dat is wel absoluut waar, ja. Ja, maar goed, dus toen dacht je, eigenlijk klopte dat niet meer helemaal, dat gedicht. Dus toen ontstond het idee om eens even verder te gaan kijken. Misschien lopen er allemaal wel nieuwe dichttalenten rond in de buurt. Ja, toch?
4: Toen hebben we maar een gedichtenwedstrijd uitgegeven.
0: Wat leuk. En zijn er inmiddels al veel inzendingen binnengekomen?
4: Ja, een stuk of 30 geloof ik, 35.
0: Oh.
4: Maar er zit ook natuurlijk een hele hoop bij, wat ik dan denk, nou jongens, dat kan wel een tandje beter, hè?
0: Oké, dus dat is nog een uitdaging.
4: Het is nog geen Sinterklaas.
0: Goed.
4: Dat was wel een uitdaging. Ja, dit is toch een beetje literaire boekhandel.
0: Ja.
4: Dan moet het toch een beetje knapper.
0: Ja, oké.
4: Maar dus er zitten wel een paar leuke tussen.
0: Ja, maar jullie zoeken dus nog wel meer.
4: We zoeken er meer.
0: En wat kan de winnaar eigenlijk winnen, behalve dat hij dus met naam en toenaam en gedicht op jullie geven kunt staan?
4: Ja, dan hebben we nog een boekenbon.
0: Oké.
4: Om 100 euro, geloof ik. €100.
0: Kun je toch zo weer 3, 4, 5 boeken verkopen?
4: Dat bedoel ik. Dat moet wel lukken.
0: Dat is helemaal leuk. Hey, en voor mensen die nu enthousiast zijn geworden, hoe kun je meedoen en tot wanneer kan dat?
4: Ja, je kan het opsturen of insturen naar info@hoogtint.nl.
0: Oké.
4: Okay. Geregeld. Ja. Een beetje over de kinkerkaart. Hoekboek eventueel. Ja. Want 1 augustus. En dan moeten we goed komen.
0: En dan gaan jullie een keuze maken.
4: Ja, wil je nog een voorbeeldje hebben van eentje die binnengekomen was?
0: Ja, doe maar. Tot slot nog even. Achterregels.
4: Je splinterde en zag dwaarten en wijten. Spitters en tautijten, brillen en kebab. Kortom, genoeg te eten, prelaat rest. Maar een boekwinkel in de kink smaakt toch het best.
0: Oh, die is mooi. Nou, ja, dat die, echt, die is goed gelukt. Hé, hey, ja. Leuk. Dankjewel, Elke. We hebben wat inspiratie. En de gedichten kunnen dus naar info@hoogstins.nl tot 1 augustus. Ik wens jullie veel succes met kiezen.
4: Hey, hartstikke bedankt. Okay. En je ziet het wel op het rollijk verschijnen.
0: Ja, dat ga ik zeker zien, ja. Oké, okay, dag Elke. Hoi.
4: Dank je, daar.

0: Suddenly I See en deze Schotse dame. Kom naar Nederland, dat is misschien wel leuk als je dit een leuk liedje vindt. Zo heeft ze er nog veel meer gemaakt. Op 27 oktober staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hey Jelmer, jij reist nog alles met de trein. Hoe was je reis vanmorgen?
1: Nou, vanmorgen prima. Want weet je wat het bijkomend voordeel is van de zomervakantie? Dat niemand met de trein hoeft. Dus ik zit daar lekker in mijn uppie mukkie snukkie. En dat vond ik het lekkerste wat er is.
0: En je tasje lekker naast je op de bank.
1: Tas absoluut naast me op de bank.
0: Ja, dan hoeft
1: net zoals alle andere passagiers heb ik vandaag gezien.
0: Toch?
1: Ja.
0: Als er ruimte is, dan zet iedereen zijn tas op de bank. Maar de NS wil dat eigenlijk niet meer, hè? Die wil dat gaan verbieden. Ga jij dan jouw tas op de grond zetten?
1: Absoluut niet. Nee. Kijk, ik doe het natuurlijk...
0: Absoluut niet. Nee. Ben jij mal? Maar waarom niet? Ja, die vloer is misschien een beetje goor.
1: Ik vind de vloer heel erg goor. Ik vind mijn tas daarvoor te mooi. Kijk, maar ik ben nog wel het type dat als ik merk, nu wordt het druk, dan doe ik het wel automatisch zelf.
0: Ja,
1: mensen hoeven
0: het
1: me niet te vragen.
0: Dat doe ik zelf
1: dat
0: ook.
1: Dat vind ik wel weer rude. Dat je zegt, maar blijf wachten tot iemand vraagt, wil je deze tas weghalen?
0: En die staat te kijken
1: naar
0: iemand.
1: En jij zelf ziet dat mensen nog een plekje zoeken.
0: Nee, dus dat kan niet.
1: Dat ben ik
0: dat
1: voor. Maar verder heb ik natuurlijk helemaal geen zin om dat voor jou met zijn korte achternaam op die gore grond te zetten.
0: Op de grond te zetten of op schoot te nemen. Dat is wel de bedoeling in de toekomst, dat je dat gaat doen. Het kan een ergernis zijn in de trein. Dat je dus ergens komt en er is weinig plek. En de plekken die er zijn, er staan allemaal hele grote tassen en rugzakken op. En daar kun jij dus niet zitten, omdat de tas van die persoon dus daar staat.
1: En zeker als je dan misschien niet helemaal goed gebekt bent.
0: Precies.
1: En je durft er niks te zeggen of
0: niet te vragen, dan is dat best irritant. Maar er zijn natuurlijk meer ergernissen in de trein. En daar hebben we het vandaag over. We vragen, welke treinergernissen heb jij wel eens meegemaakt? Wat vind jij nou echt irritant als je met de trein gaat? Laat van je horen, zou ik zeggen.
1: 088 850 51 52. Stuur een postduif, stuur een trein.
0: Ja, een treintje.
1: Maakt allemaal niet uit. Kom deze kant op.
0: Dan horen we je straks na het nieuws van 16:30. Heel graag hier bij ons in de uitzending. En gelijk gaat de telefoon. Dus nou, dat wordt gezellig. Laura, eerst even naar dat nieuws. Wat zit erin?
2: Bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden sloegen de handen ineen voor een heel mooi doel. En dat werpt zijn vruchten af.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Ik ben Corrie en ik kom uit het mooie Uithoorn.
10: Ik ben Jan Willem van der Goot. Ik woon op een prachtige plek op een woonboot aan de Amstel.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55 in Heerhugowaard. Het is 20 graden en dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij de brandweerkazerne aan de Eidoornlaan in Amsterdam-Noord is dit weekend 2 keer ingebroken. De daders gooiden ramen van de garagedeuren in en namen belangrijke reddingsmiddelen mee. Volgens de politie gaat het om spullen die nodig zijn bij noodsituaties, zoals branden en ongelukken. De brandweer had geluk dat de gestolen materialen op dat moment niet nodig waren. In Loosdrecht heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed in het dak van een pand aan de oude Loosdrechtse dijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand bleef gelukkig ook beperkt tot het dak, sloeg niet over naar binnen. De weg was tijdelijk afgesloten tijdens de bluswerkzaamheden. En de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een bestuurder van een bestelbus is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk op de Westerlanderweg in Westerland. De bestelbus belandde met de voorkant in een greppel. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Tijdens de berging was er enige verkeershinder. Diego Pugno mag zich komend seizoen Ajaxiet noemen. De 20-jarige Italiaan sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax. In de huurovereenkomst voor één seizoen is ook een optie tot koop opgenomen. Pugno komt uit het beloftenteam van Juventus en zegt trots te zijn op zijn overstap naar Amsterdam. Hij hoopt zich via Jong Ajax in de kijker te spelen voor het eerste elftal. En bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden sloegen de handen ineen en hebben binnen 2 dagen geld ingezameld voor een eigen AED. De aanleiding was wel een beetje treurig. Een acute hartstilstand bij een jonge man op het eiland. Nou, daarna startten de bewoners dus een inzamelingsactie voor het levensreddende apparaat. Binnen 2 dagen al was het benodigde bedrag binnen en de AED komt op een goed bereikbare plek te hangen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Laura. Wij gaan door met het weer. Dat krijgen we van Jan Visser.
12: Vanmiddag is het droog weer met wolkenvelden, maar zo af en toe schijnt ook de zon. Vanavond lijken de opklaringen wat breder te worden. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden. En de wind is matig uit het noorden tot noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Morgen in de ochtend bewolking, maar droog. In de middag een mix van zon en wolken. En morgenavond, dinsdagavond dus, neemt de bewolking weer toe en kan er later af en toe wat motregen vallen. Het wordt morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. En de wind is meest matig uit het noordwesten.
0: En dan de situatie op de weg, hoe is die?
1: 9 files, een paar uitzonderingen. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. Wegwerkzaamheden zijn daar aan de gang. 13 minuten vertraging. 11 minuten vertraging op de A27. Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes. En dan een waarschuwing voor op de N99. Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. En het verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. Verder geen vertraging.

0: Rupert Holmes en The Escape hoorde je.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we reizen allemaal natuurlijk wel eens met de trein. Jelmer, jij elke dag bijna?
2: Absoluut.
0: Ik af en toe. En het kan een uitkomst zijn. Het kan heel relaxing zijn met de trein. Maar het kan soms ook een bron van ergernis zijn.
2: Absoluut.
0: Toch? En dan heb je het over vertragingen bijvoorbeeld. Of mensen die heel veel lawaai maken. Laten we maar wat zeggen. Wij vragen vandaag, wat zijn jouw treinergernissen? Wat vind jij nou het meest irritante dat je kan overkomen in de trein? Laat van je horen.
2: Laat van je horen. 088-850-5152 heeft Francisca al gedaan. Die stuurt, vertraging is vervelend, maar geen informatie krijgen waarom de trein stilstaat vind ik nog veel irritanter. En Kevin die zegt, reizigers die bij het uitstappen al voor de deur gaan staan, laat mensen de eerste uit en dan gaat het voor iedereen een stukje sneller.
0: Nou, maar dat vind ik ook een hele grote ergernis inderdaad. Ja. Dat heeft hij goed gezegd.
2: Absoluut.
0: En ik krijg echt een neiging om die mensen van de kant te douwen. Of, joh, maak nou even ruimte,
2: maar
0: want anders duurt
2: het
0: nog langer.
2: Je moet jezelf dan echt groter maken dan dat je bent. En
0: je
2: gewoon doorlopen.
0: Gewicht in de strijd gooien.
2: Gewoon lopen. Ja, echt hoor. Dan gaan ze zelf wel aan de kant.
0: Oh ja. Nou, Lilian zegt nog heel specifiek, als ik in de trein met mijn rolstoel zit en er fietsen of vouwfietsen zowat tegen mij aangeparkeerd worden. Nou ja, daarom ze reist dan liever. Het is heel lastig om met een rolstoel te reizen op deze manier.
2: Absoluut, dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
0: Goed, nou, we gaan van jullie heel graag horen wat jullie ergernissen zijn. En die kun je nu doorgeven, dan gaan we ze zo voorlezen. Of je komt even in de uitzending, vinden we ook heel erg leuk. De aanleiding dat we het hier over hebben is het besluit van de NS om een verbod op de tas op de stoel in te voeren. Dat klinkt gelijk wel heel heftig, maar ze willen gewoon eigenlijk liever niet meer dat je als reiziger je tas naast je zet. Want heel vaak kunnen mensen dan die niet zo heel assertief zijn dan daar niet zitten en die durven het dan niet te vragen van, goh, mag ik alsjeblieft, kun je die tas misschien alsjeblieft. En dat geeft heel veel ergernis. Dus liever niet meer. Daar gaan we over verder praten met Daan Sieren. Die is directeur van de reizigersvereniging Rover. Daan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, is je tas naast jou neerzetten een van de ergernissen waar jullie vaker over horen?
3: Ja, het is zeker iets wat we vaak horen. Wel altijd in verband met een volle trein. Dus zo'n klacht komt natuurlijk niet helemaal geïsoleerd binnen. Dus als er een hele lege trein is, gaat er natuurlijk niemand klagen.
0: Nee, tuurlijk.
3: Dat je dan niet op dat ene plekje kan zitten. Maar we horen wel vaker dat dan er weinig ruimte is in een trein. En dan is het wel heel vervelend dat mensen eigenlijk niet automatisch hun tas of op hun schoot of op de grond neerleggen.
0: Ja, want dan moet jij dus heel assertief zeggen, meneer, pardon, kunt u misschien die tas even weghalen? Ik wil hier graag zitten. Dat moet je dan maar net durven eigenlijk.
3: Ja, en ik denk dat heel veel van ons natuurlijk daar helemaal niet heel veel problemen mee hebben. Maar ik denk dat het ook een klein stukje is rekening houden met anderen.
0: Ja.
3: En dat het ook gewoon wel, dat heel veel mensen het zelf natuurlijk ook wel kunnen bedenken. Dat als je in een volle trein zit, dat het logisch is dat je je spullen wat meer bij je houdt. Zodat er meer ruimte voor anderen is.
0: Ja, dus zeg je eigenlijk dat deze regel misschien een beetje overbodig is? Of vind je hem toch wel goed dat hij er komt?
3: Ik denk dat het in theorie overbodig zou kunnen zijn, maar ik denk toch dat het goed is dat die komt. Juist ook een beetje als steuntje in de rug voor de mensen die het toch wel even spannend vinden om, om er wat van te zeggen.
0: Ja.
3: En ook dat je ergens aan kan refereren. En dat we ook toch een beetje, nou, weer het gesprek een beetje op gang kunnen krijgen. Ik vind alleen alle commotie hieromheen eigenlijk ook best goed. Vooral omdat we dan allemaal even gaan nadenken, hoe gedraag ik me nou precies in de
0: trein? Ja, dat is waar.
3: Ik zelf begon eigenlijk ook even te reflecteren van, ben ik wel altijd mijn tas aan het wegzetten wanneer het druk wordt?
0: Oh, ja?
3: Dus ik denk dat ik dat altijd wel doe, maar ik ging toch er even bij stilstaan van, hoe gedraag ik me nou eigenlijk precies in de trein?
0: Ja, nou, dat is sowieso goed, dus fijn dat we het er even over hebben. Behalve die tas op de stoel zijn er natuurlijk nog meer ergernissen. Wat horen jullie vooral vaak?
3: Ja, we horen heel vaak dat, dat mensen gewoon hun plekken echt niet schoon achterlaten. En dat de NS de vervoerder er best wel lang soms over doet om de trein schoon te maken. En dat dus dat reizigers echt wel wel eens een vieze trein tegenkomen. Dat is natuurlijk heel erg vervelend.
0: Ja, dat is
3: goed. We krijgen geregeld klachten binnen over dus mensen die überhaupt voedsel eten in de trein. Of met hele luide telefoon gesprekken bezig zijn of een luidspreker, TikTok kijken. Dus dat komt allemaal wel eens binnen. En dat zijn allemaal dingen waar ik toch zou zeggen van, nou, de oproep, kijk, reflecteer even hoe jij je in de trein gedraagt. Dat is goed om even over na te denken.
2: Is het gedrag van reizigers de afgelopen jaren veranderd? Of valt dat wel mee?
3: Nou, we hebben daar niet precies cijfers over. We krijgen gewoon geregeld klachten hierover binnen. wat we wel weten is dat sommige mensen het vaak lastiger vinden om andere mensen aan te spreken. Dus dat mensen dat misschien ietsje minder vaak doen. En ik denk dat sommige de trends, zoals bijvoorbeeld op je luidspreker filmpjes kijken, dat zoiets wel echt vaker voorkomt. Dat horen we tenminste in onze klachten wel veel vaker. Ja.
2: Dat is ook wel bijzonder irritant. Ja.
0: Of luidkeels bellen met de luidspreker aan. Dat is ook zoiets dat je denkt, hallo. Maar ik reis niet heel vaak met de trein, maar ik maak dan wel eens mee dat ik in de stiltecoupé zit. En dan vind ik het toch ook echt irritant dat mensen daar gewoon keihard zitten te praten of te bellen. En ik merkte laatst een keer, toen zaten we met, ik denk toch wel 20 man in die stiltecoupé. En er was een echtpaar blijkbaar, of een stel. Die zaten op deze toon met elkaar te praten. En dit en dat en zus en zo. Oh nee, hoor die vrouw. Nee, bababa. En niemand durfde wat te zeggen.
2: Ja.
0: Toen dacht ik, dit is toch wel opvallend, hè? Ik ook niet.
3: Het is dan heel vervelend dat niemand iets wil zeggen. Maar ik denk wel dat het feit dat het een regel is, dat je dus niet in de stiltecoupé praat, dan wel al een beetje helpt dan alleen bijvoorbeeld een aanbeveling dat je niet in de stiltecoupé praat. Want in principe zou je er dus wat van kunnen zeggen en de conducteur er zelfs bij kunnen halen. Nu wil je liever natuurlijk ook gewoon makkelijk oplossen. Precies. En hoop je dat iemand er wat van zegt en dat het dan ook wel goed is.
2: Soms heb je het ook niet door. Even
0: advocaat voor de duivel.
2: Zeker toeristen, bij heel veel landen is het gewoon geen bestaand begrip, zo'n stiltecoupé. Nee. Dus dan moet je wel echt net dat silence zien.
0: Ja.
2: Dus
0: ik ga dan wel vaak een beetje betekenisvol naar die bordjes kijken. Zo van, zien jullie dat bordje daar?
2: Ja, dan moeten ze ook nog wel naar jou kijken. Voordat ze dan zien dat jij betekenisvol naar de ramen kijkt.
0: Dat is zeker zo. Ja, wat zit die vrouw toch raar naar die ramen denken te kijken. Hey Dan, tot slot, wat is jouw eigen grootste ergernis?
3: Mijn eigen grootste ergernis is toch wel die filmpjes op luide toon afspelen. Maar ik wil er wel echt wel bij zeggen dat ik ben dus ook een fervent OV-reiziger. En ik reis eigenlijk 95% van de tijd echt met heel veel plezier met OV. En ik vind het een hele fijne plek om te zijn.
0: Dat snap
3: dus
0: ik
3: het is soms wel eens vervelend. En we moeten ook wel eens nadenken hoe we de ander toch een beetje iets beter kunnen laten gedragen. En ook ons eigen gedrag een beetje in de gaten houden. Maar al met al hebben we het volgens mij best goed voor elkaar.
0: Dat denk ik ook. Dank dat je even bij ons wilde zijn.
3: Geen probleem.
0: Oké. Daan Sieren hoorde je, directeur van de Reizigersvereniging Rover. En we zijn dus ook nog benieuwd naar jullie ergernissen. Dus kom maar door daarmee.

0: Everything but the girl je hoorde missing. En wat ik zo grappig vind, jammer, dat liedje begint dus ook met gewoon de trein waar wij het dus over hebben vandaag. Want ze beginnen met zingen van, even een stukje muziek. En dan hebben ze naar ons geluisterd, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Weet ik wel zeker, dan zingen ze. Step off the train. Overal over nagedacht wij, hè?
1: Overal over nagedacht. Niks aan het toeval overgelaten.
0: Nee. Wij vragen vandaag, wat zijn jullie ergernissen in de trein? Er komen heel veel ergernissen binnen. Ik lees even die voor van Trix. Die schrijft dat ze zich ergt aan mensen die zitten te bellen in de trein. En vooral in de stiltecoupé, dan wil ik daar geen last van hebben. En aan de troep die mensen achterlaten.
1: Oh ja, dat snap ik wel. Linda die zegt, muziek zonder oortjes. Ik heb niks tegen je playlist. Maar ik hoef hem niet om 7 uur 's ochtends te horen.
0: Ja.
1: En Mark die stelt nog mensen die hun schoenen uittrekken in de trein. Dus het lijkt thuis misschien normaal, maar in een volle coupé liever niet.
0: Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Oh, ik wel hoor, net zoals in een vliegtuig. Jongens, niemand zit te wachten op je zweetpoten.
0: Oh nee, dat is
1: waar. Ga alsjeblieft gewoon je schoenen aantrekken.
0: Zo is het. Mag ik er nog een ergernisje aan toevoegen?
1: Ja?
0: Als je dan tegenover zo'n man zit die dan zo wijd met zijn benen zit, dat hij 2 plaatsen in beslag neemt. En ook, ik weet niet, dat vindt een beetje intimiderend soms.
1: Oh ja, dat snap ik. Ik heb wel eens het idee gehad dat iemand foto's van me aan het maken was.
0: Oh.
1: Ik denk ook dat het echt zo was.
0: Oh ja, maar dat, ja, natuurlijk. No pictures.
1: Vind
0: ik ook.
1: Ja, maar dat was echt een heel raar moment. Die ging gewoon zijn telefoon pakken en die ging zo doen en dacht ik, maar daar word je ongemakkelijk van.
0: Ja, heel. Nou ja, toch is treinreizen vaak leuk, maar er gaat ook wel eens wat mis. Jelle, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Wat wil jij eraan toevoegen?
2: Nou, weet je, ik heb geen ergernis en ik zit ook niet zo heel vaak in de trein.
0: Nee.
2: Maar ik maak graag een treinritje en dan met iemand maakt niet uit een babbeltje kan maken of zo.
0: Ja.
2: Maar wat je tegenwoordig ziet op het moment dat je in de trein stapt, en dat doen we heel veel, dan gaan ze gelijk als een kip zonder kop in zo'n telefoontje zitten koekloeren.
0: Ja. Ja.
2: En dan krijg je geen boel of ba.
0: Nee.
2: En dat gaat, en ze doen het allemaal. Als ik in een coupé zit met 20 mensen, dan denk ik dat er een stuk of 18
0: zeker
2: met zo'n ding bezig zijn.
0: Ja, valt mij ook altijd
2: doen,
0: op. Ja.
2: Ik weet echt niet wat ze doen, dus ze zitten maar te kijken, te vegen, naar het spelletjes.
0: Ja.
2: Je bent er ook niet de hele dag aan het bellen, neem ik aan.
0: Nee.
2: En dat vind ik heel jammer.
0: Ja, het is niet meer sociaal.
2: Nee,
0: vroeger had je nog wel eens een praatje in de trein.
1: Ja, maar dat
2: mag
1: ik even wat aan toevoegen. Ja. Gast, toch jonge gast die dit ook wel doet. Dat is ook een beetje onzin. Want vroeger zat iedereen gewoon met de krant of een tijdschrift. Ik geloof niet dat iedereen vroeger met elkaar praatjes zit te maken.
0: Nee.
1: En als ik dan een werkdag heb gehad, heb ik soms ook niet
0: zin
1: om met iedereen te praten.
0: Dat snap ik. Het hoeft ook niet altijd. Nee. Maar ik ben wel met Jelle eens. Het valt mij ook op dat iedereen wel heel erg alleen maar met zichzelf bezig is. En dat er geen boel of bammer. Ik heb echt vroeger nog wel eens leuke gesprekken gehad in de trein, hoor. Ja.
1: Maar de favoriete coupé van iedereen is de stiltecoupé.
0: Ja, dat is ook
2: een beetje. Weet je ook, ik reis niet voor mijn werk en weer. Maar dan maak ik een rit bijvoorbeeld richting Zwijndrecht of naar Utrecht, waar ik op visite ga. En dan zit je maar in dat ding en dan kijk je maar uit het raam. En dan denk ik, er is ook niemand die boer of bar zegt.
0: Nee.
2: Net of iemand
0: staat. Ja, ongezellig. Snap je, Jelle?
2: Ja.
1: Ik ook wel.
0: Nou, volgende keer je eigen oortjes mee, dan ga je lekker een filmpje kijken.
2: Oh, dat begin ik niet al. Nee, hoor.
0: Oké.
2: Ik ga koeien tellen.
0: Dat is altijd leuk. Hey, dankjewel Jelle en een fijne dag.
2: Hoi.
0: Hoi. We gaan verder met Rob. Goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Vertel het eens, heb je ook een ergernis?
3: Wat ik al geëft had, hè, als de spoelbanden lang naar beneden blijven en je staat te wachten.
0: Oh ja.
3: Nee, ik heb al de hele tijd met de trein gereisd. Maar de dingen die voorbij komen, die herken ik wel, hoor.
0: Ja.
3: Inderdaad, heel hard muziek aan, wat je dan de oortjes heen hoort. Of mensen die heel hard in gesprek zijn. En de halve trein mee kan genieten, tussen aanhalingstekens.
0: Ja, dat is allemaal echt irritant gedrag. Ook de mensen die voordringen bij het instappen zie ik heel vaak binnenkomen in de app.
3: Ja.
0: Dus die dan al snel erin willen glippen nog voordat de laatste reizigers eruit zijn.
3: Ja, ik weet niet wat het is. Mensen lijken allemaal haast te hebben. En weinig oor, oog voor andere mensen te hebben.
0: Ja.
3: Terwijl je toch, je bent toch samen onderweg. En,
0: Het kan ook wel leuk zijn. Heb je in het verleden wel zo'n gesprek gehad met iemand in de trein? Dat je dacht, dit was gezellig. Ja, ik ook wel, ja.
1: Klinkt wel mooi, samen onderweg. Dat
0: samen onderweg. Een mooi motto om mee af te sluiten. Dankjewel, Rob.
3: Alsjeblieft.
0: En een fijne middag. Hoi. Ja, ik heb dat echt wel meegemaakt hoor. Echt enige gesprekken. Gewoon over van alles en nog wat. Ja, als je 2,5 uur in de trein zit. Dat kan best wel leuk zijn.
1: En niet totaal asociaal soms wel. Goed. Maar je moet er gewoon wel even te hebben af en toe.
0: Zo is het ook.

0: van I Can Help. Straks na het nieuws van 5 uur, dan gaan we weer een spel spelen. En daarmee kun je die mooie koeltas winnen. Maar we horen ook hoe wij allemaal ons steentje bij kunnen bijdragen aan de strijd tegen de Aziatische geelpoot hoornaar. En dat is best een heel gevaarlijk beest. Die gaat straks al onze bijen en hommels eten als we niet oppassen. Nou, wat we daar aan tegen kunnen doen, dat hoor je zo.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
10: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
11: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
12: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
13: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Ivana uit Medemblik.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Osinga. Goedemiddag, Laura.
16: Goedemiddag. In Loosdrecht heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed in het dak van een pand. Bij de brandweerkazerne aan de Eidoornlaan in Amsterdam-Noord is dit weekend 2 keer ingebroken. En bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden sloegen de handen ineen en hebben binnen 2 dagen geld ingezameld voor een eigen AED. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0-overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gaan wij verder met de verkeerssituatie. Hoe is het op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
8: 9 files, ik noem een paar uitzonderingen. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht, 11 minuten vertraging. 13 minuten vertraging op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen. En een waarschuwing op de N99, Den Helder richting Den Hoever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240 is een ongeluk gebeurd. En verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Nu bij Dirk, Innocent Sap, Swirl of kokoswater, 1,49.
23: Vandaag de dag
24: met Patricia Navelker.

0: is 9 minuten over 5.
1: NH met vandaag de dag.
0: Een heel goede middag als je net inschakelt. Wij zijn er tot een uurtje of 7 vanavond, Jelmer. En wat gaan we het komende uur allemaal doen?
2: Nou, straks krijgen we het sportnieuws. En dat gaat dit keer over een hardloper die niet zomaar een hardloper is.
0: Oké.
2: Oeh, en daarna is het weer tijd. Oh, daar heb ik zo ongelooflijk veel zin in. Is het weer tijd voor Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? En
0: oh,
2: dat
0: ja.
2: natuurlijk allemaal voor die prachtige, prachtige koeltas.
0: Hij valt steeds verder uit elkaar. Dit is niet het origineel. Dit is niet wat gaat verloten.
2: Nee, eigenlijk moeten we het ook niet meer voor de camera laten zien.
0: Ik laat hem niet meer zien ook.
2: Schrikkelijk afstands ding.
0: Ja, we hebben het zelf gefabriceerd. Maar er komt een hele mooie. Hij is er bijna.
2: Hoi! Hallo, bijna.
0: Ja, hoe je die kan doen, dat hoor je straks. Wij gaan eerst even verder praten over de Aziatische geelpoothorenaar. Het ziet er naar uit dat de provincie de strijd al een beetje heeft opgegeven. Maar veel gemeenten in Noord-Holland die pakken de strijd wel juist op. Ze stoppen geld in een meldpunt en sommige gemeenten delen gratis vallen uit. Allemaal om de opmars van deze Aziatische hoornaar te stoppen. Want deze superwesp is een grote bedreiging van bijvoorbeeld de bijen en de hommels. Nou, Co Veldman die verzamelt voor de gemeente Amsterdam alle meldingen en probeert zo de nesten op te sporen. Co, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Heb je het daar druk mee?
3: Het wordt steeds drukker. Op dit moment toch wel 1 of 2 meldingen van nieuwe nesten per dag. Dat schiet lekker op.
0: Per dag?
3: Ja, per dag. Ja. We hebben er al in Amsterdam al zo'n 30, meer dan 30 weggehaald. En er zijn nu nog kleine nestjes, ze worden steeds groter. Dus ja, we krijgen een drukke zomer, denk ik.
0: Ja, en is dat ook meer dan bijvoorbeeld vorige zomer?
3: Vorig jaar hadden we in Amsterdam dan, heb ik het niet over Noord-Holland, maar 30 in het hele jaar. En we zitten nu pas halverwege het jaar.
0: Jeetje.
3: Dus nou, we denken dat het er meer dan 100 geworden.
0: Ja, en die nesten kunnen enorm groot worden, hè, heb ik wel eens gelezen.
3: Skippiebal, hè? Ja, een skippiebal is zo groot.
0: Een skippiebal vol met die enge hoornaars.
3: 3000.
0: Oh, ik vind dat heel beangstigend. Ik hoop heel erg dat wij er niet eentje in de tuin krijgen. Maar als mensen een melding doen, wat doe jij daar dan mee? Want je kunt het dus aangeven op een kaartje, hè, op die website. Wat doe jij dan?
3: Nou ja, er gaat een imker kijken of het inderdaad er een is. En hoe die zit, is het bereikbaar? Soms zit het in de spouwmuur, dan wordt het moeilijker. Want ja, die kun je niet afbreken. En we willen niet met gif werken, dus ja. Dan wordt het een probleem.
0: Ja.
3: Maar als de melding goed in elkaar zit en goed bepaald is, dan gaat dat door naar de ruimer. En die komt het weghalen als het goed is. Want ja, de provincie betaalt niet meer alles.
0: Nee,
3: dat was vorig jaar wel zo, maar nu niet meer.
0: Ja, ik heb begrepen dat de provincie alleen nog de nesten bij Natura 2000 gebieden wil weghalen. Maar andere plekken niet meer. Gemeenten doen gelukkig wel weer wat meer.
3: Jawel, maar de provincie doet het ook op gevaarlijke plekken. Dus boven de kinderspeelplaatsen of dat soort dingen, dat nog wel. Maar andere gemeenten, sommige gemeenten doen er helemaal niets mee. Die zijn nog niet wakker, denk ik. Maar Amsterdam heb ik gewoon het grote geluk dat die wil heel graag alles weghalen. Want zij vinden elk nest potentieel gevaarlijk.
0: Ja, het is gevaarlijk. Want dat moet je misschien even uitleggen. Natuurlijk voor mens, maar ook voor dier. Wat is het gevaar van deze Aziatische hoornaar?
3: Nou, voor de biodiversiteit wordt het een probleem. Dat gaat gewoon komen, dat weet ik zeker. Hij eet, men zegt steeds, hij eet honingbijen, en dat is ook zo, maar hij eet ook heel veel andere dingen. We zien het gewoon gebeuren, dat hij ook hommels, wespen, libellen, hij pakt alles. En een bij is gewoon een heel makkelijk prooi, want die hebben een huis waar ze wonen, en dan als jij voor de deur gaat hangen, kun je ze makkelijk uit de lucht plukken. Ja. Maar ja, dat doet hij dus ook bij hommels en bijen, en solitaire bijen ook, dus... En straks zijn de bijen op, dan begint hij vast aan wat anders, want dat gaat niet meer weg.
0: Nee. En ik begreep ook, nu zijn ze nog een beetje bij de bloemetjes bezig, om een beetje wat honing, wat zoetigheid op te slurpen. Maar straks in augustus, dan krijgen ze echt behoefte aan een eiwit. En dan gaan ze dus op bijenjacht en hommeljacht.
3: Nou, bedoel je dus de gewone limonadewesp. Die krijg je meer aan het eind van het jaar meer. Maar deze hebben zoethalers, dus honinghalers. En ze hebben vleeshalers. Want het vlees, dat moeten ze aan hun larven geven. Dus het voer voor de larven. De eiwitbron voor de larven.
0: Oh.
3: En dat vlees is dus een ander insect.
0: Ah, dus elke hoornaar heeft een andere functie eigenlijk.
3: Ja, dus je hebt 2 functies erin. Ja. Ja.
0: Hey, gisteren gaf jij nog een lezing op een tuinpark in Sloten. Dat ligt tegen Amsterdam aan. En daar hebben jullie al 3 nesten weggehaald. Hoe zorgelijk is dat?
3: Nou, dat was niet dit jaar. Dat was voorgaande jaren. Daar hingen dus al 3 nesten. En daar zijn we toen voor gewaarschuwd. En zijn we daarbij gekomen. En die zijn opgeruimd in de tijd dat de provincie alles nog opruimde. Dat was vorig jaar of zo.
0: Daar zijn ze nu opeens mee gestopt. Dat is wel jammer, natuurlijk.
3: Ze gaan ervan uit dat ze de strijd al verloren hebben. Maar ja, dan denk ik aan de rivierkreeft. Daar hebben we nooit aan gedaan. En nu zijn we de strijd echt verloren.
0: Ja.
3: Ik denk dat we dat nog best... Hij gaat nooit meer weg. Maar we kunnen nog best wel een beetje beheersen, denk ik. Als we met z'n allen zeker weten.
0: Oh, dat is heel fijn om te horen. Want ik vind ze eerlijk gezegd best wel eng. Ik zie er af en toe wel eens een in mijn tuin. Toen heb ik dat ook gelijk gemeld. Want dat is eigenlijk wat wij kunnen doen. Hè? Als je er eentje ziet... Moet je het meteen melden.
3: Ja, op waarnemer.nl, op meldpunt Aziatisch Horenaar. En in Amsterdam hebben ze nog zelfs een eigen website. Via de GGD komt het ook allemaal in orde. Maar ja, je moet ze wel melden, dat klopt.
0: Maar ook als het er gewoon eentje is die gewoon even in je tuin zit en daarna weer wegvliegt.
3: Ja, of je huis invliegt en je zit op het raam, ja, dan graag. Ja. Met een foto, want dan weten we ook zeker dat het er een is. Anders komen we steeds voor niks.
0: Dat is misschien nog wel verwarrend. Hoe herken je hem? Hoe weet je er zeker dat het de hoornaar is, de Aziatische?
3: Het is een donker beest met vooral gele pootjes en een paar streepjes geel op het achterlijf. En er is ook een Europese hoornaar, maar die is veel naar oranje toe en dan... heel groot geel vlak aan de achterkant. Die is nog groter, maar minder erg.
0: Minder schadelijk, ja. Ja.
3: Die zijn niet van die hele grote nesten.
0: Nee, en deze heeft dus ook van die gele pootjes. Daar kun je hem ook aan herkennen.
3: Heel duidelijk, ja.
0: Als we er eentje zien, gaan we dat doorgeven via de website van de GGD... of via het meld.aziatischehoornaar.nl.
3: Ja.
0: Dankjewel, Co. En heel veel sterkte met de strijd tegen deze toch wel best wel gevaarlijke beesten.
3: We gaan hartstikke ons best doen. We willen er graag onder de duim houden.
0: Oké, goed zo. Ja. Wij gaan helpen. Zodra we er een zien, dan melden we dat. Ja, mooie dag nog, Co.
3: Hoi.
0: Hoi.
3: Goed zo weer.
0: Hoi.
1: Vandaag de dag.
4: Vandaag de dag.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
2: Vandaag de dag.
1: Wij gaan verder met de sport en dat doen we vandaag met Erik-Jan Brinkman. En Erik-Jan, jij bent vandaag in Weesp bij hardloper Rick van der Burg. Maar dat is niet zomaar een hardloper, hè? Vertel.
3: Nee, Rick die loopt geen 5 kilometer of 10 kilometer. Ja, misschien af en toe voor een training. Maar Rick, je bent een ultraloper. Kan je eens uitleggen wat dat precies is?
4: Ja, officieel is het als je meer dan 42 kilometer loopt. Dus,
3: meer dan een marathon?
4: Meer dan een marathon. Dan mag je jezelf een ultraloper noemen. Ja,
3: maar jij werkt naar iets heel bijzonders. Eind september, de Spartathlon. Dat is in Griekenland. En dat is 246 kilometer.
4: Ja, klopt. Ja, het is een,
3: zeg je heel rustig, dat klopt.
4: Ja, het is natuurlijk een beetje een maf iets hoor. Maar ja, ik ben daar nu al zo lang mee bezig. Mm-hmm. Dat je het een soort van gaat leven en dat je het een beetje normaal gaat vinden. Ja. Dus ja, dan denk je van ja, het klopt, ja inderdaad. Dan doe je alsof het heel normaal is, maar eigenlijk is het niet normaal.
3: Je wordt een beetje afgeleid door je dochter Noor. Die wil natuurlijk een beetje aandacht van papa. Maar 246 kilometer eind september in Griekenland. Kan je even uitleggen van hoe dat gaat? Want je rent non-stop, hè?
4: Klopt. Je begint om 7 uur in Athene. En het zware aan die Spartathlon is dat je ook... Je kan niet gaan wandelen. Want je moet de eerste 4 marathons... Dus het eerste 150, 160 kilometer moet je wel in een sub-4 tempo lopen. Dus elke marathon onder de 4 uur. Dus wat is het? 5 minuut 40 of 20? Eén van die twee.
3: Per kilometer.
4: Ja, per kilometer, ja. Ja, dus dat is wel...
3: Dus dat is redelijk.

0: En dat ging zo makkelijk. Dat, ja, dat er ging allemaal vakjes bij mij open.
1: Toen dacht je, 160 kilometer, dat gaat makkelijk. Hupsakee. Je hebt je gekwalificeerd dus voor Griekenland. We gaan die 246 kilometer lopen. Maar jij appte mij, gisteren was het volgens mij, met een foto van jouw enkel. Waar een enorm, in ieder geval op dat moment, een ei op zat. Ik zit nu naast je en die enkel die heb je omhoog gehouden. Nog steeds heel dik en blauw. Want wat is er gebeurd?
0: Ja, ik ben door mijn enkel gegaan. Ja, nooit geblesseerd. En dan bereid je voor zoiets mafs. En dan ga je door je enkel. Ja, ik was hier 500 meter van mijn huis. En ik wil een stoepje op. En ik klap door mijn enkel. Ja.
1: Dan?
0: Ja, je schrikt je te pletter. Maar nog steeds denk van, oh, ik wil mijn training afmaken.
1: Maar dat lukte niet.
0: Nee, 10 meter verder lopen. Dacht ik, nee, dit is niet goed. En toen voelde ik hem al warm worden, gloeien, opzwellen. Dus thuis mijn sok uitgedaan en ik schrok kapot.
1: Ja, want die foto die je doorstuurde, zat echt een enorm ei op. Je hebt nog 10 weken. Je zit er vrij ontspannen bij. Je lacht zelfs. Maar gaat het goed komen?
0: Ik hoop het wel. Ja, nee, goed. Het is nu gelukkig nog 10 weken. Het is er natuurlijk zo. Maar ja, het is ook meer hoop, hoor. Dat ik het ga halen. Of dat ik het hoop te halen.
1: Realistische hoop?
0: Ja, zeker. Ik hoop het. Ja, nee, realistisch. Ik denk het. Ja, het is nog even afwachten hoe ernstig het is. Maar ja.
1: De tijd zal het uitwijzen.
2: Ja, zo is het.
1: En succes. En sterkte.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, ook namens ons hier uit de studio, Erik Jan. Wat een bizarre gedachte. Dat iemand 6 marathons achter elkaar gaat lopen. En dan ook nog in Griekenland. Dat is misschien ook nog bloedheet. Wat ga jij doen, Erik Jan? Ga je hem volgen op de fiets?
1: Nou, Rick was laatst dus bij ons op de redactie. En toen hadden we zo'n week of, denk ik, 2, 3 geleden. En toen maakten we een soort van kennismaking. En Rick wil je graag een documentaire van maken. En wij zagen daar natuurlijk wel wat in. Want dat is natuurlijk extreem. Dit is heel bijzonder. Dit willen we vastleggen. Ik was anderhalf week geleden bij een zweetanalyse. Dat is om meer inzicht te krijgen van hoe je dan zweet. En hoeveel zout je moet bijgebruiken. En dergelijke tijdens zo'n extreem evenement. En dan ineens dit. Dus dat was wel even schrikken. Maar we gaan natuurlijk vanuit, Rick, dat we naar Griekenland gaan eind september. En dat je de finish haalt.
2: Zeker weten.
0: Ja, zeker. Ja, nee, tuurlijk. Maar goed, het is wat spannender gemaakt.
2: Ja, het is wat zo is het. Gemaakt. Extra uitdaging.
1: Komt een documentaire, inderdaad.
2: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het allemaal dus volgen dankzij jou, Erik Jan. Dank en wens hem inderdaad heel veel succes namens ons hier in de studio.
1: Gaan we doen.
2: Jo, Erik Jan was op bezoek bij hardloper Rick van den Burg. Die dus een eitje op zijn enkel heeft. Maar straks gaat hij gewoon 6 marathons achter elkaar lopen in Griekenland. Vandaag de dag.

0: Guaranteed. Je hoorde Harold Melvin en zijn Blue Notes. En straks dan gaan wij het spel weer spelen. Wie ben ik, wat ben ik en waar ben ik? En dan kun je die mooie koeltas winnen. Maar eerst gaan we naar het nieuws van 5:30 met Laura. En Laura, dan is de vraag natuurlijk, wat zit daarin?
1: Een potje basketballen wordt op het Museumplein straks ook een soort bezoek aan een openluchtmuseum.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Hetty, ik woon en werk in Nieuw-Vennep.

0: is 17:05. In Purmerend is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een winkel en 7 appartementen zijn vanmiddag ontruimd na een gaslek in het centrum van Baarn. Het lek ontstond tijdens sloopwerkzaamheden bij een voormalige supermarkt. De brandweer nam direct veiligheidsmaatregelen en sloot een deel van een Nieuwstraat af. Zodra netbeheerder Stedin het lek veilig heeft gemaakt, mogen bewoners terug naar huis en kan de winkel weer open. In Loosdrecht heeft vanmiddag een korte tijd een brand gewoed in het dak van een pand aan de Oud-Loosdrechtse dijk. Het brandweer had het vuur snel onder controle. De brand bleef beperkt tot het dak, sloeg niet over naar binnen. En de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij de brandweerkazerne aan de Eidoornlaan in Amsterdam-Noord is dit weekend 2 keer ingebroken. De daders gooiden ramen van de garagedeuren in en namen belangrijke reddingsmiddelen mee. Volgens de politie gaat het om spullen die nodig zijn bij noodsituaties, zoals branden en ongelukken. De brandweer had geluk dat de gestolen materialen op dat moment niet nodig waren. Op het Museumplein in Amsterdam wordt gewerkt aan een groot kunstwerk op het basketbalveld. De kleurrijke schildering van kunstenaar Mounir de Vries beslaat zo'n 700 vierkante meter en zit vol met symboliek. Het ontwerp verwijst onder meer naar de geschiedenis van het plein en de rol ervan als plek voor protest en debat. Mounir legt uit hoe het eruit komt te zien.
2: Nou, het wordt een heel grote vloerschildering, zoals jullie zien. Er staat ook een tekst in. They tried to bury us, but they didn't know we were seeds. En dat gaat over... ja, je eigenlijk niet klein laten maken door andere mensen. En dat kan je op elke verschillende manier interpreteren als je wat jij wil.
1: Het veld blijft gewoon beschikbaar voor basketballers. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Laura. Laten we het dan eens over het weer gaan hebben met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
3: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, wat was vandaag voor dag? Er zat van alles in eigenlijk, hè?
3: Ja, behalve regen.
0: Ja, nee, geen spatje regen.
3: Nee, geen spatje. Nee. Het was weer een droge dag. Ja. En we begonnen met wolkenvelden afgewisseld door zon. En vanmiddag werd het gaandeweg toch op veel plaatsen wat zonniger. Waarbij de temperatuur opliep naar 20 tot 21 graden. Dus eigenlijk een matige wind uit het noord-noordwesten. Dus ideaal doeweer, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, zo is het.
3: Dus prachtig weer, was niks mis mee. En de temperatuur waar heel veel mensen zich heel gelukkig bij voelen.
0: Ja.
3: En dat zal op morgen eigenlijk niet anders zijn. We hebben te maken met een sterk hoge drukgebied ten westen van Ierland. Daaromheen wordt vochtige lucht naar het Noordzeegebied getransporteerd. Maar die lucht is in ieder geval niet zo warm. Dus er zijn van tijd tot tijd wel wat wolkenvelden. En morgen bijvoorbeeld in de ochtend is dat het geval. In de middag een mix van zon en wolken. En 's avonds trekt een front langzaam richting ons land. Dat afkomstig is uit het gebied ten noorden van Schotland en IJsland. En dan neemt de bewolking weer toe. En dan zou er later op dinsdagavond ook wat motregen kunnen vallen. En de temperatuur komt morgen uit op 21 tot 22 graden. Matige noordwestenwind. Nou, woensdag is er kans op een enkele bui. Het wordt dan 20 graden. Donderdag en vrijdag droog weer, Patricia. Af en toe zon. Best wel goed weer dus. Een wind die eerst noordwestelijk is op vrijdag west. En dan zie je de temperatuur weer oplopen. En dan in het weekeinde zaterdag waarschijnlijk wat hogere temperaturen, richting 24, 25 graden. En zondag is er dan een buienkans bij 23 graden. Dus feitelijk zeg maar zo'n beetje de hele week eigenlijk prima weer om dingen te doen. Alleen het is niet meer zo warm als het geweest is.
0: Nou, maar dat is toch alleen maar heerlijk, Jan. Daar gaan we echt niet over klagen, hoor.
3: Nee, want als je die cijfers uit het buitenland ziet, dan krijg je het meteen al Spaans benauwd.
0: Letterlijk. Ja. Ja, want het is nu in Zuid-Europa nog steeds warm eigenlijk.
3: Ja. Als je afdaalt naar het zuiden, dan valt het bijvoorbeeld in Parijs nu eindelijk een keer mee. Daar is het vanmiddag maar 24 graden. Maar ga je steeds zuidelijker, dan kom je zeg maar in Zuid-Frankrijk al op 34. Spanje boven de 40.
0: Ja.
3: Sardinië het was de afgelopen dagen niet onbeschrijfelijk hoog, maar... Veel mensen denken van bijvoorbeeld Noord-Afrika, daar zijn ze wel wat gewend. Maar dat is dus bepaald niet zo.
0: Nee.
3: Bijvoorbeeld de stad Cairo aan, die ligt in Tunesië. Dat is best wel een redelijk grote stad. Ik denk ook wel best trek bij toeristen. Daar is de normale gemiddelde maximumtemperatuur in de maand juli 38 graden. Dat is natuurlijk best hoog.
0: Zeker.
3: Maar het was een paar dagen geleden, was het daar 49,7.
0: 49?
3: Dus zeg maar 50 graden afgerond.
0: Oh, ik krijg het echt letterlijk benauwd als ik dat hoor, weet je dat? Ik vind 40 is al zo onmenselijk eigenlijk. Maar 49,
3: het wordt steeds, gekker eigenlijk.
0: Ja, absoluut, Jan. Hey, dat het nu bij ons zo aangenaam is en veel koeler, is dat ook een beetje een voorbode voor de komende periode eigenlijk? Of zie je toch ook weer dat die hitte die vanuit het zuiden daar daar zit blijft hangen, dat die ook weer deze kant op kan komen?
3: Voorlopig niet, nee. Want het is zo dat de eerste helft van volgende week, het is nog ver weg, hè, dus wat een beetje slag om de arm. Maar dan bepaalt een lage drukgebied boven de Noordse Zee het weer. Dan hebben we een meer westelijke stroming. En van tijd tot tijd trekken er dan wat buien over. En daarbij past natuurlijk ook een temperatuurniveau dat niet al te hoog is.
0: Oh, fijn.
3: Dus ik denk dat tot zeker begin augustus dat we in ieder geval van die zeer hoge temperaturen, en ook van zomerse temperatuur in het algemeen, misschien eens een keer rond 25, maar temperatuur van 30 graden of hoger, daar zijn we wel even van verlost.
0: Oh, heerlijk Jan, fijn om te horen. Ja. Geruststellende woorden van jou.
3: Ja.
0: Dankjewel en een mooie avond.
3: Hetzelfde.
0: Oké, dank. Jan Visser hoorde je, die horen we over een uurtje nog een keer. En natuurlijk morgenochtend vroeg weer in de ontbijttafel. Maar we gaan eerst even verder met het weer van Jelmer.
4: Nou ja, het weer van Jelmer.
0: Het verkeer van Jelmer. Maar ik zeg ook het verkeer van Jelmer. Het is niet jouw verkeer natuurlijk. Maar jij weet wel waar het vaststaat. Als het vaststaat.
4: Echt absoluut ergens is het wel mijn verkeer. Er zijn een paar uitzonderingen. De eerste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Knoop het Rotterpolderplein. Zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 10 minuten vertraging en 2 rijstroken zijn daar dicht. 18 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en afrit Almere Haven. Gaan we nog even richting de N99 Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240. Daar zijn 2 kanten op vertraging. En dat komt door een camper en 2 auto's die elkaar tegen elkaar zijn op elkaar zijn gebotst. En verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid.

0: hij mij toch. Lisa Lois hoorde je. No good for me.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Het is zomer.
0: Ja, zo is het ook. En jammer, wij hebben wat leuks bedacht voor deze zomer. Iets wat we anders nooit doen. Maar nu opeens wel.
3: Een spelletje.
0: Een spelletje.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Wat ben ik?
0: Ja, wat ben ik spelen wij? Wie, wat, waar ben ik? En vandaag is het dus wat ben ik en hoe werkt dit spelletje? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik geef zo een hint en dan mogen jullie gaan bellen als je denkt te weten wat het is. En je maakt dus kans op die mooie koeltas die ik toch nog één keer laat zien.
3: Ja,
0: kijk,
3: mooi.
0: Want dit is wel het principe wat je krijgt.
3: Ja, dat dit is prachtig.
0: Dit is hoe het er ongeveer uitziet. Hij is in bestelling, hij is onderweg. Hij zit denk ik nu in de vrachtwagen op weg naar ons toe. Maar het kan nog een weekje duren.
3: Het kan nog een weekje
0: duren. Het is voor de zomer voorbij is, hebben wij die koeltas.
3: Ja, en voor we gaan beginnen, nog even een kleine emphasis op bellen.
0: Bellen, bellen, bellen,
3: want
0: bellen.
3: Appen, lieve mensen, heeft in dit spel niet zo heel erg veel zin. Dus pak alvast je telefoon erbij. Tik alvast 088 850 51 52
0: zo is
3: in dat belscherm. En dan moet je nu goed luisteren.
0: Want ik heb een hint. We spelen vandaag dus Wat ben ik? En de eerste hint is, ik maak je duidelijk wat de regels zijn. Wat ben ik? Je kunt nu bellen, 088 850 51 52. Heb je al enig idee, Jan?
3: Boek van wetgeving.
0: Dat zou kunnen. Laat van je horen, zou ik zeggen. 088 850 51 52. Speel je mee voor de koeltas.

0: Ah, heerlijk toch. Saturday Night hoorde je van Herman Brood. En wij gaan het spel spelen.
1: Vandaag de dag. Wat ben ik?
0: Ja, we zoeken dus vandaag iets, een ding, een object, een iets. En de hint luidde: ik maak je duidelijk wat de regels zijn. Wat ben ik? We gaan eens even kijken of jullie het goed hebben. Er wordt wel heel veel gebeld en niet geappt. En dat is handiger, jammer. Want dan kunnen we misschien de mensen gewoon in de uitzending halen. Goedemiddag, John is het, denk ik.
2: Ja, nog steeds.
0: Ja, nog steeds. Hey John, hallo. Wat dacht jij? Waar dacht je aan?
2: Aan de meeste.
0: Aan een?
2: De meester.
0: De meester. Nee, dat is niet goed helaas. Nee, want we zoeken niet een wie, maar een wat.
2: Een ding. Dat is geen persoon.
0: Nee, zo
2: maar
0: is het.
2: Maar een ding kan natuurlijk niet aangestuurd worden door een meester.
0: Nee, dat is waar. Ja.
2: De meester bepaalt de regels. De meester bepaalt...
0: Dat is waar. Alles. Maar het is niet goed helaas, John.
2: Okay.
0: Doeg. We gaan verder met Jennifer. Goedemiddag, Jennifer.
3: Hoi, Patricia.
0: Hallo. Vertel het eens, wat denk jij?
3: Ik dacht een premier.
0: Een premier?
3: Ja.
0: Oh, als in Rob Jetten.
3: Juist. Oh.
0: helaas. Dat is ook niet goed. Nee, okay, jammer Jennifer. Kan ik niet goed rekenen.
4: Zullen we dan eens even kijken wat Gonnie ervan vindt?
0: Ja, Gonnie, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Vertel het eens.
5: Ik dacht gebruiksaanwijzing.
0: Gebruiksaanwijzing. Ja, dat is wel een slimme, maar helaas...
5: Ook niet?
0: Nee, het is hem niet. Jammer. Dankjewel. Ik denk jammer... Ja, zo is het. Doeg. Ik denk jammer dat ik gewoon nog een hint ga geven. Zullen we dat eens even doen?
4: Doe maar.
0: Ja, oké. Dus de eerste hint was... ik maak je duidelijk wat de regels zijn. En de tweede hint is... ik word helaas nogal eens genegeerd.
4: Oh.
0: Wat ben ik? Nou, dan is de vraag nu... wie gaan we spreken? Zullen we eens even kijken wie wij hebben op deze lijn? Is dat Nel? Goedemiddag.
6: Ja, Nel uit Koomshoog. Ik denk een verkeersregelaar.
0: Een verkeersregelaar. Ja, je zit wel in de buurt, maar het is toch niet goed. Helaas,
6: oh,
0: Nel.
6: Jammer.
0: Ja, dat snap ik inderdaad, ja. Oké, nou, dankjewel voor het meespelen. Doei.
6: Is goed, doei.
0: Hoi, hoi. Nou, wie gaan we dan nog eens spreken, Jelmer?
4: Ik denk dat het tijd is voor Edgar.
0: Edgar gaan we spreken. Goedemiddag, Edgar.
7: Goedemiddag.
0: Ben je er nog? Nou, de hint,
7: ik
0: de
7: ben er.
0: Nieuwe hint is dus... ik word helaas nogal eens genegeerd. Wat ben ik?
7: Dat lijkt mij een verkeersbord.
0: Ja, joh. Nou, ik vind het wel best wel knap. Want we hebben het hier in de studio uitgeprobeerd. En ook op de redactie. En niemand wist het.
7: Klein gokje.
0: Ik had hem denk ik iets te moeilijk gemaakt. Maar inderdaad, een verkeersbord. Want ik maak je duidelijk wat de regels zijn. Ik word helaas nogal eens genegeerd. En de laatste hint zou zijn geweest... meestal ben ik rood met wit, maar soms ook blauw. Nou, dat is dus een verkeersbord, ja. Hey, Edgar, gefeliciteerd. Je gaat er gewoon vandoor met de koeltas.
7: Nou, dankjewel. Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, je moet even geduld hebben voordat hij er is.
4: Sober is voorbij.
7: Nee, het is weg, dus we kunnen nog even overleven.
0: En er komt nog heel veel mooi weer aan. Dus dan kun je hem later nog een keer meenemen naar het strand. En,
7: ik hoop het.
0: En anders ga je hem in de winter gewoon gebruiken om dingen lekker warm te houden. Want dat
7: nou,
0: is natuurlijk een
7: situatie. Ga je nog mee naar Spanje.
0: Oh, ga je nog naar Spanje?
7: Ja, ik ben al even geweest en nu ga ik nog naar Spanje toe in september. Dus.
0: Dit is even lekker. Nou, Edgar, dan kan je zo'n koeltas heel goed gebruiken. Dus blijf even aan de lijn, dan noteren we al jouw gegevens. En hartelijk gefeliciteerd.
7: Hartstikke goed. Dankjewel en fijne uitzending.
0: Doei.

0: Dusty Springfield bij NH in private. Hé, hey, het is bijna 6 uur. Jelmer, wat gaan wij straks doen? Wij gaan een dagplaatje schrijven.
1: Ja. Absoluut. En ik ga jou een beetje vertellen waar dat over gaat.
0: Graag. Een kleine hint.
1: Ik had net een idee. Toen dacht ik, oh, dit is weer een slecht idee. Maar ik ga het toch maar doen. Oké. Okay.
0: Oké, okay, een toneelstuk, ja, een dans.
1: Een toneelstuk. Jij bent weer even sportverslag.
0: Ja. En daar komt Jelmer aan. Hij hopt op en neer. Hij springt omhoog, hij springt omlaag. Hij nadert de microfoon.
1: Ik ben ontsnapt.
0: En hij is ontsnapt. En daar gaan wij dus een dagplaatje over zoeken. Ja, ik weet waar jij het over hebt.
1: Straks meer.
2: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
8: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
9: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
10: Uit Diemen.
11: Hallo,

0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Ozinga. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een camper en auto's botsten op elkaar nadat de bestuurder in slaap viel achter het stuur op de N99. Bij de brandweerkazerne aan de Eidoornlaan in Amsterdam-Noord is dit weekend 2 keer ingebroken. En de gemeente Amsterdam heeft het bedelverbod uitgebreid. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Jong van Kamp met het NRS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Vandaag de dag.
10: Met Patricia Navelke.

0: The Doobie Brothers en The Long Train Running. Het is 6:08. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, iedere dag zijn onze verslaggevers op pad om het nieuws te verslaan en bijzondere verhalen op te sporen. Ze zijn de ogen en oren van Noord-Holland. En die artikelen die ze maken, die komen natuurlijk bij ons op de site op nhnieuws.nl. En Jelmer, jij hebt al een rondje gemaakt daar langs die site, hè?
3: Absoluut. En daar kwam ik een heel mooie reportage tegen. Het gaat over reddingshonden die in het voormalige verpleeghuis in Naarderheem, dat is dus in Naarden, worden getraind. En die kunnen dus mensen vinden die onder het puin zijn terechtgekomen. En dat gaat ongeveer zo.
4: We trainen dit door echte mensen te verstoppen in het pand. En op die manier leren de honden zoeken. De meeste van ons zoeken levende vermiste personen. We hebben in het team ook een lijkenhond. En doordat we dat samen trainen, weten we ook precies welke honden levend zoeken en niet reageren op overleden mensen. En welke hond niet reageert op de levende mensen, maar alleen op de overlevende.
3: Ja, en ze gaan dus naar bijvoorbeeld rampgebieden zoals recent Venezuela.
0: Oh, jeetje. Heftig. De hele reportage is te zien bij ons op de website dus, op nhnieuws.nl. En daar vind je ook het verhaal van verslaggever Frederike Wil over de overlast van drugsverslaafden in de Amsterdamse Oosterparkbuurt. Ja, Frederik, we spraken jou daar een paar weken geleden ook al even over, toen die zogeheten gebruikersbus naast het OLVG-ziekenhuis verdween. Daarvoor in de plaats kwam een bakfiets. Vertel eerst nog even wat het idee was van die gebruikersbus.
5: Ja, dat is een bus. Die stond naast het OVG, het ziekenhuis. En dat was eigenlijk een idee om de overlast te verminderen in de buurt. Maar ook om gebruikers een plek te geven om veilig en buiten het zicht hun drugs te kunnen gebruiken.
0: En waarom moest die bus verdwijnen?
5: Er was te veel overlast van buurtbewoners. En toen hebben ze nog geprobeerd om de bus op een andere plek neer te zetten. En daar was ook zoveel protest kwam daar weer op dat die bus daar ook niet kwam te staan. En nu zijn ze eigenlijk nog steeds op zoek naar een plek. Want ja, eigenlijk zegt iedereen, we willen die bus niet in onze achtertuin hebben natuurlijk.
0: Nee, toen kwam er tijdelijk een bakfiets voor in de plaats. Wat is daar dan de bedoeling van?
5: Ja, die bakfiets die rijdt eigenlijk nog steeds rond op werkdagen tussen 11 en 4 in de Oosterparkbuurt. En dat is eigenlijk om die groep alsnog op te zoeken en ze te voorzien van schone naalden en eigenlijk vooral eten en drinken en gewoon nog om contact te houden met die mensen. Want wat de regenbooggroep ook zegt, dat is de groep die deze mensen helpt, van als wij ze niet meer zien, dan gaan ze gewoon weer de buurt in. Dan gaan ze gebruiken in portieken en dan heeft niemand er meer zicht op.
0: Nou ja, ja, en diezelfde regenbooggroep, die waarschuwde al toen die bus verdween dat dat mogelijk zou leiden tot meer overlast. Jij bent daarna gaan praten met veel mensen uit de buurt. Wat heb je toen gehoord? Waar ben je achtergekomen?
5: Ja, ik ben gewoon maar de buurt ingelopen en gewoon met iedereen die ik daar tegenkwam een gesprekje aangeknoopt. En eigenlijk herkent bijna iedereen die overlast wel. Dus en dat is niet per se sinds de bus is vertrokken dat ze dat herkennen, maar eigenlijk zegt iedereen van dit is eigenlijk al jaren zo. Dus mensen die rondhangen, mensen die lawaai maken, mensen die lawaaierig zijn, plassen in de portieken, poepen in de portieken zelfs. Dat soort dingen.
0: Ja, dat klinkt als extreme overlast eigenlijk.
5: Klopt. En die is er dus eigenlijk al jaren. En wat eigenlijk ook mensen zeggen is, ja, weet je, het is heel erg vervelend en het is ook soms onveilig, of ik durf niet meer met mijn kinderen naar buiten. Maar ja, aan de andere kant, waar moeten die mensen anders heen als er gewoon geen opvang is en die kleine soort van noodoplossing, namelijk die gebruikersbus is er ook niet meer. Ja, wat verwacht je?
0: Ja, dus zeggen die bewoners dan van laat die bus dan maar terugkomen, dan hebben die mensen, de daklozen, de gebruikers tenminste nog een plekje? Of hoe kijken zij naar dat probleem?
5: Nou, wat ze eigenlijk vooral zeggen is, weet je, zo'n gebruikersbus is natuurlijk ook een doekje voor het bloeden, hè? Je hebt gewoon een plek nodig waar mensen echt vaste opvang hebben. En die plek is er niet, of in ieder geval niet in Amsterdam-Oost.
0: Nee, maar zouden ze dat dan willen in de buurt? Want als ik van jou hoor dat er ook al protest kwam tegen de bus,
5: klopt.
0: Dan vraag ik me af of er een locatie te vinden is waar iedereen akkoord mee is.
5: Ja, dat is lastig en daarom duurt het nu natuurlijk ook al zo lang. Maar goed, een bus is wel wat anders dan een vaste plek, hè, waar ook bedden zijn, waar mensen gewoon begeleid worden. Want die bus, die ging ook gewoon om 5 uur ging die dicht. En dan was het ook maar, ja, ga nu maar weer de straat op natuurlijk.
0: Ja, ja, dus wat jij van bewoners daar in de Oosterparkbuurt hoort is, de overlast is extreem. Maar dat was eigenlijk ook al zo voordat die bus er was, maar ook toen die bus er was. En eigenlijk zou er gewoon een vaste opvangplek moeten komen voor de drugsgebruikers in de buurt.
5: Ja, Ja. Ja, want deze mensen moeten natuurlijk geholpen worden. Ze gaan niet opeens weg als je er niet meer naar omkijkt.
0: Nee, nee. En dan blijven ze gewoon in het park zitten en voelen mensen zich onveilig. Dus zorg dan dat er een locatie is. En weet jij of daar ook aan gewerkt wordt eigenlijk?
5: Ja, er wordt aan gewerkt. Alleen er is nog niet een geschikte locatie gevonden waar iedereen akkoord mee is. Mensen willen geen overlast, maar mensen willen vaak ook niet inderdaad dat er zo'n opvangplek bij hun in de buurt komt.
0: Oké. Nou, het hele verhaal is te lezen op onze site, op nhnieuws.nl. Dankjewel, Frederik. En ja, hoe dat uiteindelijk opgelost gaat worden, dat zal de tijd leren. De zoektocht is in Oval begonnen naar een vaste opvanglocatie voor de drugsverslaafden in Amsterdam-Oost.
5: Dankjewel. Ja, we houden het in de gaten.
0: Zo is het.
2: Vandaag de dag.
1: Bij NH.
2: Patricia Nagelkerken.

0: 1 miljoen stemmen, je hoorde de Frank Boeijen groep. En wij gaan op zoek naar een leuk plaatje om deze dag mee af te sluiten, Jelmer.
1: Ja,
0: ja, toch?
1: Zin in.
0: We gaan doen.
2: Vandaag de dag.
1: Dagplaat.
0: Ja, we gaan het hebben over een verhaal dat je misschien wel hebt meegekregen afgelopen weekend. De bewoners uit Middenmeer die dachten misschien dat ze een slokje te veel op hadden toen ze opeens een kangoeroe, een wallaby, voor zich zagen springen heen en weer en op en neer gisteren.
1: Ja, Skippy, zo heet het beest. Die zette de hele dag de boel op zijn kop. In de ochtend werd het ontsnapte dier al gespot en gisteravond laat werd hij pas gevangen. Nou, wie de eigenaar is, dat is niet helemaal bekend. Maar wel bekend is dat het dier uit een zorgboerderij in de omgeving kwam.
0: Ja, het was dus wel een avontuurlijke dag voor het beestje. En dus gaan we op zoek naar plaatjes over avontuur, spanning en springen.
1: Ja, oh ja, wat een kangoeroe springt.
0: Echt wel.
1: Ja, echt wel. Nou, ik dacht persoonlijk aan deze waanzinnige plaat van Madonna.
0: Lekker nummer hoor. Get ready to jump. Nou, jumpen heeft die wallaby wel gedaan. Maar toen werd hij gevangen en toen was de spanning.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Andrea uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse Schans.
8: Ik ben Nico, ik kom uit Karwouw.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 6:01. In Alkmaar is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedenavond.
11: Goedenavond. Op de N99 bij Brezant zijn vanmiddag twee auto's en een camper op elkaar gebotst. Volgens de politie is het ongeluk ontstaan nadat een van de bestuurders achter het stuur in slaap viel. Eén persoon is met pijn aan de borst naar het ziekenhuis gebracht. De drie voertuigen raakten zwaar beschadigd en zorgden voor verkeershinder. De gemeente Hollandskroon waarschuwt voor phishingmails die rondgaan uit naam van de gemeente. In de e-mail worden bewoners gevraagd een enquête over energiekosten in te vullen met cadeaubonnen als beloning. De gemeente benadrukt dat het bericht nep is en roept mensen dan ook op niet op de links te klikken en geen persoonlijke gegevens te delen. Wie twijfelt aan een e-mail kan contact opnemen met de gemeente. De gemeente Amsterdam heeft het bedelverbod uitgebreid naar meerdere drukke winkelgebieden en stations. Handhavers kunnen daar optreden tegen hinderlijk of opdringerig bedelen. Bij actief bedelen riskeren mensen zelfs een boete van 110 euro. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om overlast in de openbare ruimte terug te dringen. Op het Museumplein in Amsterdam wordt gewerkt aan een groot kunstwerk op het basketbalveld. De kleurrijke schildering van kunstenaar Mounir de Vries beslaat zo'n 700 vierkante meter en zit vol met symboliek. Het ontwerp verwijst onder meer naar de geschiedenis van het plein en de rol ervan als plek voor protest en debat. Mounir legt uit hoe het eruit komt te zien.
12: Nou, het wordt een heel grote vloerschildering, zoals jullie zien. Er staat ook een tekst in. They tried to bury us, but they didn't know we were seed. En dat gaat over, ja, je eigenlijk niet klein laten maken door andere mensen. En dat kan je op elke verschillende manier interpreteren als je, wat jij wil.
11: Het veld blijft gewoon beschikbaar voor basketballers. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
10: Ja, we gaan verder met het weer. Dat krijgen wij van Jan Visser.
13: Vanavond laat de zon zich geregeld zien. De komende nacht komt er geleidelijk weer meer bewolking. Het blijft droog en de temperatuur daalt aan de kust naar 14 graden in de nacht. Elders temperaturen omstreeks 10, 11 graden. De noordwestenwind neemt af. Morgen in de ochtend bewolking, maar droog. In de middag een mix van zon en wolken. En dinsdagavond neemt de bewolking dan weer toe. Later gevolgd door af en toe ook wat motregen. Temperatuur morgen maximaal zo'n 20 tot 21. In het Gooi 22 graden. En de wind waait matig uit het noordwesten.

0: Play It Cool. Je hoorde Vrijheid. Over vrijheid gesproken. We gingen zoeken naar een liedje over een kangeroe die rook aan de vrijheid.
1: Potverdorie.
0: Ja, toch?
2: Hey. Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: We hebben vandaag goed over de muziek nagedacht. Dat is wel duidelijk.
1: Het is niks aan het toeval overgelaten.
0: Nee, zeker hoor. Nee, daar hebben we echt uren op zitten ploeteren. Maar we zochten dus een dagplaatje over die kangeroe, die wallaby, die eens even lekker op pad ging en de boel op stel te zetten. Lekker heen en weer sprong daar in Middenmeer. Heel veel mensen hebben hem gezien en dachten, wat zie ik nu? Dit is geen koe, dit is geen kip, dit is een wallaby.
1: Het is een wallaby.
0: Een kangaroo.
1: Oh, dat is een gek beest. Zo dat hebben we nooit gezien.
0: Nee, zo is het. Skippy heette die ook nog.
1: Ah, Skippy.
0: Superleuk.
1: Skippy de wallaby. Ja,
0: maar de vrijheid was van korte duur, want hij werd weer gevangen en teruggebracht naar de zorgboerderij in de omgeving waar hij vandaan ontsnapt was. Voor ons was het in elk geval aanleiding om te zoeken naar liedjes over kangaroes, over avontuur, over springen. En toen kwam er heel veel leuks binnen.
1: Absoluut, want we gaan van Skippy naar Stacy, aangevraagd door Paul. Stacy, let it all.
0: Echt een disco, lekker hoor.
1: Okay, ja.
0: Ja, dat is zeker leuk. We gaan verder met het verzoekje van Gerrit en Marja. Heel andere sfeer, maar wat een gaaf nummer ook.
4: Jump around. Jump around. Jump up, jump down.
0: House of Pain.
1: Nou, Hans, Ria en Koenen, die weten het wel. Die willen namelijk het cocktailtrio horen.
5: En met z'n allen op een kangaroe-eiland. Waar je kangaroes vindt.
0: Leuk dit. Heel erg leuk. Lucia had nog een ander springliedje.

0: En dat is een beetje stadionmuziek, hè?
1: Ja, het is ook, ik moet heel eerlijk zeggen, ze heeft deze officieel niet aangevraagd. Maar ik kon die zij officieel aanvroeg, kon ik ze niet inkrijgen.
0: Nou, sorry,
1: en toen dacht
0: Lucia.
1: Ik, wat zou Lucia second best vinden? Deze. Ja, dus sorry Lucia, voor jou. Wilco, die komt met Something Happens.
0: Oh ja, en jump. Ook een goed nummer, dit. Nou, springen kan genoeg meestal zonder parachute. Maar,
1: meestal wel. Ja. Maar het is wel avontuurlijk als een kangaroo
0: heel,
1: zonder parachute doet. Of met parachute,
0: of mensen
1: sorry.
0: Ook. Met een,
1: vermoord een kangaroo.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Net zo makkelijk. Ja. Sam die komt met een andere kangaroo-song. Leuke kangaroo-liedjes zijn er allemaal, hè?
1: Ah, en deze vind ik ook onwijs leuk gevonden. Van Emiel, Jos de Lange.
0: Die kan groen zingen by the time I made my great escape. Ja,
1: lekkere plaat.
0: Heel mooi. Goed gevonden, Emiel. Leuk. Maar dat is dus niet de dagplaat geworden, jammer. Wat is het dan wel?
1: Dikke streep heen door al deze platen. Nee hoor,
0: hoe leuk zou
1: dat, goed gevonden. Echt dikke wel? Vette 10. Maar we gaan toch voor een andere, dankzij Piet en Annelies. Het is Coldplay geworden met Adventure of a Lifetime.
2: Ja. Dagplaat.

0: Sabrina Carpenter hier bij NH met Taste. En het is bijna 7 uur. De dag is voorbij. De avond is begonnen. Jammer, zullen we nog eens even terugkijken?
1: Vind ik zo'n puikplan.
0: Omdat het kan.
1: Ja.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, er gebeurde nogal wat bij ons op de radio. In de ontbijttafel bijvoorbeeld vanmorgen. De eerste editie van de NH Zomerbaan. En dat is een rubriek waarin mensen die juist in de zomer hun hoogtijdagen hebben vertellen over het werk dat ze dan doen. Francis sprak met Margriet, die een subschool en verhuur heeft in Loosdrecht. Dat is een mooie plek voor een eerste date, merkt zij.
3: Ik heb ook gewoon mannen, dat is, ja, misschien is dat ook wat gekste, die gewoon vaker met een vrouw komen, dus die het gewoon elke keer als een date gebruiken.
1: Oh, nee.
3: Ja, en dan vertelt hij ook laat. Ik moet natuurlijk zwijgen, want ik moet net doen of hij voor het eerst is.
1: Ja,
3: maar dan vraag ik wel altijd achteraf hoe het was. En dan hoor je ook wel eens van, nou, dit was het niet, of dat is het wel, weet je.
0: Oh, wat hilarisch.
1: Wel echt een goed date-idee.
0: Vind je?
1: Het is een keer wat anders dan in een café zitten en dan maar weer je bitterbal wegslaan. Toch?
0: Ja, nou toch denk ik dat ik eerder dat zou kiezen dan op een subplank gaan zitten. Maar goed, dat is dan weer mijn bescheiden mening. Maar ik vind het vooral grappig dat hij elke keer dus weer met een andere date aankomt.
1: Ja, nee, natuurlijk. Kijk.
0: En dat hij vooral maar moet zwijgen van, oh, dag meneer, heeft u een subplank geboekt?
1: Maar ja, goed, als het een draak van een vent is en niemand wil hem,
0: nee,
1: dan moet je toch elke keer met een andere komen?
0: Ja, zo is het. En maar doorsuppen.
1: En maar doorsuppen.
0: Goed, het was ook de dag dat er wat verwarring ontstond over de uitspraak van een Spaanse stad bij June tot 2.
4: Fuengirola in...
5: Fuengirola.
4: Ja, en Fuengirola. Fuengirola.
5: Fuengirola. Dat is een plaats.
4: Dat zeg ik.
5: Ja.
4: Hoe zeg je het?
5: Fuengirola.
4: Fuengirola.
5: Ja, laat maar zitten.
4: Ja,
5: laat maar.
0: Bijna goed.
1: Oh, het is wel moeilijk hoor.
0: Het is een hele erg rot plaats om me uit te spreken, maar het is wel een hele leuke plaats om heen te gaan. Ik ben er wel eens geweest. Het was mijn eerste vakantie naar Spanje, was naar Fuengirola.
1: Ook je eerste date?
0: Nee, dat dan weer niet. En ik ben ook niet gaan suppen.
1: Misschien ga je suppen in Fuengirola.
0: Ik ben wel gedichten gaan schrijven daar. Nee hoor, nee, dat is onzin. Nee.
1: Wow, ik dacht dit Gaan we uitpluizen.
0: Ik kan helemaal geen gedichten schrijven. Maar andere mensen misschien wel. En die kunnen dan meedoen aan de gedichtenwedstrijd van Elke Hoogstens, de eigenaar van de boekhandel op de Kinkerstraat in Amsterdam. Jij kent hem ook wel, die winkel, toch?
1: Ja.
0: Het is een hele leuke winkel.
1: Absoluut.
0: Vind ik.
1: Ik heb er best wel eens een boekje gekocht.
0: Een boek, een cadeau, een weet ik veel wat allemaal. Er komt van alles vandaan. En nou is het vervelende dat ze hebben daar een rolluik en er wordt elke keer graffiti opgespoten. En daar baalt die man nogal van. En de laatste keer wilde ze het laten schoonmaken. En toen hebben ze een foutje gemaakt. En hebben ze een verkeerde schoonmaakmiddel gebruikt. En toen is dus dat hele rolluik onder de vlekken gekomen.
1: Foutje bedankt.
0: Maar nu willen ze dus een gedicht op die gevel gaan zetten. En dat gedicht mogen mensen schrijven. Gewoon en insturen. En dat komt dan met naam en toenaam op de gevel te staan. Nou, Elke zelf droeg alvast een voorbeeldje voor.
6: Je splinterde en zag, dwaarten en wijten. Het is en tautijten, brillen en kebab. Kortom, genoeg te eten, pre-loud rest. Maar een boekwinkel in de kink smaakt toch het best.
0: Oh, die vond ik mooi. En onze eigen Jos heeft ook een heel mooi gedicht ingestuurd.
1: Zeker, en laat ik die toevallig al door hebben gestuurd naar deze
0: man. Oh ja.
1: Dus misschien,
0: wie weet,
1: misschien
0: Jos,
1: zien wij in de toekomst een gedicht van Jos.
0: Ja, dan gaan wij daar wel even bij zijn. Dat is wel even leuk.
1: Als je wint.
0: Zo is het. Als je wint, dan heb je vrienden. Goed, morgen is er weer een dag en dan gaan we het hebben over wandelvoetbal, walkingvoetbal. Ja, dat schijnt iets te zijn. En in de bijtafel spreken ze John Timmermans, die daar alles over weet. Dus als je benieuwd bent naar walkingvoetbal, ik wel.
1: Oh, het lijkt me wel een spannende wedstrijd.
0: Misschien voor mij wel een goed idee. Niet al te hard rennen, maar gewoon lekker wandelen. Ja, toch? Dan zou ik zeggen, luister morgenochtend vroeg weer lekker naar de ontbijttafel. Vanaf 6 uur zitten de collega's voor je klaar. Dan zijn wij nog niet wakker, denk ik, Jelmer.
1: Nee.
0: Nee, want wij zijn pas straks tegen 8 uur thuis.
1: Ja, en ik zie jou wel in de sportschool en
0: Ja, morgen in de gym.

Ja, lekkere muziek van Mink de Veel. Demasiado Corazon hoorde je. En dat betekent zoiets als too much heart. Nou, Jelmer is al naar de trein. Ik stap zo in de auto. En ik wens jullie allemaal nog een heerlijk avondje. Maak er wat moois van, zou ik zeggen.

0: wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
4: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
6: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
7: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
8: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel
9: Noord-Holland. Het is 7 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: naar voren.
1: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
2: Ik ben Reinoud uit Bussum.
3: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur.
6: Jong van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: 76.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De Muziekmiddag
2: met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek. De

0: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
1: Dit is Jim in de leukste helft van As en Delft.
2: Ik ben Gree uit prachtstad Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00. Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond Binnen.
1: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
3: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
4: Ik ben Ali uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur. Ron van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 2:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.